0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Stef Wanstra met het NOS Journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur 's avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Stef Banstra met het NWS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen op het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. In verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond, totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in een reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Een avond Netflixen of de nieuwste 7 zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
5: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
6: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
7: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
8: Ga nu naar Koken en Wonen.
7: In het stadshart van Appingedam.
9: Openluchtmuseum Het Hoge Land is 1 van de Groninger Waddenmusea.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
12: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in-prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
13: Radio Noord.
14: Noord en Ommeland.
15: Met Edwin Mooibroek.
16: Goedemorgen, een bus vol met André Rieu-fans is net vertrokken uit Delfzijl. We spreken ze zo. En Henk is op pad met de grunnige kauk.

0: Alvaro Soler hoor je, en dat was El Mismo Sol. Later heeft hij ook nog als duet opgenomen, samen met Jennifer Lopez. Goedemorgen, ja, het is zaterdagochtend. We gaan weer een mooi weekend tegemoet. Het was een beetje nevelig en mistig vanmorgen, maar de zon die breekt vandaag door. Het wordt 23 tot 28 graden. En straks tegen 9 uur krijg je natuurlijk uitgebreide weer met Harma. Karel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nog even zonder Marcel vandaag.
1: Ja.
0: Hij is op expeditie. Hij schuift zo meteen nog eventjes aan.
1: Oh, wat gezellig.
0: Ja, dus even vertellen wat hij vandaag allemaal van plan is.
1: Het was geen plaknacht, hè?
0: Het was geen plaknacht, nee. Ik heb prima geslapen.
1: Ja, ook. Ja, heerlijk.
0: Ja, s'nachts koelt het nog wel lekker af. Dat scheelt natuurlijk weer. Kan je alle ramen en deuren even openzetten om het huis weer een beetje koeler te krijgen.
1: Ja.
0: Dus lekker slapen, maar nu weer lekker wakker worden hier bij Radio Noord. Henk Elderman is op pad. Hij gaat zo meteen ergens in de provincie gaat hij een vullige koud weggeven.

0: Toch wel een van mijn favoriete plaatjes van dit moment, hoor. Jorde Sombre en het heette Homewrecker. Nou, we gaan eens even kijken waar Hink Elderman uithangt deze ochtend. Hink, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Waar ben
1: Hallo.
0: Je?
1: Ik ben in Stedum.
0: Ah, en ja. Je hebt de kauk bij je?
1: Ja, ik heb de kauk in de hand.
0: Oh, hartstikke goed.
1: Ja, ik heb hier al een tijdje rondgelopen en ik dacht in eerste instantie van... nou, volgens mij is iedereen op vakantie in Stedum. Maar ik zag nou net wel beweging bij twee huizen. Eentje daar zat nog eerst de gordijnen dicht. Maar die meneer, althans daar ga ik even vanuit dat meneer was... die heeft de gordijnen net opengetrokken. En de buren, die waren al wat langer wakker. En dan mag jij even kiezen.
0: Moet
1: ik de linkerdeur of de rechterdeur gaan doen, Edwin?
0: Ja, nou ja, ik wil de mensen toch niet. Doe maar rechts.
1: Rechts? Ja. Oké, okay, dan ga ik naar de mensen toe die als eerste wakker waren. Want de buurman, wat ik net zei, die trok net de gordijn open.
0: Ja, die zag iets in mijn onderbroek.
1: En als ik zo hem door het raam heen kijk, hè, wat zie ik dan? Dan zie ik jou zitten, want de tv staat aan.
0: Oh, hartstikke. Ik heb al gewaarschuwd. Ik heb al gewaarschuwd. Oh. Voor hetzelfde geld staat je zo meteen bij je voor de deur.
1: En ik hoef niet eens aan te bellen, Edwin, want ze doen de deur al open. Ja. Goeiedag, mevrouw. Mag er een komen? Ja? Want ik heb Babimi, hè? Ja, de gunnige kauk. Heb Noorten bij haar, zeg ik?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: Met wel heb ik hier vandaan?
2: Riet, Hillema.
1: Oké. Okay. En al vrouw Hoppen, zeg ik, al in de klaar?
2: Ik ben eigenlijk helemaal lekker. Dus ik was op iets te Beirut.
1: Oké. En nou, je helemaal lekker, zeg je. Ja, wat is de loos, hè?
2: Nou, lekker in hoed.
1: Oké. Wat ga je de dag brengen vandoor?
2: Ik zat naar de huid. Kinderen ben op vakantie, dus die ben er nou weer naar verder.
1: Nee, ik loop niet al te verder. Die blijft me in de gangen staan. Want ik hoor mezelf ook terug op de tv namelijk. Dus, want anders gaat dat rondzing. Misschien is het beter aan weer de deur open doen. En dat ik er zo weer goed kan, zeg maar dat we toch nog hem deur proberen. Want je zegt, de kinderen ben op vakantie. Waar ben ze in?
2: Veluwe.
1: Oh, vlakbij dus.
2: Oh, die is achter Tour de France aan.
1: Oké.
2: Oon die zit ergens in Limburg. Nou, Oon is nog toe crazy race. Dus mijn zoon, die is er altijd bij.
1: Ja, ja.
2: Dus ik denk nou, dat er wat komt vandoor. Maar nee. daar heb ik ook een behoefte aan vandoor.
1: Oké. Maar zelf nog plan om op vakantie te gaan? Of nog een dag weg te gaan?
2: Nee, dat wil ik meer. Okay. Dus die dan weer had.
1: Ja, ja.
2: Dus ik ben nou al alleen. Ja. Dus dat lukt niet meer.
1: Nee, inderdaad. Ik ben hier in Stedum. Ja, ik rij hier zomaar op de Bonnefoy hier natuurlijk.
2: Ja.
1: Wat is dit voor dorp?
2: Nou, ik ben hier hakkelen van. Ik kom hier dus oorspronkelijk uit vandaan. Maar ik wil hier altijd weer weg.
1: Hoe kom je hier zo vandaan?
2: Tosteen.
1: Nou, hoor ik hier.
2: Tosteen, Oostende.
1: Oh, Oostende. Oké. Ja, ik word niet alles van de provincie
2: maar
1: natuurlijk.
2: Dat ligt weer op schaal.
1: Oké. Nog uit met een lichtje branden in het woord. Wat heb je vrouw er altijd doen voor werk?
2: Ik was modinette. Kleed me op. En dan ging ze met op de catwalk.
1: Ah, wat een bijzonder beroepje.
2: Ja, dat moet ik graag nog doen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Ik liep altijd de Nijsten van Nijsten.
1: Oké.
2: Ik moest nog in de winkels komen, daarna had ik te leren.
1: Ah, kijk eens aan zeg. En nou ben ik gekleid vandoor.
2: Ja, geld toch?
1: Ja?
2: Mijn kind nog niks aan.
1: Ja, ik duw wel de dag in te gewoon zo op deze manier.
2: Natuurlijk wel.
1: Oké.
2: Dus dat zit goud.
1: Ja. Nou, je zei nou, de kinderen komen nooit, maar mochten nou nog wel ooit komen, dan heb ik een gunnige kauk voor jou. En ik kan jou lekker even opsmikkelen bij de koffie.
2: Dank
1: je
2: wel. Kom goed.
1: Okay. Fijne dag, hè?
2: Ja, zulte hier, hè? Veel plezier in de durf.
1: Oké, dankjewel.
2: Ja,
1: nou, dat was hem, Edwin. Ik heb er weer iemand blij mee gemaakt met de Groningen Koek.
0: Oké.
1: Mevrouw die gaat lekker tv kijken naar Radio Noord. Wat we allemaal meer gaan vertellen vandaag.
0: Nou ja, zeker inderdaad blijven luisteren. En volgens mij is de Groningen Koek weer goed terechtgekomen. Hey, ik spreek je zo meteen weer, hoor.

0: Marieke op Radio Noord, het heet het Speed Me. Ja, al jaren gaan de zwagers Peter en Ton naar Delfzijl met de familie naar het concert van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht. Maar dit jaar dachten ze van, we gaan het gewoon heel eventjes iets anders doen. We maken er gewoon een busreis van met iedereen die ook die kant op wil. En die bus die is zojuist vertrokken vanuit Delfzijl. Ton Drijfhamer, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie zijn onderweg?
1: Wij zijn onderweg. We zijn Poelendaal-Veendam voorbij en Alteveer is in zicht. En dan zijn we in Stadskanaal.
0: Oké, en hoe is de sfeer in de bus?
1: Ja, ja, goed. Beetje rustig nog. Het is nog vroeg.
0: Ja, iedereen zit toch een beetje wakker te worden.
1: Man op 35 zitten we er nu in en het kletst het volop, dus dat gaat goed.
0: Oké, nou je gaat zelf al jaren heen. Je dacht van nu van laten we er een busreis van gaan maken. Waarom eigenlijk?
1: Wat u zegt, we zijn al jaren doen we dit en daar vertellen we natuurlijk over als wij terug zijn. En dan horen we zo vaak van mensen van, ach ja, Rieu, daar zouden we graag nog eens een keer naartoe willen. Maar we zijn altijd te laat met kaas. Het is zover en het is zo'n gedoe om er te komen.
0: Ja.
1: Nou, toen, want één komt het ander en toen hebben we bedacht van, laten we zo'n bus vol organiseren.
0: Mm-hmm.
1: En daar zijn we vorige zomer mee begonnen.
0: Oké, en die bus zit vol nu ook?
1: Ja, die bus zit dus. Vorig zomer waren we voor eind augustus al helemaal uitverkocht voor dit jaar.
0: Ja. Dus het is zeker een gat in de markt.
1: Nou, daar lijkt het wel op, want ik zat op een bepaald moment met een enorme wachtlijst. En die is, ja, we hebben wat verloop gehad. Je zit natuurlijk met een jaar tijd dat het allemaal nog, dat mensen in de wachtkamer zitten en er gebeurt van alles in een jaar. Dus er zijn wat uitvallers geweest, maar die open plekken kon ik weer snel invullen met een wachtlijst. Dus
0: Ja,
1: het is allemaal boven verwachting gegaan.
0: Nou, je bent vorige week ook al geweest, hè, met familie. Waarom is het zo fijn om naar André Rieu te gaan?
1: Nou ja, dat is. André noemt het zelf een magisch Maastricht, maar dat is ook echt zo. Wij gaan tegenwoordig zelfs al een dag eerder op de vrijdag heen. En dan, zo ga je de ringweg van Maastricht oprijdt, dan voel je de stad al bruisen. En het is echt zo'n magische, muzikale, fijne sfeer daar.
0: Mm-hmm.
1: En dan, de vrijdag dan hoppen we van terras naar terras en dan doen we leuke dingen. En dan als hoogste punt hebben we dan op de zaterdagavond het concert.
0: Ja. Yeah.
1: En dan gaan we de zondagochtend nog weer een terrasje pakken, een kop koffie met een fly en dan gaan we weer huiswaarts.
0: Ja, het is niet alleen maar het concert dus.
1: Wat zegt u?
0: Het is niet alleen maar het concert, alles komt erbij.
1: Nee, wij maken er zelf een wat groter feestje van, ja.
0: Oké. Okay. Nou ja, nu dus vertrokken uit Delfzijl, in Stadskanaal stappen ook nog mensen op. Eerst een beetje gemiddeld gezelschap?
1: Ja, we hebben een, ik schat een gemiddelde leeftijd eind 60, 70. We hebben een, de jongsten zijn rond de 30. Dus, en zo klimmen we dan op. Ik heb mijn 80ers in de bus. En dat gaat allemaal heel gemixt, heel gezellig.
0: Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd. Nou ja, vannacht weer terug of inderdaad blijven slapen en morgenochtend een kop koffie met een fly in Maastricht?
1: Dat alweer niet. Nee, we hebben een hotelovernachting in Heerlen. Dus we rijden vandaag naar Heerlen en gaan vandaar met een panelbus door naar Maastricht. En vannacht weer in het hotel en morgenochtend na het uitchecken rijden we weer naar het noorden.
0: Oké, nou, ik zou zeggen van heel veel plezier.
1: Dank u wel.
0: En om alvast een beetje in stemming te komen, ik heb André Rieu klaarstaan met de Second Waltz. Dus die kan echt heel hard aan in de bus.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Oké, dankjewel Ton.
1: Goed, oké, bedankt voor de aandacht.
0: Oké, dag.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers!
1: Aan tafel!
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
6: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
7: Het is 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Frits Emmerkamp, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn gestopt met de hulpverlening op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat besluit hebben ze genomen omdat ze vinden dat het te onveilig is. Hulporganisatie Migrate blijft wel actief in Ter Apel. Een kleine groep overlastgevers zorgt volgens de organisaties voor problemen. Zo waren er deze week 2 steekincidenten bij het aanmeldcentrum. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, betreurt het besluit, maar heeft er wel begrip voor. De gemeente Westerwolde dringt er bij het ministerie op aan zo snel mogelijk met een oplossing te komen. Minister Van der Brink zegt dat hij de gevoelens van machteloosheid snapt. De politie is op zoek naar getuigen van een ongeval waarbij een 90-jarige man op een driewieler gewond raakte. Het ongeluk gebeurde eind mei op het fietspad langs het Winschoterdiep tussen Groningen en Waterhuizen. De man werd tegemoet gereden door een vrouw van rond de 35 en moest voor haar uitwijken. Daarbij kwam hij in de berm terecht en viel. De politie wil graag met deze vrouw in contact komen. En langs de N360 bij Garrelsweer is afgelopen nacht een auto te water geraakt. De bestuurder kwam in de problemen op de rotonde in de Wijmersweg. De wagen reed hier rechtdoor, schoot over het fietspad en kwam meters verderop in het water terecht. De bestuurder kon zelf uit de auto klimmen, maar hield er wel een nat pak aan over. Er wordt onderzocht of de bestuurder mogelijk heeft gedronken. En Forum Groningen heeft het verzoek van het Groninger Museum om het veelbesproken glaskunstwerk Grand Stairwell Installation afgewezen. Dat zegt Forum-directeur Dirk Nijdam. Volgens hem zag Forum geen logische link met het kunstwerk. Bovendien kon er binnen het pand geen geschikte plek worden gevonden. Daarop heeft het Groninger Museum de Universiteitsbibliotheek benaderd. Glaskunstwerk hing jarenlang in de centrale trappenhal van het Groninger Museum. Het was in 2019 de duurste aankoop van het museum ooit. Het kunstwerk kostte namelijk bijna €1 miljoen. Krijg je nog wat weer voor me? De dag begint met wat nevel, maar dat trekt snel weg. Wanneer de zon doorbreekt, het wordt vandaag zo'n 23 tot 28 graden. Ook morgen volop zon, in de nacht van zondag op maandag dan weer kans op mist. En het uitgebreide weerbericht krijg je zo dadelijk.
9: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
10: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
11: En het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
12: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
13: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
14: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op
3: klompenmuseum.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.

0: Kid Rock op Radio Noord en All Summer Long. Het is 8 minuten over 8:30 geworden. Ja, we gaan eens even kijken in het zoutwaterbad in Loppersum. Ja, die is er natuurlijk altijd. Alleen vanochtend hebben ze iets bijzonders gedaan. Ze zijn heel vroeg opgestaan om te douwzwemmen, hè Henk?
1: Ja, Edwin, dat is inderdaad het geval. Dat was om 7 uur vanmorgen al. En er is nou nog 1 kind, jongetje in het water, die is nog even lekker aan het spelen. De rest van de mensen die zitten hier nog even koffie te drinken, even een ontbijtje. En praten nog even na over wat er allemaal gebeurd is. En dat doe ik ook even met Sander Kalsbeek. Hij is de voorzitter van dit zoutwaterbad in Loppersum. Ja, Sander, hoe was het en hoe was de opkomst om 7 uur vanmorgen?
2: Ja, het was hartstikke goed. Het was druk. Er waren, ik denk, dikke 50 mensen hadden we hier vanochtend te zwemmen. Nou, je ziet het nu als je om je heen kijkt. Iedereen zit nog lekker te ontbijten. Het was prachtig. En om 7 uur was het weer zelfs nog iets beter dan het nu is. Dus nee, het was goed.
1: Ja, waar komen al die mensen van hoor?
2: Ja, een groot deel komt hier uit het dorp. Of uit de omtrek, zeg maar, van het dorp. Maar ook een aantal mensen uit de stad Groningen die dan deze kant op komen. Dus van overal komt het vandaan.
1: Ja, die komen allemaal, denk ik, voor een unieke ervaring. Want dit is het enige zoutwaterbad in Nederland, hè?
2: Ja, dat klopt. Daar zijn we super trots op. Het is het enige zoutwaterbad in Nederland, inderdaad. En dat trekt. En zoals vanochtend komt het dan uit de provincie. Maar we hadden vorige week ook mensen uit Rotterdam die dan komen zwemmen. Dus dat is echt super gaaf.
1: Ja. En nou gaat dat ineens in werk. Want ja, het is nou nooit meer gewonnen, zeg maar. Maar springen de mensen er direct in? Of is het toch eerst hem tonen erin en hem velden hoe warm het wordt er, of hoe koud het wordt er is?
2: Nee, de meesten gaan er direct in, hoor. In één keer gewoon maar cold turkey erin. Dat werkt wel het beste.
1: Ja, dat is het lekkerste. Dat is ook de bedoeling er natuurlijk van, hè? Om even lekker fris te worden aan het begin van het weekend.
2: Even wakker worden, hè? Dat is het idee. Dus direct plons erin, dat is het beste.
1: Ja, en waarom maar 1 keer per jaar?
2: Ja, het is een beetje een unieke traditie. Dat we zeggen van, nou, we vinden het mooi. Moet ook een beetje spannend of een beetje uniek.

0: daarnaast ook nog een oproep doen voor vrijwilligers, zeg maar. Ja, hoe is dat oppakt?
1: Ja, hartstikke goed. Want dat klopt. We zijn best een groot zwembad. We draaien met de 60, 70 vrijwilligers draaien we het zwembad nu. En we hebben naar aanleiding van de vorige oproep 5 mensen gehad. Dus daar waren we heel blij
0: mee. Ja.
1: Dus dat was hartstikke goed. Dus neem niet weg als je nog wil. Mag het altijd. Ja. Maar nee, dat was perfect. Dus dat is mooi. Dus we kunnen gewoon weer open. En vanmiddag vanaf 1 uur zijn we gewoon weer open.
0: Ja, ja, ja. En als toen zo eens een peilste, hè, van nou, wat de mensen ervan vonden. Wat zeggen ze denk die?
1: Ja, eigenlijk zegt iedereen van ontzettend fijn dat het kan. Gezellig dat het 1 keer per jaar op deze manier open is. En vooral dat ontbijt na afloop, dat wordt door iedereen zeer gewaardeerd. Ja.
0: Ja, ik loop ook nog even verder, want ik wil toch een paar mensen volgen van hoe het was. Ik schroef hier maar gewoon een BA aan, denk ik. Goeiedag.
2: Goeiedag.
0: Hè. Mooi. Ik neem aan, ook in het Wortelwest vermoord om zo'n muur?
2: Nee. Oh. Ik moet toezicht houden, hè? Ik ben de badmeester.
0: Oh, badmeester?
2: Ja.
0: Oh, en er bent geen gekke ding gebeurd, hopelijk, hè?
2: Nee, geen gekke ding. Alleen de sproeiers die gingen aan.
0: Oh, dat is wat minder.
2: Ja, nou, van mij. Een beetje een voorproefje, hè, wat nat worden.
0: Ja. En die mevrouw die naast jou zit dan, die heeft wel meegedaan. Hoe was het in het bad?
3: Ja, lekker. Wel koud, maar lekker verfrissend in de ochtend.
0: Ja, en waarom doe je mee? Om fris te worden of gewoon omdat het een traditie is van 1 keer per jaar?
3: Ja, ook dat. Beide. Ja. En we zwemmen hier heel vaak met de kinderen, dus het is gewoon leuke bijkomstigheid.
0: Ja, want je hebt je dochter op schoot zitten. Wat vond jij ervan?
4: Leuk.
0: Ja. En jij was net nog in het water, zie ik. Want je druipt nog een beetje na.
4: Ja.
0: Ja. Ja, en er gaat nog weer iemand naar het water. Ga je er nog een keer in straks?
4: Misschien.
0: Oh, misschien. Maar vanmiddag om 1 uur gaat het zwembad weer open. Daar ga je zeker wel weer heen.
4: Denk ik wel. Ja. Ik weet niet of papa wat zegt.
0: Oh, hoezo? Hoe bedoel je? Of je mag, ja of nee?
4: Ik weet
0: of dat hij andere plannen heeft. Ik kijk, dat is papa. Oh, heeft papa andere plan? Of mag jouw zoon nog weer gaan zwemmen?
5: Ja, ik ken hem zwemmen toch? Dat is een mooi werk toch?
0: Ja, zo is het.
5: Komt dat nog even?
0: Misschien wel, ja. Ik ben om 12 draaivrij.
5: Nou. Hij is er 4 uur open. Dus.
0: Wist er zelf ook weer weg?
5: Ja, zeker. Oh. Ja. Maar het is gauw koud, hè?
0: Maar het was wel redelijk fris natuurlijk,
5: ja,
0: hè?
5: Ja, daarom. Dus wel mooi in zwemmen. En mijn dub, ja, hartstikke leuk. Ja,
0: en hoe lang ben je erin geweest, hè?
5: Nou, een kwartier van een minuut.
0: Dan snel onder de douche.
5: Ja, dat was lekker warm.
0: Nou, hartstikke mooi dat jullie er zo van genoten hebben. Ja. En ik zal zeggen, volk je om maar weer. Hè? Weer die duik hier in het Zoldwaterbad in Loppersum.
6: Ja, en Henk, jij kan zo meteen om 3:30 nog een duik nemen als je wil. Hè?
0: Ja, nou, even koelen, want de temperatuur die loopt maar weer een beetje op, vuil ik nou.
6: Ja, dat gaat zeker. Dat gaan we zo meteen horen van de Harm.

0: Duits. Olaf Vos. En het heet De Klaai. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Vanochtend heel vroeg was het nog een beetje mistig en nevelig, maar we kregen een mooie dag, hè?
1: Jazeker, we kregen een prachtige week. Misschien gaan we zo verder de provincie in. Dan is het alleen nog verder de provincie in, wel weer aan op een hittegolf. En dan heb ik het over vijf dagen van 25 graden en meer. En boven draaiende 30. En dat die draaiende 30, dat moet dan worden vanaf dinsdag, woensdag, donderdag. En dan is het in verder de provincie in, wat meer richting de kust, nooit. Omdat de wind altijd in het noordoosten blijft zitten, zo begin of zo aan het eind van volgende week. Dan blijft de kuststrook iets wat leger uitpakken. Maar ja, zomertemperaturen, dat hebben we sowieso. En ook al is het op dit moment nog een beetje gries, het is bewolkt en diesig weer in Visvliet met 16 graden. 25,5 groot werd het gisteren. Er staat op dit moment een zwakke noordoostenwind. Wat mist, 700 meter zichtbaar meldt vanuit Roodschaal, 16,5 groot. Gisteren werd 23,5 groot met 12,5 uur de Zunderby. En de verdampte 4,5 millimeter. Ja, die nevel en mist, dat gaat gewoon verdwijnen. De leeghangende bewolking is nog helemaal wat hardnekkiger, maar om de bieden middag dan is de zon er toch overal wel deuren. Ik denk loten van mij, zowel de wind zwak tot motig, wat overtouw vrij krachtig komt door het noordoosten met zo'n 23 tot 27 graden. Vanavond om een uur of 8 zal het nog zo'n 22 tot 25 graden wezen. En vannacht koud en met helder weer verder over richting 14 tot 18 graden. En er kan wat mistbanken ontstaan. En man volop zon 21 tot 24 graden met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind. Ja, en volgende week liggen we gewoon onder een hoge druksysteem dat gewoon heerlijk blijft hangen. En ja, er komt later in de week, dan zullen we geleidelijk aan dat er onweerstoring van nu het zuidwesten deze kant op komt. Maar die kunnen ons in voorlopig nog niet bereiken. En dat betekent voor maandag volop zon 23 tot 28 graden. Dinsdag gemiddeld 27, 28 graden. En woensdag, donderdag volop ruimte voor de zon. En de temperatuur gaat verder de provincie in richting 29 of 30 graden.

0: Een echte klassieker. De George Baker Selection en de Little Green Bag. Ja, zometeen moet ik weer raden waar een bekende Groninger op vakantie is. Altijd spannend, of ik het weet. Nou ja, gaan we zometeen beleven. En Henk is bij een kapper waar mensen volledig kaal gaan. Maar dat doen ze voor het goede doel.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 9 uur.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
12: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
13: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
14: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
13: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
15: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
16: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker. Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
15: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
17: Radio Noord.
18: Noord en Ommeland.
17: Met Edwin Mooibroek.
0: Goedemorgen, Henk is zometeen bij de kapper, waar mensen volledig kaal gaan voor het goede doel. En ik ga weer raden waar een bekende Groninger op vakantie is.

0: Een Spaanse meidengroep. Alleen maar zussen. En er wordt ook een speciaal dansje bij, geloof ik, hè, bij dat nummer. Las Ketchup hoorde je en het heette de Ketchup Song. Ja, de zomervakantie is begonnen. Veel Groningers trekken erop uit. En daarom bellen we iedere week met een vakantieganger. En waar diegene zit of heen gaat, ja, dat weet ik dan van tevoren niet. Dat moet ik dan aan de hand van allemaal vragen. Moet ik daar proberen achter te komen waar diegene heen gaat. Nou, vandaag heb ik niemand minder dan Via Buurs aan de lijn. Via, goedemorgen.
1: Mooi.
0: Ja, je gaat dus op vakantie. Nog even niet verklappen waar naartoe, want dat moet ik dus gaan raden.
1: Ja.
0: Kan je je vakantiebestemming een beetje omschrijven?
1: Nou, het is door rustig, het is door een mooie omgeving, bosrijk,
0: ja,
1: vriendelijke mensen. En ze ben door dolle fietsen, in ieder geval een keer in Tjordenpoordom.
0: Oké, en hoe ga je erheen?
1: Begon met de auto en de caravan gaat met.
0: Oké, de caravan ook. En wat is de temperatuur daar? Is daar koud, is daar warm of...
1: Nou, ik heb net even gekeken, maar buienradar geeft aan ongeveer vanmiddag 28 graden.
0: 28 graden, oké.
1: Ja.
0: En ben je er al of ga je er naartoe? Of?
1: Nee, begon nog.
0: En ga je vandaag of?
1: Ja.
0: Oké, en wat ga je eten dan vanavond, weet je dat dan?
1: Ik denk een blik soep of zo.
0: Oh, dat is wel heel makkelijk. Maar ja, het is natuurlijk een aankomstdag,
1: ja,
0: natuurlijk ook, hè?
1: Wat zeg je?
0: Is natuurlijk ook je aankomstdag, dus gewoon de caravan neerzetten.
1: Je moet alles klaarzetten, alles de vuur zetten, stal neerzetten, alles erop en eraan. En dan heb ik geen zin om ook maar uitgebreid eten te kopen.
0: Nou, dat kan
1: dan
0: heel
1: heb
0: goed
1: ik sowieso in de vakantie night. Dus...
0: Nee, gewoon simpel of lekker even wat halen ergens of ergens gaan zitten.
1: Precies, dat bedoel ik.
0: Oké, maar goed. Groene omgeving, rustig, vlak land.
1: Ja.
0: Zijn er nog dieren of zo die je kan spotten daar?
1: Nou, ja, vast wel. In het verleden heeft er ook een wolf rondlopen.
0: Ik denk dat ik weet waar je naartoe gaat.
1: Oké.
0: Okay. Tenminste, de provincie.
1: Ja, dat is makkelijk. Maar nou de plek nog.
0: Provincie Drenthe.
1: Ja, dat klopt.
0: Alleen waar in Drenthe dan, hè?
1: Ja. Ja.
0: Ja, maar ja, er zijn zoveel plekken waar je naartoe zou kunnen gaan natuurlijk.
1: Drenthe is prachtig. Ja.
0: Oh.
1: Maar ja, wil gewoon weer in.
0: Ja, dat is een goeie.
1: Ja.
0: Karel, heb jij een idee?
2: Ja, ik zit aan Hoger Smilde te denken.
1: Nee.
2: Want daar is wel een camping, de Reënwissel.
0: Oké. Okay.
1: Er het een wolf rondlopen. Ik nooit denk, man.
0: Ja, maar ja, die wolf is in Drenthe inderdaad. Ja, even kijken.
1: Ja, maar die wolf is er niet meer, maar die heeft er wel rondlopen.
0: Ja, dat is waar, dat klopt.
1: Ja.
0: Dan moeten we even een hulplijn inzoeken met Google of...
1: Nou,
2: nee,
1: ja,
2: ik probeer het even zelf te denken.
1: Ik denk dat je dan direct je antwoord hebt.
0: Ja.
1: Nou, laat ik je hem helpen. Het ligt tussen Diever en Vledder.
0: Blijft nog steeds stil aan deze kant.
1: Ja.
0: Is het, ja.
1: Het is dan niet echt een dorp waar je direct aan denkt van Drenthe. Oh, daar gaan we in. Qua normen denk je, oh ja, oh, waar ligt dat?
0: Ja, maar Diever heb je natuurlijk een Shakespeare theater en zo.
1: Ja.
0: Vledder heb je natuurlijk museum. Ja,
1: zeker, het is Drenthe, hartstikke mooi.
0: Drenthe Friese Wold, natuurpark.
1: Nou, je komt in de buurt, het zit door allemaal, maar ja, uit het plekje wel weer gewoon.
0: Ja,
2: is het in de buurt van het landgoed Wildrijk?
1: Dat weet ik nooit. Dat zegt me even niks wat Kim. Ja, dat komt wel in de buurt, maar nee. Nee, daar gaan we niet heen.
0: Diever. Nee, Diever, tussen Diever en Vledder.
1: Nee, Diever ben we door ligt tussen Diever
0: Wapsen,
1: en Vledder.
0: Wapsen en Vledder.
1: Heel goed.
2: Ah. Yes!
0: We hebben het geraden.
2: Yes. Yes.
0: Het duurde eventjes.
1: Ja, of all places. Wapsen of all places, maar het is wel prachtig.
0: Okay.
1: Prachtige camping. Nou, wat wil je er nog meer?
0: Ja, wat ga je er allemaal doen? Gewoon lekker relaxen, een beetje fietsen en zo?
1: Relaxen? Nou, fietsen nemen we nooit meer. We zijn meer van de rondrijden. En we gewoon, nou, we kijken eigenlijk per dag zo van, we gaan wat down, we gaan niks down. Of we gaan wel wat down. Nou, hoe kunnen we in gewoon? We kijken op de koord van, nou ja, door kunnen we wel eens meer gewoon. We gaan ook wel verder weg. Vorig jaar hebben we even op kampen reden. Ook prachtig. Maar dan moet je gewoon inplannen.
0: Ja.
1: En ja, je kunt van alle kanten op en je kunt down wat je zo wilden in zo'n vakantie.
2: En dan is de belangrijkste vraag van vandaag is, wat voor soep zit er in het blik?
1: Ik heb werkelijk geen flauw idee. Ik heb in Duitsland een paar blikken gekocht en denk, nou, lekker een keer wat aan.
0: Ja.
1: Dus dat gaat er in de pan. Bolletje erbij, huppatee, knollen.
2: Tomatensoepen.
1: Ja, nee. Nee, valt mij nooit. Oh. Ik heb echt geen idee.
0: Het is de grote verrassingssoep vanavond als je aankomt.
1: Ja, dat ja.
0: Oké, okay. Nou, heel veel plezier.
1: Mooi wil je het hebben. Ja, heel veel plezier.
0: Oké, dag.

0: uit de film Flashdance van alweer heel lang geleden. Begin jaren 80. Je hoorde Michael Cimbello en het heette Maniac. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ben.
0: Je mag weer lekker op pad vandaag.
1: Ik mag weer, in Bussie.
0: Gezellig.
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: Ja, dat is een feestje.
0: Ja, hè?
1: Vorige week voor het eerst, jarenlang niet doen. Maar het is toch wel weer heel bijzonder. Er zit in het busje en het is ongelooflijk. Maar ik heb het idee dat elke auto, elke fietser, elke voetganger, ze zijn aan het zwaaien. In de auto ben ze aan het toeten. Het is echt een icoon op de weg.
0: Oh, dus je bent de hele tijd aan het zwaaien als je in de auto zit?
1: Ja, maar ze kunnen wel sturen, want het leeft gevoelig.
0: Oh, wel leuk.
1: Ja, het is fantastisch.
0: Ja, het is natuurlijk een fenomeen, de expeditie natuurlijk ook.
1: Ja, ja, echt. Nee, het is hartstikke leuk. Dus lekker de provincie in.
0: Nou, je hebt er mooi weer bij vandaag.
1: Als het goud is wel. Ik stapte trouwens vanmorgen in de auto. En dan sputterde het nog een beetje op Stadsknol.
0: Ja.
1: Maar het gaat gauw
0: hier in de stad trouwens ook, hoor. Een beetje miezer en zo. En een beetje...
1: Ik stap net uit en het is dreugen.
0: Okay.
1: En we hebben net aan mijn huid.
0: Ja, het moet fantastisch worden vandaag. Het hele weekend moet fantastisch worden, ja.
1: Dus heel veel activiteiten in de provincie, hoop ik. Een oproepje aan elk en oin. Als je denkt van, jongens, wie hebben het leukste dan in ons dorp, in onze buurt. Of bij de buren, of zelf, weet ik niet wat. Ga je even mijn Facebook door het berichtje achter. Zeg even van, hey, hier ken je het ook, dit is leuk. Ook een oproepje voor Meug. Meug is Petra op de bus.
0: Ja.
1: En op de zondag ben er over het algemeen weer minder activiteit. Dus ook voor Meug, voor Petra. Als je wat leuke dingen hebt, geef het even de deur. En wel white, kom we met het busje, kom we langs.
0: Ja, kan het via de Facebookpagina, maar ook gewoon even appen. 0503182.
1: Mag ook afmol.
0: Oké, niet te veel zwaaien. Wel bij handen aan het sturen.
1: Handen aan het sturen, kom maar.
0: Okay, veel plezier.
1: Ja. Dankjewel.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Deze week René Beverwijk. Ga je het night of Tietzo?

Ga je het niet altijd zo? Dat is een nieuw Gronings Goud voor de komende week. Een plaat die je dus extra vaak gaat horen hier bij Radio Noord. Je hoorde René Beverwijk. Ja, de barbershop van Pascal Runhardt in Ten Boer staat vandaag in het teken van een bijzondere actie. Hij gaat namelijk volledig kaal om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de stichting Kika. En hij is niet de enige die zometeen zijn haardos kwijt gaat raken. Hoor je zometeen 9:30 meer over. En natuurlijk ook de boswachter. Dit zijn de Doobie Brothers.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
10: 1 minuut over 9:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Frits Emmerkamp, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met de hulpverlening op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het besluit hebben ze genomen omdat ze vinden dat het te onveilig is. Hulporganisatie Migrate blijft wel actief in Ter Apel. Een kleine groep overlastgevers zorgt volgens de organisatie voor problemen. Zo waren er deze week 2 steekincidenten bij het aanmeldcentrum. Het COA betreurt het besluit, maar zegt er wel begrip voor te hebben. De gemeente Westerwolde dringt er bij het ministerie op aan zo snel mogelijk met een oplossing te komen. Minister Van der Brink zegt dat hij de gevoelens van machteloosheid snapt. Een groep klassieke muziekliefhebbers uit Delfzijl is vanmorgen vroeg al vertrokken richting Maastricht. Ze gaan naar de Vrijthofconcerten van André Rieu. Het idee van de busreis komt van Ton Drijfhamer. Hij werd min of meer per ongeluk de reisleider van het gezelschap.
12: Al jaren doen we dit. Daar vertellen we natuurlijk over als wij terug zijn. En dan horen we zo vaak van mensen van, ach ja, Rieu, daar zouden we graag nog eens een keer naartoe willen. Maar we zijn altijd te laat met kaas. Het is zover en het is zo'n gedoe om er te komen. Nou, toen van het een komt het ander. En toen hebben we bedacht van, laten we zo'n bus vol organiseren. En daar zijn we vorige zomer mee begonnen.
11: In de bus zitten 54 muziekliefhebbers. Die zullen in de loop van de dag in Maastricht aankomen. Forum Groningen heeft het verzoek van het Groninger Museum om het veelbesproken glaskunstwerk Grant Sternwell Installation over te nemen afgewezen. Dat zegt Forum-directeur Dirk Nijdam. Volgens hem zag Forum geen logische link met het kunstwerk en bovendien kon er binnen het pand ook geen geschikte plek worden gevonden. Daarop heeft het Groninger Museum de universiteitsbibliotheek benaderd. Het glaskunstwerk hing jarenlang in de centrale trappenhal van het Groninger Museum. Het was in 2019 de duurste aankoop van het museum ooit. Het kunstwerk kostte bijna €1 miljoen. En langs de N360 bij Garrelsweer is afgelopen nacht een auto te water geraakt. De bestuurder kwam in de problemen op de rotonde in de Wijmersweg. De wagen reed hier rechtdoor, schoot over het fietspad en kwam meters verderop in het water terecht. De bestuurder kon zelf uit de auto klimmen en hield er wel een nat pak aan over. Hij is aangehouden omdat hij mogelijk had gedronken. Dat en meer valt te lezen bij ons op de website rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
13: Vandaag verdwijnt de nevel en leeghang de bewolking in Garderzeun Gouden Beersdaal. Met een zwakke tot motige en loten soms vrij krachtige noordoostenwind wordt 23 tot 27 graden. Vanom om 8 uur is nog zo'n 22 tot 25 graden en vannacht koud in verderop richting 14 tot 18 graden met helder weer en de kindmisbank ontstaan. Morgen wordt het dag met volop zon. De temperatuur ligt tussen de 21 en 24 graden met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind.
14: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
15: Ik heb trek in iets lekkers.
16: Neem de kersen van Oudenbos.
15: Iets zoets.
16: De kersen van Oudenbos.
15: Iets fris en sappigs.
16: Oudenbos.
15: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
17: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
18: Kom eens langs in de Oudebosch boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
19: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.

0: Toontje Lagen was dat en stiekem gedanst. Ja, Henk is bij de barbershop van Pascal Runhart in Ten Boer. Henk, goedemorgen.
1: Goeiedag, Edwin.
0: Heb je nog haar?
1: Ik heb nog haar. Ja hoor.
0: Maar straks ook nog?
1: Straks ook nog, ja. Want ik ga hier over een minuut of vijf weg, denk ik. En dat is te kort, denk ik, om mijn haar eraf te halen.
0: Je bent geëxcuseerd.
1: En ik ben trouwens van de week ook net geweest. Dus het is helemaal niet nodig. De eerste klant, die heeft het haar er al wel af. Dat is gedaan door Pascal Runhart, zoals jij al zegt. Pascal, ik kijk even naar Patrick, hè. Die heb jij net in onder andere genomen.
2: Ja.
1: Het haar is er nu af. Hoe staat het?
2: Ik moet zeggen, het verrast mij hoe goed het hem staat. Ja, ik hoop dat het ook zo goed met mij gaat staan.
1: Want jij gaat straks om 10 uur, zeg ik, even onder het mes, zeg maar. Ja. Het is geen operatie natuurlijk, maar in elk geval het haar gaat eraf. Waar komt dit idee vandaan?
2: Nou, eigenlijk zitten wij al, ik en Patrick, mijn klant, zitten wij al een tijdje van, haal het een keer af en dat doe ik ook mee. Gewoon een beetje lollig en jolig te doen. En toen heb ik gezegd van, nou, weet je wat, dat doen we deze zomer. Maar dan wil ik er ook een goed doel aan vastknopen, want mijn haar is mij nogal heilig. Ja. Dus toen hebben we gezegd van, bij zoveel euro aan donatie voor Kika ga ik kaal.
1: En
2: een belofte maakt schuld, dus ik ben de lul straks.
1: En waarom juist dit goed doel, Kika?
2: Ik vind het zelf een heel mooi doel. Wij zaten een beetje te sjoemelen met War Child of Kika. En wij vonden Kika leuk, omdat we ook dan het kaalscheren erbij hadden. Dat vonden we wel een beetje toepasselijk.

0: Wat gaat het opleveren, denk je, vandaag?
1: Ik hoop veel vrolijkheid, vreugde en inderdaad nog een beetje donatie erbij. Dat zou heel leuk zijn.
0: Heb je een streefbedrag?
1: We hebben het doel nu staan op 1600 euro. We zitten nu al bijna op de 1300. Dus ja, ik zeg elk klein beetje helpt. Dus het maakt niet uit hoe ver we komen. Zover wij komen, dat zou al heel mooi zijn. Ja. Ja,
0: dan ben ik wel heel benieuwd wat jouw klant, Patrick, komt er eens bij. Wat jouw klant van zojuist heeft gedoneerd. Het staat je goed hoor trouwens.
2: Oh, dankjewel. Nee, wij hebben namens mijn dochter Jinte en Milou hebben wij 25 euro meegedoneerd om mee te helpen aan dit goede doel. Ja. Dus,
0: En dan kom je helemaal uit Nieuwe Schans. Baat Nieuwe Schans om hem jouw kaal te laten scheren.
2: Ja, al 2,5 jaar lang vaste klant bij Pascal. En ja, het bevalt elke keer weer helemaal top. Dus ik blijf elke keer gewoon terugkomen. Ja, ja. Alleen nou duurde het even wat langer voordat ik weer geknipt hoef te worden, zeg maar.
0: Ja, en komt het ook uit jouw koker, zeg maar, dit idee?
2: Wij hebben drie kwart jaar geleden zijn we een beetje begonnen met het jollig idee, wat Pascal net al zei, dat we zeggen van, nou weet je wat, haal het er nou eens een keer af, kerel, dat staat je hartstikke goed. En weet je wat, dat doe ik gewoon mee. En nou ja, man en man, een woord en woord. Dus ik ben nou de eerste en ik ga zometeen persverleden maar lachwekkend toekijken hoe dat hem overkomt. Dus nee, ik ben benieuwd.
0: Ja, je zei net alleen maar in de stoel van, ja, ik zal wel moeten smeren vandaag.
2: Ja, ik denk dat ik straks sowieso een klein beetje zonnebrandcrème kan gebruiken. Dus ik hoop dat mijn oudste dochter straks zegt, papa, kom maar, ik help jou wel even. Dus want anders wordt het wel echt een rood hoofd vanmiddag.
0: Ja. Pascal, hoeveel klanten komen er nog, zeg maar, die nou gezegd hebben van, ik doe ook mee met deze actie?
1: Er komt nog één naast mij dan. En dat is een goede vriend van mij. Zijn moeder is ook een paar jaar overleden aan kanker. Dus ja, die doet ook mee met ons. Mm-hmm. Vond ik heel gaaf van hem. Want ik weet hoe onzeker hij is ook over zijn haar gooien en innamen. Dus er wordt ook nog wat. Wordt een mooi emotioneel moment, hoop ik. Ja. Maar heel leuk.
0: Voelde je dat ook bij Patrick? Dat het toch wel wat emoties naar boven brengt?
1: Ja, bij hem meer vrolijke emoties. Omdat hij er echt fantastisch knap uitziet nu. Maar, bij mij, ik heb wel wat spanning. Ja, ik heb wel wat spanning. Omdat ik ben ook nog maar 27. Dus ja, het is voor mij qua uiterlijk is het wel, wel een ding. Ja, wel een ding. Maar het moet goed komen.
0: Ja, maar de baard blijft, hè? Net als bij Patrick, toch?
1: De baard blijft. Ja, de baard blijft. Zeker, 100%.
0: En ik zie jou dan met de tondeuze, zeg ik even. En dat is het dan ook, hè? Het gaat niet met het mes.
1: Nee, we gaan niet met het mes. Omdat het bovenop het hoofd is de huid ietsje dunner. Dus als we echt met het mes gaan, kan het zijn dat het dan ook echt minder terug gaat groeien als hiervoor. Dus wij gaan echt stand nul tondeuze. Dus echt stoppeltje kou. Ja.
0: Ik heb net even gevoeld inderdaad, stoppels.
1: Heel kort. Heel kort.
0: En zijn daar nou ook nog speciale technieken voor dan? Om iemand kaal te scheren?
1: Je hebt speciale technieken. Je kan inderdaad Italiaans scheren. Gewoon een hele hoofd inzepen, zeg maar, met scheerschuim. Dan met een ouderwets mes of met een scheermes gewoon eroverheen. Met tondeuzen. We hebben een shaver. Dat is een automatisch apparaatje. Je maakt het ook net zo glad kaal als een mes. Dus je hebt best wel wat manieren. Ja.
0: En is het hier ook een beetje bekend in het dorp, in Ten Boer, dat je dit doet vandaag?
1: De afgelopen week hebben we op OogTV of Oognieuws gestaan met een leuk column en een item. En dat heeft ook veel mensen wel laten weten dat we dit gaan doen. En daar heb ik ook heel veel reactie op gehad. En, dus het halve dorp weet het inmiddels. Ja,
0: iedereen is denk ik dan ook maar welkom vandaag hier bij jouw barbershop.
1: Zeker, iedereen is welkom. Dus mocht er iemand zijn die denkt, nou, ik wil ook kaal vandaag. Kom lekker langs, dan scheren we je gewoon kaal. En dan steunen we mooi met z'n allen het doel. En dan loop ik ook niet in mijn eentje voor lul.
0: Maar een normale knipbeurt kan toch ook vandaag?
1: Normale knipbeurt kan ook. We staan wel helemaal vol geboekt. Dus dat wel. Volgende week is er nog weer wat plek vrij. Ja, zeker.
0: Ook dan doe je het nog een keer voor de actie?
1: Nee, de actie loopt nu. Wil ik hem nog 2 weken aanhouden. En dan wil ik het allemaal gaan overdragen aan Kika. Ja.
0: Nou, hopen dat dat streefbedrag van, ik meende 1600, hè, zei je?
1: Ja, en als het meer wordt, dan is het alleen mooi meegenomen. Dan elk centje gaat daar naartoe. Ja, zeker.
0: Okay. Hartstikke goed doel, hartstikke goed idee. En ik zou zeggen, veel plezier vandaag. Want jij bent de kapper. Ja, toch nog even. Het lijkt me ook leuk om mensen kaal te scheren. Of voel jij daar niks bij?
1: Ik heb het zo vaak gedaan, maar het blijft toch zeker wel een beetje leuk. Ja, zeker.
0: Oké, hey, dankjewel en succes.
1: Dankjewel.
3: Oké, dankjewel Hink met haar.

0: London Beat was dat en I've been thinking about you. Ja, we gaan bellen met onze boswachter. Vandaag met Jouke Valen van Westerwolde. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan het hebben over de heide, want die kleurt lekker paars hè, in dit jaargetijde.
1: Ja, nou bijna. Want augustus, september, dat zijn altijd de maanden dat die heide helemaal paars worden. En dan heb ik het vooral voor struikheiden. Maar mensen verwachten altijd dat als ze dan die periode naar buiten gaan, dat ze één paarse gloed zien. Hè?
0: Yeah.
1: Van die kaarsjes die je altijd voorbij ziet komen. Dat is iets wat wij niet nastreven. We willen natuurlijk, de heide moet wel paars zijn, maar er groeit ook heel veel ander moois. Want op die heide willen we bomen hebben, want op de heide van Terborg leeft bijvoorbeeld de levendbarende hagedis. En als het 30 graden is, wil ook zo'n beestje schaduw hebben. Dus ja, er moeten ook bomen staan, er moeten struiken staan. Maar als je daar dus nu al loopt, je ziet al een klein beetje paars rond de dopheide. Dat is een heide die juist meer een beetje van nattere omstandigheden houdt. Die bloeit al. Maar ook plantjes als het muisoortje. Dat is een heel klein geel bloemetje. En het zandblauwtje, dat is een klein blauw bloemetje. Die bloeien al. Dus als je goed kijkt, zie je al heel veel kleur op die heide.
0: Oké, hoe kan het dat die heide paars wordt? Ik bedoel, dat is gewoon automatisch dat het zo gaat?
1: De heide van Terborg, het gros van die heide, dat is struikheide. En die kleurt paars. Zijn bloeiwijze is paars.
0: Ja, nou, dat is inderdaad een mooi gezicht. Zeker voor de foto's, zeker voor de aanzichtkaarten. Maar jullie proberen dat dus een beetje tegen te gaan.
1: Nou, niet tegen te gaan, hè. Dat moet daar wel paars blijven.
0: Ja.
1: Maar er moet veel meer zijn dan alleen maar paars. Wij zeggen altijd, hè, variatie. We moeten diversiteit in het landschap hebben. Als je alleen maar paars hebt, dan bied je eigenlijk maar alleen die struikheide in bloei. Dan heb je maar één bloeiende plant. En dat willen we juist niet, want we willen variatie. We willen dat heel veel planten en dieren zich daar ook thuis voelen. Dus wij willen meer dan die ene kleur paars daar zien.
0: Ja, oké, wat meer variatie, zodat alle dieren inderdaad nog een beetje schaduw kunnen zoeken ook.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, en dat er dus verschillende. Want zoals dat muizenoortje en dat zandblauwtje, waar ik het net over had, die bloeien nu al. Want je wil natuurlijk een langere periode ook voedsel aanbieden aan insecten.
0: Ja, oké. Okay. Ja. En hoe lang blijft het paars? Is dat alleen de zomer?
1: Dus de dopheide, die is een beetje rozig. Die bloeit nu al. Die is in juni begonnen. En die bloeit een paar maanden. En dan zo augustus, september, dan komt die struikheide erbij. De zomermaanden is de heide paars.
0: Oké, nou wel mooi gezicht, hè? Wel even genieten ook.
1: Ja, zeker. Ja. En dan de bloeit nu, dat is ook wel een heel bijzonder plantje. De enige plek in onze provincie waar die groeit is in Terborg. Dat is duivelsnaaiengaren. En ook dat plantje bloeit. Moet je heel goed zoeken, want het is een plantje die heeft hele kleine rode draadjes. En die heeft nog kleinere witte bloemetjes daarbovenop. En die, dat is eigenlijk een parasiet. Want hij voedt zich met de uitlopers van struikheide. Daar haalt hij zijn voeding uit. Dus als je over die heide loopt, kijk eens heel goed naar beneden en kijk of je van die kleine rode draadjes ziet met witte bloemetjes. En dan zie je duivelsnaaigaren.
0: Oké, nou we gaan goed opletten.
1: Oké, dat is altijd goed, hè? Dan zie je echt heel veel, hoor.
0: Daarom. Dankjewel, Jouke Valen van Boswachterij Westerwolde.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging. Rondje Zummer vaart maandag verder van Holwierde via Appingedam en Ten Post naar Uithuizen.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel er stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
0: Check werkenbijwagenborg.com.
15: Ga nu naar Koken en Wonen.
16: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
15: Ga nu naar Koken en Wonen.
16: In het stadshart van Appingedam.
0: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Carwash Hoge Zand natuurlijk.
19: De juiste stap.
20: Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
21: Zunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zun weer en rolloen.
22: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden? CenturiAutoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
23: Radio Noord.
24: Noord en Ommeland.
25: Met Edwin Mooibroek.
26: Goedemorgen, een van de oudste bedrijven in Bedum stopt. En wat gebeurde er op deze dag in de geschiedenis? Je hoort allemaal zometeen. Dit is Marshmallow.

0: Marshmallow samen met Jelly Roll en het heet Holy Water. Ja, het is vandaag 11 juli. Pieter de Hart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan weer even een duik in de geschiedenis nemen. Wat gebeurde er allemaal op 11 juli in het verleden?
1: Nou, laat ik beginnen met de geboortedatum van een man die niet meer onder ons is, maar wel heel beroemd was, niet alleen in Groningen, maar in heel Nederland. Seth Gaykema.
0: Ah, ja, van de oudejaarsconferences onder meer.
1: Heel goed, ja, one-man shows. Hij vertaalde musicals, daar werd hij eerst beroemd mee, zoals My Fair Lady en Les Miserables. Hij zong ook zo'n liedje, dat ken jij ook nog wel. Wat een spreker is die man. Wat een spreker is die man.
0: Ja.
1: En ze dachten in Duitsland ooit, in 1973, van die kan bij ons mooie shows gaan presenteren. Dus het was zamstagavond met Seth.
0: Nou, een soort voorloper van Rudy Karel.
1: Yes.
0: En Linda de
1: Mol. Ja, volgens mij was Rudy toen ook al in de picture.
0: Ja, die had zijn grootste carrière natuurlijk ook in Duitsland.
1: Ja, maar die slaagde wel. Maar Seth Gaykema slaagde daar niet. Hoe dan ook, deed hij teksten schrijven voor Wim Kan. Hè?
0: Ook van de oudejaarsconferences.
1: Ja, en later nam hij ook die oudejaarsconferences. Dat doet, en jou denk ik ook, doet een beetje aan onze ouders denken, of niet?
0: Nou, je moest vroeger altijd verplicht naar Wim Kan.
1: Verplicht?
0: Ga ik maar kijken, inderdaad.
1: Oh, wat
0: maar als je heel klein bent, ik bedoel, dat vind je helemaal niet grappig. Ik bedoel, het ging ook vaak over de politiek en dat begreep je toen nog helemaal niet.
1: Over de politiek.
0: Dus nee.
1: Dan werd er altijd heel schalks gekeken in de camera zo van.
0: En je ouders willen dat graag zien. Ja, wat krijg je dan? Moet je ze verplicht meekijken.
1: Ja. Hij kreeg de culturele prijs van Groningen al in 1966.
0: Oh ja.
1: Seth Gaykema. Wethouder Henk Pelman van Groningen die kondigde op 11 juli in het jaar 2000 zijn vertrek aan. Hij was 15 jaar raadslid, waarvan 10 jaar wethouder. Werd directielid van de Hanze Hogeschool. Hij werd eerste Kamerlid van D66. En hij heeft ooit gesolliciteerd om burgemeester van Groningen te worden.
0: Oh ja.
1: Dat weet je natuurlijk officieel niet.
0: Nee.
1: Maar toen werd volgens mij Peter den Oudste werd het. En toen kwam er een heel zuur berichtje van Henk Pelman.
0: Oh, waardoor hij eigenlijk verklapte dat hij ook in de race
1: precies.
0: was. Oh, oké. Okay. Nou ja, hij was natuurlijk heel lang hier in Groningen, inderdaad, wethouder en raadslid.
1: Ja, en hij was er kennelijk ook de nummer 2, maar is het toen niet geworden. Het was in 2012, deze 11 juli, de sterfdag van de Groninger dichter en schrijver Rutger Koplans. En die heette Rudy van den Hoofdakker. Hij overleed in 2012. Hij was psychiater. Hij was de baas hier van de psychiatrie in het UMCG. En hij was vooral beroemd om zijn gedichtjes die hij maakte. En ik heb er eentje, zijn beroemdste. Het is kort en ik wou het even voorlezen.
0: Oké.
1: Alles kan ik verdragen. Het verdorren van bonen, stervende bloemen. Het hoekje aardappelen kan ik met droge ogen zien rooien. Daar ben ik werkelijk hard in. Maar jonge sla, in september, net geplant. Slap nog, in vochtige bedjes. Nee.
0: Mooi.
1: Op deze dag, precies 25 jaar geleden, en daar gaat ook het verhaal op de site over, geschreven ditmaal door Geert-Jan Daarwinkel. Een heel mooi verhaal, een heel uitgebreid verhaal over Herman Brood.
0: Ja.
1: Die op deze dag verkoos van het dak van het Hilton Hotel te springen.
0: Ja.
1: Het was een heel uitgebreid verhaal en het is meer dan de moeite waard. En ik heb zelf ook ooit wel eens wat gemaakt over Herman Brood. Het Groningen Museum heeft ooit een grote tentoonstelling over hem gehad. En toen hebben ze zijn atelier zoals het toen nog was, want het was bewaard gebleven door Van Dijk. Dat was de Groningse manager van hem. En dat speelde een grote rol in die expositie in het Groningen Museum. Werd een groot succes. Herman was een prachtige liedjesmaker, vond ik. Een echte rock'n'roll artiest. En hij kon ook heel mooi schilderen. Maar dat was kennelijk zo toegankelijk, de manier van schilderen die hij had, dat hij eindeloos gekopieerd is. Dus dat er een heleboel troep op de markt.
0: Een heleboel nepbroods.
1: Ja, een heleboel nepbroodjes. Ja. Maar ja, god, als je het mooi vindt, je hangt het aan de muur. Want dan maakt het allemaal niet zoveel.
0: Nee.
1: Ik zou het leuk vinden om deze rubriek te eindigen met de song die toen hij stierf. Toen werd dit een enorme hit in Nederland. Namelijk zijn versie van My Way.
0: Oké, Pieter, dankjewel.
1: Oké.

0: Herman Brood was dat. En My Way, een heel verhaal van over Herman Brood, lees je op rtvnoord.nl.
1: Noord en Ommeland,
2: weekquiz.
0: Ja, Karel, we gaan de weekquiz weer spelen.
3: Ja, zeker.
0: We gaan weer een mooie prijs weggeven.
3: Absoluut.
0: De paraplu.
3: Het is een parasol.
0: Oh, de parasol is deze keer.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Ook als paraplu te gebruiken natuurlijk. Hè.
3: Zeker.
0: Maar dat zegt iedereen elke dag bij over de paraplu hier.
3: Ja, klopt.
0: Hij is gewoon multifunctioneel. Daar
3: hij doet het.
0: Eigenlijk wel gewoon, hij doet het gewoon. Inderdaad, ja. Je klapt hem uit. En hoe je hem ook wil gebruiken, moet je dat maar gewoon zelf eten eigenlijk natuurlijk ook. Hè.
3: Zeker.
0: Ja, er is natuurlijk een flinke discussie, hè, over de eventuele komst van een kerncentrale. Er zijn natuurlijk een paar locaties worden onderzocht.
3: Ja.
0: Onder meer de Eemshaven.
3: Het is zo bijzonder dat die mening over kerncentrales, dat die zo gedraaid is.
0: Hoe bedoel je dat er nu onderzocht wordt om een kerncentrale te bouwen?
3: Iedereen die voor groen was tegen kern.
0: Ja, maar dat was natuurlijk omdat het ingewikkeld was wat jij allemaal met het afval deed.
3: Ja, en dat is het nog.
0: Ja, maar die dingen worden natuurlijk wel steeds veiliger allemaal. Hè?
3: Ja.
0: Ik bedoel, het is anders dan in de jaren 60 of 70. Ja, maar dat is met heel veel dingen zo.
3: Ja, dat is ook
0: waar. Ik bedoel, een vliegtuig is ook heel veilig, maar als het misgaat...
3: Ja. Dan gaat het wel goed mis.
0: Ik bedoel, het is bij heel veel dingen is dat zo, toch?
3: Ja, ja.
0: Ja, maar goed. Ik bedoel, het gaat dus over een 19e-eeuwse poldermolen.
3: In de Emmapolder.
0: En die komt daar zometeen dan, als die kerncentrale komt, die komt er dan gewoon tussenin te staan, hè?
3: Ja. Ongelooflijk.
0: Ja.
3: Maar wat is dan de naam van de molen die tussen die kerncentrales komt? Is dat A, David? Is dat B, Goliath? Of C, Petrus.
0: Oké, dus de 19e-eeuwse poldermolen in de Emmapolder staat precies op de grens van het gebied dat dus onderzocht wordt voor de komst van de kerncentrale in onze provincie. Wat is de naam van deze molen?
3: Is dat A, David? B, Goliath? Of C, Petrus?
0: Oké, nou je kan bellen 050-3188-288. 050-3188. Als je weet hoe die 19e-eeuwse poldermolen

0: Romeo was dat en het heette Dark Before the Dawn.
1: Weekquiz.
0: Ja, we gaan spelen onze weekquiz. Ewin Kramer uit Farms, een goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Nog leuke plannen met het mooie weer vandaag?
2: Ah ja, ik ben onderweg naar Drachten voor een klusje af te maken.
0: Een klusje af te maken, dat klinkt heel spannend. Wat voor klusje ga je doen daar?
2: Ik moet nog een paar stropen kerelieten gevelpanelen plaatsen op een schuurtje.
0: Wat voor panelen?
2: Kerelieten gevelpanelen, dat zijn kunststofstoten.
0: Oh, oké, dus je bent gewoon aan het werk vandaag?
2: Ik ben gewoon aan het werk, zegt de PR. Ja, klopt.
0: Oké, okay. Is het niet veel te warm om op zo'n dak te staan van zo'n schuurtje?
2: Nee hoor, ik sta met beide benen op de grond. Dus dat valt mee.
0: Oh, oké.
2: Het is hier nog, droog weer, dus de zon schijnt dan niet hier.
0: Ja, we moeten ook niet overdrijven. Het is ook niet bloedheet, het is gewoon een mooie zomerdag vandaag natuurlijk ook. Hè? We hoeven niet allemaal achter de geraniums te verdwijnen natuurlijk ook. Hè?
2: Nee hoor, het is een prachtige dag vandaag.
0: Ja, daarom. Nou, misschien dat je nog een paraplu kan winnen, hè?
2: Oh, maar ja, het regent niet, ja.
0: Nee, maar ja, je schijnt hem ook te kunnen gebruiken als parasol.
3: Als parasol, jawel.
0: Als je dan toch op het dak moet staan, dan kan hij misschien nog dienst doen als parasol. Je weet het niet.
2: Nee, precies, ja. Nou ja, ik doe mijn best.
0: Oké, okay, nou, het gaat dus over die 19e-eeuwse poldermolen in de Emmapolder. Die staat precies op de grens van het gebied dat wordt onderzocht voor de komst van de kerncentrale in onze provincie. Maar ja, wat is de naam van die molen?
2: Ik vermoed dat het Goliath is.
0: Goliath.
3: Yes!
0: Gefeliciteerd. Wist je dat er voor je in de buurt, of?
2: Farmsum, hè?
0: Ja. Nee, dat klopt inderdaad. Ja, dat had ik moeten weten natuurlijk ook. Maar ja. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ja, je hebt de paraplu gewonnen. Blijf nog even hangen, dan gaan we die paraplu zo snel mogelijk naar je opsturen.
2: Prima, dankjewel. Fijne weekend verder.
0: Ja, jij ook. En werk ze vandaag.
2: Yo, dankjewel.
0: Oké, hoi. Ewin Kramer was dat uit Farmsen vandaag, dus op het werk om wat dakpannen iets op het dak te leggen.
3: Nee, geveltegels.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Het is 10:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Frits Emmerkamp, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Minister Bart van den Brink van onder andere asiel zegt de machteloosheid van de hulporganisaties in Ter Apel te snappen. Hij reageert daarmee op het besluit van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk om de hulpverlening op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel te stoppen. De organisaties zeggen dat het te onveilig is geworden om de hulp nog te organiseren. Er zijn regelmatig incidenten bij het aanmeldcentrum. Afgelopen week waren er nog 2 steekpartijen. De organisatie Migrate blijft voorlopig wel actief bij het aanmeldcentrum. Fanatieke douwtrappers uit de omgeving van Loppersum konden vanmorgen al vroeg terecht in het zwembad. Om 7:00 vanmorgen ging het bad al open en dat lieten de echte fanatiekelingen zich geen 2 keer zeggen.
7: Het was prachtig en om 7:00 was het weer zelfs nog iets beter dan het nu is. Dus nee, het was goed.
8: Ja, waar komen al die mensen vandaan?
7: Ja, een groot deel komt hier uit het dorp of uit de omtrek zeg maar, van het dorp. Maar ook een aantal mensen uit de stad Groningen die dan deze kant op komen. Dus van overal komt het vandaan.
6: Het zwembad in Loppersum is het enige zoutwaterbad in onze provincie. Het water zou genezend werken. Forum Groningen heeft het verzoek van het Groninger Museum om het veelbesproken glaskunstwerk Grand Stairwell Installation over te nemen afgewezen, zegt Forum-directeur Dirk Nijdam. Volgens hem zag Forum geen logische link met het kunstwerk. Bovendien kon er binnen het pand ook geen geschikte plek worden gevonden. Het kunstwerk is daarom aangeboden aan de bibliotheek van de universiteit. Het was destijds de duurste aankoop voor het museum ooit. Het kunstwerk kostte bijna €1 miljoen. Een groep klassieke muziekliefhebbers uit Delfzijl is vanmorgen al vroeg vertrokken richting Maastricht. Ze gaan naar de Vrijthofconcerten van André Rieu. Het idee voor de busreis komt van Ton Drijfhamer. Hij werd min of meer per ongeluk de reisleider van het gezelschap.
9: Al jaren doen we dit. Daar vertellen we natuurlijk over als wij terug zijn. En dan horen we zo vaak van mensen van, ach ja, Rieu, daar zouden wij graag nog eens een keer naartoe willen. Maar we zijn altijd te laat met kaas. Het is zover en het is zo gedoe om er te komen. Nou, toen van het een komt het ander. En toen hebben we bedacht van, laten we zo'n bus vol organiseren. En dat zijn we vorige zomer mee begonnen.
6: In de bus zitten 54 muziekliefhebbers. Ze zullen in de loop van de dag in Maastricht aankomen. En dan heb ik tenslotte nog een bericht voor treinreizigers. Want tussen Groningen en Zwolle moet je rekening houden met een langere reistijd. ProRail voert daar namelijk werkzaamheden uit aan het spoor. Daardoor rijden er bussen in plaats van treinen. De busdienst rijdt tussen Groningen, Assen, Hogeveen, Meppel en Zwolle. Reistijd kan oplopen tot 1 uur extra. Werkzaamheden duren nog tot en met maandagochtend. Dat en meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
10: Vandaag verdwijnt de nevel en leeghang de bewolking in Gardezeun gouden beest aan. Met een zwakke tot motige en lotussums vrij krachtige noordoostenwind wordt 23 tot 27 graden. Vanom om 8:00 is nog zo'n 22 tot 24 graden en vannacht koud in verderhoofd richting 14 tot 18 graden met helder weer en de kinmisbank ontstaan. Maan wordt een dag met volop zon. De temperatuur ligt tussen de 21 en 24 graden met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind.
11: Hup!
8: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
11: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
8: Wijzerweg Groningen.
12: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
13: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
12: Check werkenbijwagenborg.com.
14: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
12: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
15: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.

0: Bruce Springsteen op Radio Noord. En het heette Hungry Heart. Ja, vorige week hadden we in Noord- en Ommeland al een bloemenwinkel in Grijpskerk die ermee ophoudt. En we hebben wel tegenwoordig wat vaker bedrijven die ermee stoppen. En nu weer eentje, een van de oudste bedrijven in Bedum. De schoenwinkel van Jan en Karin Dinklaar. Na 105 jaar, Henk.
1: Ja, schoenmode staat hier sinds 1921. Dinklaar, alle schoenen nu 49 euro. Totale leefverkoop. En ze hebben ja, toch met een. Ze gaan er wel met een laag uit hoor. Want de winkel is een beetje versierd met allerlei bordjes met P-pensioen erop. En ja, ik loop maar eens even naar binnen, Edwin. Want ja, het is hier een drukte van belang. Want het is echt de laatste dag vandaag dat deze winkel, deze schoenenzaak open is in Bedum. En je zegt het zelf al. Een van de oudste zaken in dit dorp. In Groningen dus. En ik loop maar even naar Jan toe. Want die staat mij al op te wachten. Jan. Goeiedag.
2: Hallo.
1: Ja, ik zeg net al, van, het is een drukte van belang. Het is een kom en gewoon van klanten. Dat moet hij gauw doen op zo'n laatste dag.
2: Ja, dat doet het zeker. Gezellig. Je weet ook dat je gewaardeerd bent in het verleden. En van nog steeds. En ja, dat doet zeker goed.
1: Ja, ja. En wat is het allemaal in de aanbieding vandoor? Voor de vaste klanten neem ik aan.
2: Oh, gewoon business as usual.
1: Ja, maar ook koffie en kauw.
2: Ook koffie en kauw. Ja.
1: Dat doet een beetje bier, hè,
2: ja,
1: op zo'n dag.
2: Ja, de bal een beetje netjes afsluit.
1: Ja, ja. En nou valt dat nou, Dan, ja, dat roer. Het de laatste dag is.
2: Ja, roer, hè. Dat is bijzonder.
1: Ja.
2: Vannacht uit alweer van sloop, maar zeg maar, dat moet even gebeurd zo.
1: Ja. En dat is al wekenlang zo, dat snijk gaat sloop?
2: Nee. Gelukkig nooit.
1: Oké, okay. Dat was alleen nog afgelopen nacht zo.
2: Ja.
1: En toen werd het wakker en toen kwam echt dat,
2: ja, wie die bent. Ja, toen moest de koffie zet worden en de laatste keer de winkeldeur openmaakt. Mm-hmm. De laatste keer de handel boete zet. En dat is een bijzonder geval natuurlijk.
1: Ja, het is echt een familiebedrijf. Ja. Van vertellen, ze hebben 105 jaar. Ja. Hoe is dat gewoon van voordeur op zoon? Ja, natuurlijk.
2: Mijn veurvoorten die kwamen uit Hoogkerk. Daar hadden ze schoonen ook. En toen was het allemaal nog confectie. Schoon kwam nooit meer van de fabriek. Maar die ben echt in de werkplaats gemaakt. En voor 104 jaar geleden binnen ze vanuit Hoogkerk naar Beemte gewoon. En ik ben een volgende generatie en ik deur de deur dicht.
1: Ja, en waarom?
2: Omdat ja. ik ben 68 en ik vind het mooi weer zo.
1: Ja, het is een keer beurt.
2: Het is een keer beurt, ja. Mm-hmm. En dat is dat reden.
1: Ja. En dan is het ook volk van ja, de kinderen en andere bezigheden.
2: Ja, nou, ja, dat is ook zo. Ze studeren en je hebt goud voor mijn koor. En zich dan, om jezelf in onzekerheid te sturen. Van zo'n winkeltje, ja, dat snap ik donders goud, dat ze dat nooit aanbieden.
1: Nee. En hoe lang hebben jullie nou zo'n dit bedrijf gehad? Karin, hè, dat is die vrouw en doe?
2: Ja, 43 jaar.
1: Zo zeg.
2: Ja.
1: Karin, kom er eens een bij. Want wie wil die ook in spreken natuurlijk?
3: Oh ja?
1: Ja, nee, Jan heeft eigenlijk dat vooral in doen, maar hou best toewekker van me.
3: Nou, met gemengde gevoelens wel, moet ik zeggen. Het is nooit niks, hè? Kijk, en voor mij valt het anders dan voor Jan. Want de zorg is natuurlijk van Jan zijn familie. Jan is de vorige generatie. En ik ben er maar bijkom, zeg maar.
1: Bijintrouwd,
3: inderdaad. En ik snap dat dat voor hem wel lastig is. Maar, kijk, we zijn nou vanaf oktober aan het afbouwen. Maar ja, als het er zo dichtbij komt, dan is het toch wel even schrik.
1: Ja, dit is

0: collega die wat over wil nemen. En wat er nog overblijft, dan gewoon nog een opkoper of nog een goed doel. Of... Ja. Dan moeten we nog even kijken.
1: Ja. Nou, ik ben er veel klanten in de winkel. Ja. Wat zeggen die zoal?
0: Ja, alleen nog maar tevreden, hè? Maar anders komen ze denk ik ook nooit. Maar ze willen toch even afscheid nemen. En, bedankt voor alle joden, service en goede schoenen. Dat.
1: Ja, ik nou Janto, er komt nog weer een klant binnen. Heb je schank ook nog? Op de laatste dag?
2: Nee, ik heb gisteren al aan.
1: Oké.
2: Nee, ja. Maar ik ben er misschien een vertrouwd gezichtje in grote vrolijkheid voort. Dus
1: wat vind je ervan?
2: Nou, op zich is dat jammer. Ja, maar ik zie hem groot gelijk dat ze ermee stoppen op een gegeven moment. Hè. Op een gegeven moment. En alle mooie dingen komen einde. Ja.
1: Ja. Maar er komen ook weer mooie dingen bij natuurlijk. Want ja, veel vrije tijd. Wat ben zo de plan?
0: Nou, ik verveel me sowieso nou al nooit. Want ik hoor van puzzelen en van zwemmen en van fietsen en van lezen. En mijn man is van plan om te gaan golven. Je hebt ook vrienden die dat doen. Dus ik denk dat dat wel goud komt. We hebben natuurlijk 3 kleinkinderen. Dus dan kunnen we nou ook meer tijd mee doorbrengen. Want normaal ben ik door alleen nog meer op pad. En afgelopen vrijdag waren ze hier. En toen zegt Jan, ja, dit is de laatste vrijdag. Want volgende keer ben ik er ook bij. Een zulke ding.
1: En wanneer, want ik ga er een beetje van uit dat jullie, nou, Bino nooit op vakantie ben geweest. Binnen gewoon jullie nooit op vakantie geweest, Bino? Misschien. Oh, jawel. Maar het is nou ook vakantietijd natuurlijk, dus.
0: Henny, onze steun en toeverlaat.
1: Oh, okay. Ja, maar die gaat ook met pensioen, hè?
0: Gelijk met ons op pensioen. Dus voor haar is het ook de laatste dag. En Henny is hier 24 jaar geweest. Dus door een behalve laatste dag, want dan komen we ook gewoon op vakantie. Dan deed Henny de winkel.
1: Oké, en nou gaat dat oorschot eruit zijn, hè, van Henny?
0: Dat is nou ook verrassing voor Henny. Wie helemaal wel was voor haar, maar dat heurt ze nog.
1: Dat zal nou alleen op een bosje blam blijven.
0: Nee, dat blijft nou alleen op een bosje blam. Nee.
1: Ja, Jan, kom nog eens even. Ja, golven, hoor ik.
3: Ja, dat is een beetje het idee dat ik dat wil proberen of ik dat leuk vind.
1: Ja.
3: Even kijken of ik dat leuk vind. Dat liep me een leuke tijdbesteding. In de vrije natuur, een beetje lopen, ja.
1: Ja, is daar allemaal volk
3: het
1: hoor?
3: Ja, nooit echt. Maar het liep me wel al leuk. Wat kameroolfamilie doet ook. Die hebben me een beetje enthousiast gemaakt.
1: Om voor uur, ja, dan is het echt gebeurd. Het hier gebeurd, in Bedum, ja. in de schoonzorg, ja. Zeg maar. Wel gaat nou de slurrel omdraaien straks?
3: Nou, dat is ook nog een verrassing.
1: Oeh. Ja. En dat mag ik nog niet weten?
3: Nee.
1: En ja, jullie wonen hier boven. Ja. Blijf dat zo? Of gewoon jullie op Zuid nog wat anders?
3: Nee, we blijven gewoon mooi boom wonen. Je hebt al comfortabel hier zo. Je hebt alles bij de hand. He, de dokter in de supermarkt en neem maar op. Dus al comfortabel. Ja. En dat hoor je gewoon zo. Ik heb hekel aan tuinieren, dus dat past me precies zo.
1: Ja, lekker op het balkon zitten.
3: Zo is het, okay.
1: Nou, ik wens jullie heel veel plezier ook in jongvrije tijd, zeg maar. En het zal even met een beetje pien en taart gewoon vanmiddag, maar het is niet aans, zeg ik meteen.
3: Ja. Nee, het is niet anders. Mooi zie daar hier en groot door. Nooit meer dacht met tegenzin naar het werk geweest. En over de komende aan, dat is...
1: Oké, dankjewel.
3: Prima.
4: Na 4 generaties en 105 jaar dus vandaag de laatste dag voor de schoenenwinkel van Jan en Karin Dinkelaar.

0: Sam Fender samen met Olivia Dean en het heette Rami In. Al eeuwenlang is de Martinikerk het hart van de stad Groningen. Nou, vandaag ontdekken we een stukje geschiedenis van dit historisch-cultureel erfgoed. Marot Akkermans is aan de lijn van de podcast Groningse Geschiedenis. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt die Martinikerk onlangs op een hele andere manier ontdekt, hè?
1: Ja, dat was zo bijzonder. We mochten namelijk met een hoogwerker mee omhoog. Er is uitgebreid onderhoud gedaan aan de Martinikerk. En mijn vader en ik zagen die hoogwerker steeds al staan. En hebben op een gegeven moment de stoute schoenen aangetrokken en gevraagd, mogen wij alsjeblieft ook mee omhoog? En toen ging Anne Wieringa, bouwkundig expert, met wie we al vaker hebben samengewerkt, die ging een soort controleronde doen met die hoogwerker en wij mochten mee. Dus ineens stonden we daar op 50 meter hoogte of zo, boven die kerk naar de stad te kijken en naar de kerk zelf te kijken. En dat was zo ongelooflijk bijzonder.
0: Ja, heb je nog hele andere dingen gezien van die kerk door die hoogwerker?
1: Nou, je hebt daar echt een prachtig uitzicht, want je kunt helemaal rondom kijken. Dus je hebt echt het perspectief van de vogels. En dat kan natuurlijk ook wel vanaf de Martinitoren, maar nu stonden we zeg maar echt helemaal vrij in de lucht. Geen muren om ons heen. En wat natuurlijk best wel gek is, is het perspectief. Want we zagen bijvoorbeeld het dak van de kerk van bovenaf. Dus dan het dak en daarachter doemde dan die Martinitoren op. Prachtig mooi. En dan zie je ook dat dat dak niet helemaal strak is, maar dat de verschillende delen van het dak soms een beetje van elkaar verschillen. En dat is wel kenmerkend voor oudere gebouwen, hebben we ons laten vertellen door Anne Wieringa. Want er werd van tevoren dan wel een tekening gemaakt van hoe het eruit zou moeten zien. Maar tijdens het bouwen werden de uiteindelijke beslissingen genomen. Dus soms golft een stuk een beetje of verspringen delen in het dak. En dat geeft toch wel het gevoel alsof het gebouw leeft. Ik vond het heel mooi om te zien.
0: Ja, maar die kerk heeft natuurlijk ook heel wat eeuwen meegemaakt, hè? En ook op verschillende manieren gebruikt ook.
1: Ja, want dit is echt de kerk waar Groningen min of meer omheen is ontstaan. Het heeft altijd in het hart van onze stad gestaan. Dus eigenlijk is het een soort tijdmachine waar je de geschiedenis van Groningen aan af kunt lezen. Er stond in de 8e eeuw op die plek al een houten kerk. En rond het jaar 1000 was het een stenen kerk geworden, gebouwd van tufsteen. Maar tufsteen is wat poreus. En langzaam maar zeker werd er een kerk van bakstenen gebouwd. Die stond er in 1220. Maar toen wij in die hoogwerker zaten, wees Anne ons nog op stukken tufsteen die ook nog te zien zijn in het huidige gebouw. Dus als je goed kijkt, dan zie je al die verschillende tijdlagen in de Martinikerk. En in de 15e eeuw was Groningen natuurlijk een Hanzestad, werd de stad steeds rijker. Toen werd de kerk flink uitgebreid, werd ook de huidige Martinitoren gebouwd. Dus als je weet waar je naar moet kijken, dan zie je gewoon de ontwikkeling van Groningen terug in die Martinikerk. Dat is heel bijzonder.
0: Oké, dankjewel Marot Akkermans. Naar die nieuwe aflevering van Groningse Geschiedenis luister je via onze app en website. Nou, volgende week is er geen nieuwe aflevering, want de podcast heeft even een korte zomerstop. Maar halverwege augustus zijn Marot en Titus er weer met nieuwe afleveringen.

0: I Go To Rio. Pieter Ellen was dat. Zeg hey, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jij gaat zo meteen door met Noord-Holland.
1: Als het even kan.
0: Ja, wat ga je doen?
1: Nou, we hebben best wel een mooi verhaal waar we zo meteen mee beginnen. Haren heeft er een veilinghuis bij. En dat hebben we te danken aan Bram Jonas. Die begon met een koekoeksklok. Helemaal verzot van antiek. Een eigen antiek winkeltje begonnen bij huis. En nu een grote stap genomen om zelfs een veilinghuis te
0: beginnen. Oh, dat is wel mooi.
1: Dus een heel mooi persoonlijk verhaal. Natuurlijk ook vandaag op vinyl. Met een jarige en iemand die morgen afscheid neemt.
0: Oké, nou veel plezier zometeen met deel 2. Karel, dankjewel. Yes. Je bent er nog eventjes, hè?
1: Ja.
0: Oké, tot 11 uur is hier Joe Buck en The Way You Take Time. Ik wens je een fijn weekend. Tot een andere keer.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging. Rondje Zummer vaart maandag verder van Holwierde via Appingedam en Ten Post naar Uithuizen.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
7: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermullen Museum.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermullen Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Mariënvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
11: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
14: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
15: Ik heb trek in iets lekkers.
16: Neem de kersen van Oudenbos.
15: Iets zoets.
16: De kersen van Oudenbos.
15: Iets fris en sappigs.
17: Oudebos.
18: Ja, goed idee.
5: Fruit van Oudebos.
19: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rolluiken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
20: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
21: Radio Noord.
22: Noord en Ommeland.
23: Met Sergey in het Veen.
24: Het begon met een koekoeksklok, toen een antiekwinkel en nu zelfs een veilinghuis. Bram Jonas Uithaarden is gek van antiek.

0: Viva la Vida van Coldplay hier in Noord en Ommeland. Ja, mooi, bijzonder en persoonlijk verhaal van Bram Jonas uit Haren. Hij kreeg als kind een koekoeksklok. En daarna opende hij zelfs nog een eigen antiek winkeltje bij huis. En wat er nu gaat gebeuren is eigenlijk nog wel iets bijzonders. Er komt zelfs een veilinghuis bij. Het Harener Veilinghuis is officieel opgericht door Bram Jonas uit Haren. En we hebben hem nu aan de lijn. Jonas, goedemorgen. Bram, goedemorgen.
1: Goedemorgen, daar zijn we.
0: Ja, hey, een veilinghuis, hè? Dat klinkt wel heel interessant. Vandaag heb je de kijkdagen. Komen er veel mensen op af?
1: Ja, het viel ons mee. We hadden het eigenlijk niet verwacht gisteren. Gisteren zijn we begonnen. We hebben 3 dagen kijkdagen. Vrijdag, zaterdag, zondag, 12 tot 5. En we hadden eigenlijk verwacht van nou, met de hitte en de vakantietijd, dan zal wel wat tegenvallen. Maar het was druk, dus het ging goed.
0: Kijk, en vandaag staat er weer eentje. De deuren gaan bijna open als het goed is.
1: Klopt, ja. We zitten er weer klaar voor.
0: Ja, en je bent dus nu een veilinghuis, het Harener Veilinghuis begonnen. Kan ik zeggen, Bram, dat je echt met een groot avontuur bezig bent op antiek gebied?
1: Ja, het is echt een droom hoor. Dat ik, zoals ik al wel zeg, ik had een klein antiek zaakje aan huis. En ik wou wel wat groeien. En ik had eigenlijk altijd al een veilinghuis in gedachten. Maar ja, goed, nou ja, zomaar, dat begin je niet zomaar. En ik zat met mijn moeder, ook mijn gewaardeerde collega, zaten we aan tafel van, goh, nou, zo en zo. En toen zei mijn moeder, we gaan het gewoon doen.
0: Ja, want je doet het samen met je moeder, dat veilinghuis.
1: Ja, klopt. Ja, dat is mijn collega.
0: Wat goed zeg. En wat is dan een beetje de taakverdeling in het veilinghuis?
1: Ik ben zelf de veilingmeester. Ik doe ook, ik kijk altijd even wat er binnenkomt. Ik stel de veiling samen. Ik wil ook een beetje dat we de kwaliteit een beetje hoog houden. En verder, mijn moeder doet vooral de administratie. Die had binnen 3 dagen al een bedrijfsplan klaar. Dus die is daar beter in dan ik.
0: Een gouden team, als ik dat zo hoor, Bram.
1: Ja, dreamteam hoor. Dreamteam.
0: Ja, mooi is dat. Hey, het begon, als ik het goed heb, met een koekoeksklok die je van je grootouders kreeg.
1: Klopt, ja. Mijn overgrote oma die had er eentje in de werkkamer. En als kind heb ik die gekregen en toen liep het uit de hand.
0: Ja, vertel eens, hoe gauw liep dat uit de hand en op welke manier?
1: Vrij rap. Ik ben toen naar in de binnenstad ben ik verhuisd. En toen begonnen met 1 staartklok. Nou, we hebben er nu 83, dus dat is hard gegaan.
0: Ja, en dan denk je van, nou, je hebt een mooie antiek collectie heb je opgebouwd. Maar dan open je ook dus bij huis een klein winkeltje. Waarom ben je dat eigenlijk gaan doen?
1: Het nadeel van als je zo groot antiek gaat verzamelen is dat je ook heel veel krijgt en op een gegeven moment een beetje moet gaan opruimen. We zeggen in het verzamelen altijd aan de onderkant wat weghalen en de bovenkant wat bijdoen.
0: Ja.
1: Maar ik bracht er naar andere winkels en veilinghuizen. En ik denk van, nou, dit kan ik ook zelf gaan doen. Dus zodoende ben ik toen een antiek zaakje begonnen.
0: Ja.
1: En dat liep eigenlijk verrassend goed. Het was Le Garage Antiek, ja, in haar, gewoon naar mijn huis.
0: Ja. En is het nog echt een hobby voor je wat je doet? Of is het ook echt nu je werk geworden?
1: Het is nog steeds mijn hobby. Ik ben nog altijd heel trouw zeeman. Ik doe het ook al met veel plezier. Maar ik heb zoveel vrije tijd. Ik vaar week op week af en daarnaast heb ik nog heel veel vakantieweken, dus ik heb tijd genoeg.
0: Ja.
1: En stilzitten is niks voor mij, dus het is echt een hobby. Maar ik moet wel zeggen, het viel tegen hoeveel werk het was, maar we hebben er altijd heel veel plezier in.
0: Nou kijk, dat is het belangrijkste. Want vertel eens even voor de mensen die daar niet zo in thuis zijn. Een antiek winkel kennen we allemaal, maar een veilinghuis. Wat houdt dat nou precies in? Hoe gaat het allemaal in zijn werk?
1: Nou, het is eigenlijk, wij doen het op de klassieke manier. We hebben een website en daar kan iedereen lekker op kijken. Maar daar kan u ook gewoon op geboden worden. De catalogus kan u zien, dus zeg maar wat er te koop komt. En dan sluiten we af op 25 juli om 7 uur met een ouderwetse zaalveiling. En dat doen we dan in combinatie met het online. Dus ik sta er gewoon met een hamer te zwaaien en gezellig te kletsen.
0: Ja, en hoe kom je dan aan al die spullen? Is dat uit je eigen collectie of is dat wat mensen hebben ingebracht?
1: Nee, het is dit keer 100% wat mensen hebben ingebracht. Dus ik benader gewoon mensen. Mensen komen met mij in contact. Heel veel mensen kennen mij nog wel van de garage of vanuit de handel al.
0: Ja.
1: En heel veel mensen gunnen het ook hoor. Mensen zeggen ook van, god, het is zo uniek een veilinghuis beginnen. Daar willen we wel eens aan meedoen.
0: Ja, en mensen kunnen dus vandaag alle spullen bekijken die zijn ingebracht. Dat is dan bieden. Je hebt eigenlijk geen idee wat de uiteindelijke prijs zal zijn. Maar dat wordt dan getaxeerd en dat doe jij dan ook?
1: Ik doe ook een taxatie, ja. Wij doen net als andere veilinghuizen, doe het gewoon lekker marktconform. Dus ik wil ook geen verrassingen. Wat ik denk dat het gaat doen, wat mijn kennis uit de handel is, zeg maar. Ja. Dat zet ik er ook op. Maar bij ons is de startprijs meestal 5 euro. Dus soms heb je geluk.
0: Ja, precies. Hey, en je hebt dus alles al door je handen gehad. Je hebt alles op de foto gezet. Je hebt alles al bekeken, getaxeerd. Wat is voor jou persoonlijk nou het topstuk van deze eerste veiling?
1: Ja, daar komt hij natuurlijk op RTV Noord. Een Groninger Vongersfiets. En we staan uit de jaren 50. Dat vind ik toch zo'n ontzettend grappig item om te veilen.
0: Ja, een Vongersfiets. Ja, daar zijn ook verzamelaars voor natuurlijk, hè?
1: Ja, we hebben al gisteren al meerdere mensen die daar kwamen kijken. Dus dat is al goed.
0: Ja, dus dat wordt de klapper, denk je, van de veiling?
1: Ik denk niet dat het de klapper wordt, maar ik vind hem gewoon te leuk. Ja. Misschien doe ik zelf ook nog wel een bordje.
0: Ja, maar je bent dan zelf ook veilingmeester, dus jij hebt de hamer dan ook in je hand.
1: Ja, ik heb de hamer in de hand en ik beslis wanneer het klaar is.
0: Ja. Mag dat zomaar of zit daar nog een soort van opleiding aan vooraf dat je zoiets doet?
1: Nee, het mag zomaar. Het is een vrij beroep.
0: Oké. Okay.
1: Maar we doen het niet zomaar. We hebben wel al wat ervaring. Ik heb ook al hier en daar gesproken met wat collega's. Dus niet dat ik het zomaar eventjes... Ik zou nooit zeggen, doe het lekker zomaar. Wel even een beetje met verstand.
0: Maar je moet ook goed kunnen hoofdrekenen, hè?
1: Ja, het is, dat is een vak apart.
0: Het kan heel snel gaan.
1: Nou, veel wiskunde gehad op school, dus komt wel goed, hoor.
0: Heb je ook al een beetje stiekem geoefend aan de keukentafel? 15 euro geboden, wie biedt er meer? 20, 25, ik zie daar 26. Ik zeg maar wat, hoor.
1: Ja, mijn vrouw wordt er nerveus van, hoor. Die... Die zegt, wat zit je nou weer te brabbelen, weet je wel.
0: Ja. Ja, geweldig, Bram. Wat een mooie avontuur. Wat mooi dat je zo je hobby ook doorzet. Vandaag dus nog een kijkdag. Morgen ook, geloof ik.
1: Ja, morgen ook weer van 12 tot 5.
0: En dan is volgende week de veiling. Wat mij wel opviel eigenlijk, dat moet je tot slot nog maar even uitleggen, Bram. Het is dan het Haren Veilinghuis. Het zit in Tinarlo, dat kan toch niet?
1: Nee, ja, dat heeft reden, hoor. Ik ben heel trouw klant bij verschillende veilinghuizen in de provincie. Dus die wou ik al niet voor de benen schoppen. Dus ik denk, we verkassen. En ja, in Haren was weinig ruimte voor ons. Dus toen werd het Tinarlo. Nou ja, als je bij ons komt te vallen, lig je in Haren, zeggen we altijd.
0: Ja, precies. Nou, het is allemaal in de buurt natuurlijk, hè? Bram, dank je wel voor je verhaal. Heel veel succes en plezier met de kijkdagen. En ook met die eerste veiling dus. Volgende week het Harener Veilinghuis. Bram Jonas, dank je wel, hè?
1: Tot ziens, prettig weekend.

0: Mink de Vil, de Messiado Corazon hier in Noord- en Ommeland. Tijd is om weer om het over de live te hebben. Want achter elk stel zit een verhaal. En dan is natuurlijk de vraag, hoe ben ze bij kan er komen? Daarover proon we elke week. En we proon dus elke week met naande. Vandaag is het Truus Ploeg. En met hun gaan we eerst maar even terug naar de jaren 80. Want toen gebeurde het zomaar op de werkvloer. Daar stond opeens Nico. Truus, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, daar stond Nico opeens, hè?
1: Ja, maar.
0: Ja, je was bijna aan het werk. Waar was dat?
1: Dat was die drankhandel Grun, onderdeel van Heineken.
0: En hoe werkte je? Wat deed je door zelf?
1: Ik was door zelf op administratie en later als telefoniste. En Nico die was vrachtwagenchauffeur, die bracht de bier voor de rond en de kratten en toestand.
0: Ja, dus Nico was dan uit de hele dag. Hij kwam af en toe hem ja, aanwaaien, zeg maar, binnen.
1: Nou ja, ze waren in de kantine, daar kwam je kamer tegen. En nou ja, smiddags als ze weer binnenkwamen, zeg maar.
0: Ja. En, ja. Hoe is dit die live dan opluid op de werkvloer?
1: Nou ja, dat ben je geleidelijk aan, hè. Je vindt kan het wel leuk. En dan, nou ja, van door en komt aan, ja.
0: Ja, vertel maar.
1: Oh, nou ja, dan heb je een keer een personeelsfeestje of je hebt een keer een aanroepstapje. Nou ja, en zo geluid dat een beetje.
0: Ja, ja. En dan spreek je ook dan ook boetendwaak af of kwam dat later ja, pas?
1: Nee, dat kwam later pas, maar inderdaad wel boetendwaak.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wanneer, ja, had je nou, wanneer had je nou zelf het idee, Truus, van dit kind wil wat wezen?
1: Nou, dat ging wel vrij vlug, moet ik zeggen. Ja.
0: De eerste ja, blik, de eerste vrij, blik al?
1: Vrij serieus in direct vanaf begin.
0: Ja, ja. En het was, ja. Dan, was dan op het waak. Heb je dan zelf ook het idee van ik moet het eerst even een beetje ja, voor ons zelf houden? Of kun je dit nooit voorkomen? Hadden alle collega's het allemaal wel deur?
1: Nou, volgens mij hadden de meesten het direct wel deur.
0: Ja, hè?
1: Ja, ja, je hoort het eerst wel in stiekem natuurlijk, maar ja, dat lekt al snel genoeg goed, hè.
0: Ja, en wat vonden collega's daarvan?
1: Nou, wel prima. Ja, die vond het wel leuk. Ja, nee, die waren wel enthousiast erover.
0: Die vond het ook wel passen. Een goede
1: jawel,
0: match.
1: Jawel.
0: Ja, ja. Ja. En nou, zegt het zo wel van het een komt ten het ander. Nou, dat is ook gebeurd. Ja. Er kwam een relatie, zeg maar. En dan, nou is het verder gewoon huisje, boompje, beestje.
1: Nou, toen ben wij, toen kregen we een hoed, nou wees het niet Marem. Toen ben we door Zon gewoon. En nou, dan werd ik zwanger. In onze oudste. En dan ben ik gestopt met waken. Maar Nico die was tijdelijk bijna het bedrijf gewoon waken. Want hij had gewoon een vast contract bij Heineken. En ja, hoe is dat? Daar heb ik dus ontslag genomen. Maar dan kon hij via een andere transportbedrijf kon hij weer terugkomen bij Heineken. Dus dat had hij doen. Hmm. En ik ben gestopt met waken.
0: Ja, en je bent dus soms gewoon in Marem. Maar ja. Je bent nog 2 jaar alweer terug naar Rodenwoord. Nico, zelf altijd woonde.
1: Ja, klopt. Nee, ja, rond 2 jaar, ja.
0: Ja. Waarom was dat?
1: Nou, een echte Rona die wil nooit tot Rodenwoord, hè?
0: Nee.
1: En ik kwam dus van Oldsroy erom. Maar ja, ik bedoel, overal wat brood bakken. Het moet mij eigenlijk nooit Rodenwoord wonen.
0: Nee. Maar dan heb, je wel wat voor elkaar erover. Als je zegt van nou, waar is wat, Nico ligt ook gewoon weer met terug naar Ron.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja dat doe je som, hè? Dat doe je nooit apart. Nee. Dat gooi je som.
0: Nee. Wat is er zo mooi aan Nico?
1: Ik heb er ook geen benut van, hè?
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Wat vind je zelf nou zo mooi aan Nico?
1: Zijn zorgzaamheid. Nou, dat hij alles over het vernamen en vooral voor zijn kinderen. Dat is toch wel een van de kenmerken wat echt wel heel mooi is.
0: Ja, en hou dat andersom. Wat zegt Nico wel eens tegen die waar hij zo aan die kan waarderen?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde denk ik wel. Ja, de zorgzaamheid moet misschien wel een beetje minder worden. Maar je trekt zoveel dingen naar je touw, hè?
0: Ja. Maar ja, je verschilt dus nooit zoveel van elkaar.
1: Nee, we zitten wel ongewoon in leven, ja. Wat dat betreft. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Nou ben er dus ook kleinkinder bij komen. Mocht dat het leven zo met Nico ook weer aan? Zet dat weer naar je dimensie kreeg door de kleinkinder?
1: Ja, joh.
0: Ja, vertel
1: dat
0: eens.
1: Dat is zo geweldig mooi. Dat is zo'n rijkdom als je 2 van die mooie kleindochters om je heen hebt. En daar hebben we gelukkig ook al veel zoon.
0: Ja, dat is ook belangrijk
1: en
0: natuurlijk.
1: En op mijn Pasen en nou, we gaan straks dan misschien al nog vakantie. Nou, dat is toch prachtig?
0: Ja, ja zeker. Tot slot, ja. Truus, heb jij voor ons nog een tip voor een lang en gelukkig huwelijk?
1: Geen me nemen.
0: Dat is het belangrijkste?
1: Dat is het allerbelangrijkste.
0: Nou, we schrijven het op. De tip van de week van Truus voor een lang en gelukkig huwelijk. Nou heb ik begrepen met Truus. Er was geen een ploorhun van Birdie. En dan kinder van de eerde. Waarom past dat die ploor nou zo bij die, liefdesverhaal?
1: Nou, onze oudste zoon die heeft zuurstofgebrek gehad bij de geboorte. En die heeft dan ligt op verstandelijke beperking. Mm-hmm. En ik vind gewoon dat soort kinderen gelijk trokken man met andere kinderen.
0: Ja, en heb je dat zelf ook altijd bewaard om hem dan goud bij te betrekken bij alles?
1: Ja, zeker. Ja, want ik bedoel, het kind is er nooit minder om.
0: Nee.
1: He, dus ik bedoel, je moet ze allemaal gelijk behandelen en gelijk waarderen.
0: Ja, nou dat is een heel mooie boodschap, Truus.
1: En wel.
0: En met die gedachten, en you can advise natuurlijk, hè, met die eigen oudste zoon. En met die gedachten gaan we ook naar het lied van Birdie Lust. Kinder van de eerde. Zeg Truus, doe Nico de groeten, hè?
1: Dat wil
0: ik, en de kleinkinderen in de hele familie.
1: Oké, doen we. Dankjewel.
0: Hoi, hè.
1: Hoi.
2: Miljoenen jaren leven we op deze aarde, worden gezond geboren, maar hechten hieraan geen waarde. Het gebeurt immers ook dat we geboren worden met een gebrek. Ben je door een minder oet met een handicap? Ook zij hem recht op een goud bestaan. Lord Doron, ook heur, night in duister storm. Geef ook heur een kaas in deze maatschappij. Geef er een hand en mok

op een goud bestaan. Laat daarom op heur nooit in duister staan. Geef op heur een kaas in deze maatschappij en mok heur vol.

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Het is 11:30 in stad en onderland. Tijd voor het laatste nieuws. Dat krijgen we van Frits Hemelkamp. Frits, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Minister Bart van den Brink van onder andere asiel zegt de machteloosheid van hulporganisaties in Ter Apel te snappen. Hij reageert daarmee op het besluit van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk om de hulpverlening op het voorterrein van het aanmeldcentrum te stoppen. De organisaties zeggen dat het te onveilig is geworden om de hulp nog te organiseren. Er zijn regelmatig incidenten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen week nog waren er 2 steekpartijen. De organisatie Migrate blijft vooralsnog wel actief bij het aanmeldcentrum. Fanatieke douwtrappers uit de omgeving van Loppersum konden vanmorgen al vroeg terecht in het zwembad. Om 7:00 vanmorgen ging het bad al open en dat lieten de echte fanatiekelingen zich geen 2 keer zeggen.
7: Het was prachtig en om 7:00 was het weer zelfs nog iets beter dan dat het nu is. Dus nee, was goed.
8: Ja, waar komen al die mensen van hoor?
7: Ja, een groot deel komt hier uit het dorp of uit de omtrek zeg maar, van het dorp. Maar ook een aantal mensen naar de stad Groningen die dan deze kant op komen. Dus van overal komt het vandaan.
6: Het zwembad in Loppersum is het enige zoutwaterbad in onze provincie. Het water zou een geneeskundige kracht hebben. Bij de barbershop in Ten Boer kun je vandaag slechts 1 kop kiezen en dat is kaal. Eigenaar Pascal Runhart wil op die manier geld inzamelen voor Stichting Kika. Om het goede voorbeeld te geven ging hij vanmorgen zelf ook onder de tondeuzen.
9: Ik en Patrick, mijn klant, zetten wij al een tijdje van haal het een keer af en dat doe ik ook mee. Gewoon een beetje lollig en jolig te doen. En toen heb ik gezegd van nou, weet je wat, dat doen we deze zomer. Maar dan wil ik er ook een goed doel aan vastknopen, want mijn haar is mij nogal heilig. Ja. Dus toen hebben we gezegd van bij zoveel euro aan donatie voor Kika ga ik kaal.
6: Ja, dat is inmiddels gebeurd. Aan het eind van de middag wordt het totale opbrengst bekendgemaakt. Een groep klassieke muziekliefhebbers uit Delfzijl is vanmorgen in alle vroegte vertrokken richting Maastricht. Ze gaan naar de Vrijthofconcerten van André Rieu. Het idee voor de busreis komt van Ton Drijfhamer. Hij werd min of meer per ongeluk de reisleider van het gezelschap.
10: Al jaren doen we dit. Daar vertellen we natuurlijk over als wij terug zijn. En dan horen we zo vaak van mensen van, ach ja, Rieu, daar zouden we graag nog eens een keer naartoe willen. Maar we zijn altijd te laat met kaas. Het is zover en het is zo gedoe om er te komen. Nou, toen het een komt het ander. En toen hebben we bedacht van, laten we zo'n bus vol organiseren. En daar zijn we vorige zomer mee begonnen.
6: In de bus zitten 54 muziekliefhebbers. Ze zijn nog onderweg en hopen in de loop van de middag in Maastricht aan te komen. En treinreizigers tussen Groningen en Zwolle die moeten ook vandaag nog rekening houden met een langere reistijd. ProRail voert namelijk werkzaamheden uit aan het spoor. Daardoor rijden er bussen in plaats van treinen. De busdienst rijdt tussen Groningen, Assen, Hogeveen, Meppel en Zwolle. Werkzaamheden duren nog tot en met maandagochtend en de extra reistijd is ongeveer 60 minuten. Laat er meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
5: Frits, dankjewel. En iets na 12 dan horen we je weer. En straks horen wij ook Henk Elderman. Waar rommel is, daar is Henk Elderman. De hele dag is hij op pad. En nu dus zometeen bij een gezellige rommelmarkt. Waar dat is, dat hoor je zo. En wat voor weer die erbij heeft, dat hoor je nu. van Arma.
8: Vandaag verdwijnt de nevel en leeghang. De bewolking gaat de zon gouden beestaan. Met een zwakke tot motige en loten soms vrij krachtige noordoostenwind wordt 23 tot 27 graden. Vanom om 8 uur is nog zo'n 22 tot 25 graden en vannacht koud en verderop richting 14 tot 18 graden met helder weer en de kin misbank ontstaan. Morgen wordt het dag met volop zon. De temperatuur ligt tussen de 21 en 24 graden met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind.
4: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
11: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
12: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank van Mulders Meubeldorp in Frieschelo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
4: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker. Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.

0: Katy Perry, Hot and Cold. Nou, het is echt lekker weer om Dremel Boete gewoon. En dat waait Henk Elderman als geinander. Hij is nou lekker op struin, lekker aan het snoesten door. Ergens op een gezellige rommelmarkt. Hou even voor bisten, Henk. Waar is die gezelligheid?
1: Ik ben in staat noesten,
0: Sergei. En ligt er wat? Of is het allemaal rommel?
1: Even kijken, hoor. Nou, de geur van hamburgers is er. Dus dat is ook niet natuurlijk die zo'n rommel maakt. En ja, er ligt weer van alles natuurlijk. Waar ze van over wilden zijn. Maar ik kwam trouwens een stevelknecht ook nog tegen. Weet je wat dat is?
0: Dat moet iets met stevels te maken. Is dat zo'n plank waar je stevels met hoek kunt trekken?
1: Ja, klopt. Ja, hè? Klopt. Die ligt hier voor €4. Ik neig de touw om hem mee te nemen. Maar nou ja, moet maar even kijken. Herman Bos, doe straks hier aan zij. Je noemt me en doe me al alles verteld over deze rommelmaak. Maar de Lusteroos wil natuurlijk ook gewoon in buiten. Staat Noesen, het is een klein dorp, was toen zegt. Het is geen gehucht of streekje natuurlijk. Maar jullie hebben hier wel wat moois neergezet. En ik heb een dikke primeur natuurlijk. Want dit is de eerste rommelmaak ooit in Staat Noesen.
2: Ja, dat klopt. We hebben normaal hebben we de schuurverkoop ook zo met gasthuizen. Maar die ligt op de kop. Met door de elektriciteitskabel aanleggen. Toen hebben we dus een Belg hier. Die bedacht heeft dat we een rommelmaak moesten organiseren hier in Staat Noesen. Strun in Staat Noesen. Dus mensen, we zijn tot 4 uur ook. Dus kom zo gauw mogelijk de scanroet. Want er ligt toch van alles. Maar het is ook zo voort.
1: Ja, nog hem reclame ook dus.
2: Ja, een beetje reclame ook nu te bieden.
1: Maar ik vind het al vrij droog hoor.
2: Ja, het is ook vrij droog. Het is ook vrij droog weerstaal. De handel gaat ook redelijk. Ik kloog nooit. En ik huur meer mensen die tevreden zijn over de verkoop. Dus het gaat al mooi. Maar mensen, kom dit scan doet. En dan wil ik nog een ding in stiekem down. Jongens, de groet. In de groep van opa, Mees en Mick uit Zeeland, de groep van opa, hè?
1: Oké, ik hoop dat ze lusten voor die, en anders kunnen ze terughuren natuurlijk. Wie stond nou in verdienkroom? Toen zei ze net, de handel gaat gauw. Maar wat is het allemaal al verkocht, hè?
2: Ik heb al verkocht een kinderstaal, een schilderij, puzzels, een hengel. Het gooit maar door. Ik hoop dat ik genoeg heb.
1: Wat pronkstuk staat er nog, hè?
2: Ja, pronkstuk staat er nog. Een mooi servies van huizen... Huizen Holland, een mooi servies, €50, zit van alles in mensen. Dus
1: ja, €50 van alle deuzen, hè?
2: Ja, €50.
1: Antiek.
2: Ja, echt antiek. €50, jongens, het is nooit duur.
1: Nee, doe als het net ook al even over de Belg, voor is een probleem, nee. Hij is weglopen.
2: Hey, Belg.
1: Want die het nooit.

0: En ze deed het uiterst goed.
1: Ja, maar wat voor schilderij ben dat? En wat voor vaven? Lopen we dat toch in meer lopen? Ja. Ik vind het wel mooi, jongen.
0: Kunnen we zelf in vroegen wat ze ervan mocht?
1: Ja, zo is dat. Nou, hier stond toch een vijf schilderij. Ja, wat ben dit voor schilderij? Wat dat mooi.
2: Mooi. Dat noemen ze mixed media. Dat wil zeggen dat er verschillende technieken zijn. Oh. En, de basis is eigenlijk een houtstuk. En ik werk heel veel met acrylvaaf, maar ook met allerlei andere materialen. Er zit ook kant in en goos, van alles. Ja. En deze zit zelfs hout.
1: Ja, nou is dit een rommelmaak, maar dit is gewoon rommel.
2: Nee, het is schuurverkoop.
1: Ja. Dat doet er ook nog een beetje bij. Hè? Want dat was het allereerste hier altijd in Starnhoezen. Ja. Maar nu echte rommel maakt. Ja, doet het ook wel tien in, denk ik.
2: Ja, dat was gemiddeld 8 uur per stuk.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Okay. En dat moet een koppel ganzen voorstellen, hè, denk ik.
2: Ja, het ben ganzen, maar als het wat anders wil zijn, mag dat gerust. Okay,
1: ja, doe gaat ook een beetje om, ja, zeg maar. Dat is er wat anders in rust.
2: Dat mag, ja. Het is in principe is het te zijn wat het is, maar het is nooit precies op school overnomen aan de baan. De kleuren klappen nooit, dat hoeft allemaal nooit. Okay. Ik geef er ook workshops in en dan leren mensen dat in 2 middagen om zelf een schilderij te maken.
1: Ja, en nou gooit hij met de handel, want die stond te koop.
2: Ik ben al 2 kwijt en ik heb ook een paar workshops gekocht. Oh, dus ik ben al tevreden.
1: Oh, oké. Okay. En die zit nog maar halverwege de dag.
2: Ja.
1: He?
2: Ja.
1: Dus het kan alleen nog maar mooi worden. Wie loopt nog even verder? Bedankt. Herman, de Belg is terug. Doe gewoon we zo nog een min. Ik zorg er ook nog een ijsschokkarren stoon. Ik ga even hier kijken. Want ik ben toch altijd weer op zoek naar wat speciale dingen, zeg maar. Ligt hier nog wat moois bij? Nou, schoon. Nou, die heb ik wel. Ik ben net een schoonzoek geweest, dus dat heb ik allemaal wel zijn. Wat is hier allemaal te zijn, jongens? Nou. SpongeBob? Oh ja, een t-shirt met SpongeBob erop, zeg ik. Wie loopt met hem naar de Belgen, Herman? Want die is droog met het bakken van hamburgers. Ja, een Belg de hamburgers. Dat is alleen nog maar friet verkopen in België.
0: Deze Belg die kent van alles. hij bedenkt van alles, hij doet van alles. En, maar het mooiste is, hij bedenkt het in Wiemont vaak dan.
1: Ja. Nou, even door hem touw. Goeiedag.
3: Goeiedag,
1: Herman. Hoe is het? Want dat is toch wel even de vraag voor vandaag. Gisteren uitgeschakeld met België tegen Spanje 2-1. Hoe werd jij wakker vanmorgen?
3: Heel goed, heel goed.
1: Oh, toch wel?
3: Ja, zeker weten, jong.
1: Oh, een beetje genoten dan van het voetbal?
3: Zeker weten.
1: Oh.
3: Prachtig.
1: Ja.
3: Voor zo'n klein landje.
1: Dat is ook weer zo, ja.
3: Ja, ik vind het prachtig. Echt, ik ben blij en het komt de jonge generatie aan.
1: Ja, maar wat merkte jij hier dan, zeg maar, in Statenhuizen? Want Nederland was al uitgeschakeld. Merk jij dan ook dat de grunnigers, de Nederlanders, dan ineens voor de Belgen zijn?
3: Ja, dat is normaal. Ik ben ook zo. De Belgen eruit lijnen. Ik ben ook voor Nederland. Ik ben sowieso voor alle twee.
1: Ja, ja, ja.
3: Dus ik vind dat prachtig.
1: Ja, je bent hier gekomen voor de liefde en voor de hamburgers, zeker, hè?
3: Ja, ja, zeker weten.
1: Hoe gaat het met de handel? Dat is straks 12 uur, dus dan wil iedereen wel naar een burgertje?
3: Ja, zeker weten. Zeker weten. Kom maar af.
1: Okay, kom maar af. Okay.
3: Ze zijn in aanbieding.
1: Ja, ik sloot nog even over met Herman. Want even kijken, het is ook gewoon een lange stroot, hè? En dat is het dan ook.
0: Ja, maar een lange stroot, die stroot gaat hier ook nog bocht om, hè?
1: Okay. Alleen door en door staat ook nog wat.
0: Door staat nog een verderop. En mocht er meer mensen komen werden, die mogelijkheid hadden ze. En hebben we dat stuk ook kunnen gebruiken. Dus we hebben een holle deurp kunnen gebruiken.
1: Oké.
0: Okay. En we hebben ook holle deurp over versierd.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat vinden we dan mooi dat we dat doen. En elke roon helpt elkaar ook meer. Mm-hmm. Als ze zegt dat er roon bezig is, dan komt erna en dan komt er gewoon bij. Mm-hmm. En die helpt ons.
1: Ja. Het is tot 4 uur, zei ze net al. Oh, voor u, sorry. Maar al was dat vermeld. Nee, want zo is het ook wel voor opkopers, hè. Die ben als eerste erbij. Wend hij er ook?
0: Nee, door hebben we gelukkig gewoon last van haar. En dat vind ik altijd het minste van het verkoop. Maar we hebben ook duidelijk gezegd, we beginnen nooit voor 9 uur met de verkoop. En door hebben we ons netjes aan houden. Dat is ook, denk je, misschien stiekem deur verkocht, maar nooit echt door de opkopers.
1: Nee.
0: En dat was ook nooit de bedoeling.
1: Nee. Oké. Okay. Nou, wanneer verwas de mooiste mensen hier?
0: Ik hoop dat de mooiste mensen dan komen. Nu is een oproep. Ik zal nog een keer weer zeggen, jongens. Het is dan 12 uur. Edem. Kom dit kant uit. Je bent tot 4 uur. Hartstikke welkom. Stroot is groot genoeg. Ken genoeg mensen in.
1: Ja. En ken ik overdenken bij die Stevelknecht?
0: Ik loop in met die midden en daar regel ik dat.
1: Oké. Okay. Zullen we dat nog in midden nemen?

0: werken,
1: ja,
0: hè?
1: Zeker, Kim.
0: Ja, ja. Ja, durven we nog even. Kijk, ja, maar nee, dat klopt. Dat
1: is een mooie prijsje geweest, hè?
0: Kijk, dat klopt, dat bij aan. En wie gewoon neemt nu die Steven. Hij is dan nog niet verkocht. Nee, hij ligt er nog, gelukkig.
1: Maar wat was de vroegprijs dan, Henk?
0: Ja, 4 euro.
1: Of een stukje hout? Ja, dat vult ja, duur, ja.
0: Ja, oud vaaieren zelfs.
1: Oh, oh.
0: Ja, nou ja, ik heb maar. Ja, nou ja,
1: verander half, gooi erover.
0: Nou, ik heb maar een poer. Ja, ja, ja.
2: Dat is ook
0: poor, ja, ja, nee, dat snap ik. Ooit voor 4 euro of 2 voor 4 euro?
2: Ooit voor 4 euro.
0: En kan er ook een euro of?
2: Nee.
1: Oh, dat kan niet.
0: Nee, dat kan niks of.
1: Ah, en zo'n promotieprootje. Dan, dat is
0: ook dit is al een aanbieding.
2: Dit is al een aanbieding.
0: Oh, ik hoor dat hoefverkoop, baas.
2: Ja, maar dat is het ook.
0: Is ze zelf mokt? Oké, dan is die extra euro nog wel weer. 4 euro in de store.
2: Oké, nee, hartstikke mooi.
3: 3 euro kan ook wel, hè? Van als toen vanmiddag om 4 uur kwam, dan doet ze vergroot is voor.
0: Ja, zo maakt het dan ook wel weer, rommel maken.
1: Hé, maar Henk,
2: en jonger op.
1: Is er nog wel wat geld over voor een hamburgertje?
3: 3 euro is toch klooien.
0: Wat zei je?
1: Er is nog wel geld over voor een hamburgertje.
0: Oh, jawel hoor. Ja, kom dan hout.
1: Nou, maak er een mooie deal van,
0: Henk. Is contant of pin?
2: Contant.
0: Oh. Nou, dan mag ik eerst pin, denk ik.
1: Nou, ja, dan wordt er gewoon uit op weg, Henk. Nee, bedankt, nee. Hè, de groeten door.
0: Yo, en ze gewoon hier nog wel in deur, maar de rest van uur, hè, van Herman.
1: Ja, geweldig, hartstikke mooi. Genoeg er ook door. Bedankt, hè.
0: Yo.
1: Mooi.
0: Yo, mooi, hè.

wekenlang de nummer 1 van Grun. Hij staat er al wekenlang mee op nummer 1 in de Noord 9. Ja, of dat vandaag, deze komende week ook nog zo is, dat hoor je natuurlijk later vandaag in café Martini Birdie Esperano Atrabez. Nu gaan we nog even naar de dierentuin met Shakira. En daarna het landelijke nieuws van NOS, gevolgd door het laatste nieuws uit stad en ommeland. Frits Emmelkamp zet de laatste puntjes nog op de i.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging. Rondje Zummer vaart maandag verder van Holwierde via Appingedam en Ten Post naar Uithuizen.
2: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 12 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen. Moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een kassière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken, gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf, Meta, zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
14: En we gaan meteen door met het laatste nieuws uit stad en ommeland. Krijgen we van Frits Hemelkamp. Frits, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met de hulpverlening op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat besluit hebben ze genomen omdat ze vinden dat het te onveilig is. Hulporganisatie Migrate blijft wel actief in Ter Apel. Een kleine groep overlastgevers zorgt volgens de organisaties voor problemen. Zo waren er deze week 2 steekincidenten bij het aanmeldcentrum. Minister Van der Brink zegt dat hij de gevoelens van machteloosheid snapt. Forum Groningen heeft het verzoek van het Groninger Museum om het veelbesproken glaskunstwerk over te nemen afgewezen, zegt Forum-directeur Dirk Nijdam. Volgens hem zag Forum geen logische link met het kunstwerk. Bovendien kon er in het pand ook geen geschikte plek worden gevonden. Daarop heeft het Groninger Museum de Universiteitsbibliotheek benaderd. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop van het museum ooit. Het kunstwerk kostte bijna €1 miljoen. Een bijzondere dag voor Jan en Karin Dinkela in Bedum vandaag. Na ruim 100 jaar is hun schoenenwinkel vandaag voor het laatst open. Dinkela kon namelijk geen opvolger vinden. En daarmee komt het familiebedrijf ten einde.
16: Veurvoorden die kwamen ook Hoogkerk, dan schoonen ze ook. Het was allemaal nog confectie. Kwam nog nooit van de fabriek, maar die ben echt in de werkplaats gemaakt. En voor 104 jaar geleden binnen ze vanuit Hoogkerk naar Bedum gewoon. En ik ben een vorige generatie en ik deur de deur dicht.
15: De schoenenwinkel van Dinkela was een van de oudste bedrijven in Bedum. En bij de barbershop in Ten Boer, dorp verderop, kun je vandaag slechts één kop kiezen en dat is kaal. Eigenaar Pascal Runhart wil op die manier geld inzamelen voor stichting Kika. Om het goede voorbeeld te geven, ging hij vanmorgen zelf ook onder de tondeuze.
17: Ik en Patrick, mijn klant, zitten wij al een tijdje van haal het een keer af en dat doe ik ook mee. Gewoon een beetje lollig en jolig te doen. En toen heb ik gezegd van nou, weet je wat, dat doen we deze zomer. Maar dan wil ik er ook een goed doel aan vastknopen, want mijn haar is mij nogal heilig. Ja. Dus toen hebben we gezegd van bij zoveel euro aan donatie voor Kika ga ik kaal. Belofte maakt schuld, dus ik ben de lul straks. We vinden Kika een mooi doel, omdat wij vinden het belangrijk dat kinderen een mooie toekomst krijgen en gezond kunnen zijn. Ja. Ja.
15: Aan het eind van de middag wordt het totale opbrengst bekendgemaakt. En treinreizigers tussen Groningen en Zwolle moeten ook vandaag nog rekening houden met een langere reistijd. ProRail voert namelijk werkzaamheden uit aan het spoor. Daardoor rijden er tussen Meppel en Zwolle bussen in plaats van treinen. Tussen Meppel en Zwolle rijden snelbussen. Tussen Hogeveen en Zwolle rijdt een stopbus. Werkzaamheden duren nog tot en met maandagochtend. Dat en meer valt allemaal te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
18: Hey hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Echt gezellig, maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
19: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
20: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
19: 0683-252-162.
21: Ik heb trek in iets lekkers.
22: Neem de kersen van Oudenbos.
21: Iets zoets.
22: De kersen van Oudenbos.
21: Iets fris en sappigs.
22: Oudenbos.
21: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
23: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
24: Kom eens langs in de Oudenbos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
25: Radio Noord.
26: Noord en Ommeland.
27: Met Sergey in het Veen.
14: Wel mochten kinderen in Bijen blieden. Straks in de zuikrubriek een nieuwe zuiktocht. Narma heur je met het weer. En natuurlijk de keuze van vandaag op vinyl.

0: Eros Ramazzotti, più bella cosa. Het zal er vast heel lekker weer ween door in Italië. En nou dat hier zit in onze huidprovincie, dat waait Harma. Mooi.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Ja, Harma, nog even wat belangrijk. Ik heb wat gehoord over hondsdogen.
1: Ja.
0: Die zitten eraan te komen en dat is wel bepaald voor het weer voor de rest van de zomer. Hoe zit dat nou alweer?
1: Ja, nou, het is zo van, dat wil nog wel eens een kant op weten in het weer. We zitten op dit moment in een stabiele periode. En er zit op de lange duur zit er wel een verandering aan te komen. Omdat hoge druk, wat ons de komende week voor depressie activiteit gaat beschaden, dat zo aan het eind van de week in oostelijke richting wat wegtrekt bij ons. En die worden oceaandepressies, die worden wat opdringeriger. De aangevoerde lucht is vochtig en met het stijgen van de temperatuur onstabiel. Ja, dat levert in zo soms morgens weer wat regen en onweer op. Ja, en we hebben toch het begin van de hondsdong die ongeveer volk weekend ingaat. En het is altijd de periode van 20 juli tot 20 augustus. Dan hebben we de hondsdong en door achteraan hebben we er nog 10 kattendogen. En dat zo noemen ze dat in zo mooi. En het heeft eigenlijk helemaal niks met de hond of met katten maken. Het heeft met te maken dat de hondster de Sirius, die komt ongeveer tegelijkertijd met de zon op. En dan zoeken we hem dus ook op dat moment nooit. En dat is die periode. Ja, en dat is volgens mij een periode dat, ja, als het een mooie, een lange periode met droog weer aankondigt, dan zit je doorgebeiteld in. Maar het lijkt nou net dat volgend weekend er toch een wat licht wisselvallige trend inkomt. En dan wordt het toch wat aans. Maar ja, daar hebben we op dit moment niks mee te maken. Want de zon is er mooi bij en windschoten. Met 23,5 groot. In Slochten is de zon er net een uurtje bij. 21,5 groot. De barometerstand is een 21 millibar. Maar in Roodschaal, door is nog bewolkt en diesig. 12 kilometer zicht in een zwakke tot matige oost-noordoostenwind. En door ligt de temperatuur op dit moment op 19 graden. Maar de zon, die komt straks overal goud te verschijnen. En de temperatuur loopt ook lekker op vanmiddag. Met een zwakke tot matige, soms lote vrij krachtige noordoostenwind. 23 tot 27 graden. Vanavond maar een uur of 8, nog zo'n 22 tot 25 graden. Vannacht koud of met vrij helder weer richting 14 tot 18 graden. In lote komt er toch weer enige bewolking binnendruppelen. En het kan ook wat mistbank opleveren. En dan is de zon er eerder bij als vandaag. Temperatuur 21 tot 24 graden, wel wat leger. Omdat de wind matig tot vrij krachtig is, uit het noorden tot noordoosten. Maandag nu weer wat zon, 23 tot 28 graden. Dinsdag zon overgoten, 27 graden gemiddeld. Dus verdere provincie en ook nog wel een beetje hoger. En woensdag, donderdag, ja, dit wordt waarschijnlijk zo verdere provincie. En in ieder geval tropisch, langs de kust door legere temperaturen. En het kwik ligt in rond 29 of 30 graden.
0: Dus de zomer is weer even terug.
1: Ja, zeker. De zomer is weer allemaal weer om. En nou, dan kunnen we voorlopig van profiteren.
0: Maar ja, of het in zo blijft, dat blijft toch altijd de afwachten. Hè,
1: met ja, het is natuurlijk en lange termijn. Maar ja, de lange termijn laat wel wat gootjes in de stabiliteit. Zo. Dus het kunnen er door heel best weten. Dat, en het is volk zo, als die hondsdogen een beetje wat wisselvallig beginnen, dat ook wel een trend is voordat een aantal dogen, of een aantal weken aan vastzit. Ja. Dat is in afwachten.
0: En dan de kattendogen, daar heb ik nog nooit van gehoord.
1: Ja, dat is mooi de aanvulling. Die hondsdogen hebben nog 10 dogen over in augustus.
0: Ja.
1: Voordat september is. En daarom hebben ze bedacht, nou, dan hebben we ook nog 10 kattendogen.
0: En dan knieën dogen. Komt er ook nog?
1: Ja, wel waard.
0: Ja, wel waard. Harma, bedankt maar weer en gauw weekend, hè?
1: Gauw weekend.
0: Mooi.

0: Message in a Bottle, de police hoorde je hier. Waarin we nou weer een mooie zoektocht gaan beginnen. De zoekrubriek, de zoekmachine wordt weer opstart. En als je zelf ergens nog op zoek bent, zet ons gewoon maar aan het werk. Laat hem maar wijd, stuur maar een appje of bel hem naar de studio 050-3188-288. Als je ergens nog op zoek bent of juist ergens vanaf wil en door een goud, goudnij plekje verzuikt. En gewoon wel voor die bezig. Vorige week hoorde je het vooral van Melissa Aaldrix. Ze was op zoek naar haar beste vriend uit de jaren 90. Michel Schreuder is zijn naam. Ooit uit het oog verloren. Maar ja, het liep er wel mooi om dat contact weer te herstellen. Dat het helaas nog niks oplevert. Ze was zelf ook al druk aan het zuikenwest op social media. Niks gevonden. Wie hebben een oproep doen? Nou, dus die zuiktocht staat nog altijd. De zuiktocht naar Michel Schreuder. Maar voor vandoor is het ook tijd voor nije zuiktocht. En daarvoor hebben we Lisbeth Laning aan de telefoon. Lisbeth, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Lisbeth, uit Bijum. Wat kunnen we voor je doen? Waar ben je naar op zoek?
1: Ik ben op zoek naar mensen die vrijwillig met ons de Spelweek willen organiseren.
0: Ah, de Spelweek.
1: Wij organiseren nu 20 jaar de Spelweek. En dit jaar komt die waarschijnlijk in het geding, omdat we te weinig vrijwilligers hebben.
0: Ach.
1: En dat zou heel erg jammer zijn.
0: Ja. Nou, dus het is echt spannend of het überhaupt doorgaat dus dit jaar.
1: We kunnen met de vrijwilligers die we op dit moment hebben niet op volledige veilige spelweek gaan draaien.
0: Ach, wat zonde. En wanneer staat de spelweek in Bijum in de agenda dit jaar?
1: 10 augustus tot 14 augustus.
0: 10 tot 14 augustus. Ja. En leg eens even uit, dat is denk ik voor de kinderen, hè, die nu lekker zomervakantie vieren, dat ze wat te doen hebben. Wat gaat er dan allemaal gebeuren?
1: Het is inderdaad voor kinderen die nu vakantie hebben. In de laatste week van de schoolvakantie gaan we met kinderen timmeren, allerlei sport- en spelactiviteiten, workshop, gewoon dat ze een geweldige week hebben, waarin bijna alles kan en alles mag, maar vooral het plezier met elkaar voorop staat.
0: Ja.
1: Het ontstaan is toen we begonnen, is het ontstaan om het te organiseren voor kinderen die niet op vakantie konden. Toen heette het ook de Bonte Bijenexpress en dan gingen we als het ware in een denkbeeldige trein met die kinderen op reis. En dit jaar, omdat het jubileum is, willen we al die elementen weer terug laten komen.
0: Ja, maar ja goed, het is dus nu nog spannend of het doorgaat, zo'n spelweek.
1: Ja,
0: ja, want hoeveel vrijwilligers zijn er eigenlijk nodig om zo'n week in goede banen te leiden?
1: Ja, als je het echt veilig wil hebben, dan hebben we de 50 per dag nodig.
0: Mm-hmm.
1: En op dit moment zitten we op 25 en enkele dagen 30 op een dag. Dus ja, er zijn echt nog mensen nodig.
0: Ja, en hoe komt het dat het dit jaar zo moeilijk is?
1: Nou, wij hebben de laatste jaren heel veel gedraaid op de jeugd. Maar de jeugd heeft op een baantje, of gaat op vakantie, of heeft andere plannen. Dus we zijn een heleboel jeugdige vrijwilligers kwijt.
0: Ja, is er misschien gewoon te veel te doen waar mensen naartoe willen of waar ze aan mee willen doen?
1: Ja, dat zou in theorie natuurlijk ook kunnen.
0: Ja.
1: Maar zo erg als nu hebben we het eigenlijk nog nooit gehad.
0: Nee.
1: Maar dit... Ja, helemaal. Omdat het de 20ste keer is. Het is een jubileumjaar. Ja, het zou doodzonde zijn. En uiteindelijk komt er natuurlijk iets. Maar niet in de vorm zoals we dat heel graag zouden willen.
0: Nee, dus er is altijd nog wel een plan B.
1: In mijn achterhoofd, ja.
0: Ja. Ja, maar goed, het liefste niet. Het liefste gewoon zoals je het in je hoofd hebt. Zo moet het gebeuren. Dus eigenlijk nog op zoek naar zo'n 20 à 25 vrijwilligers.
1: Ja, zeker. En ja, weet je, ik ben met 10 ook blij. Dan durf ik het aan. Maar hoe meer, hoe beter.
0: Ja, dat snap ik, ja. We gaan nog even niet aan plan B denken, lijkt mij zo,
1: Lisbeth. Nee, zeker niet.
0: Plan A houden we nog even voor ogen. Als mensen denken van, nou, ik wil daar best iets voor doen. Wat wordt er dan van ze verwacht?
1: Nou, er wordt er verwacht dat ze 's morgens van 10 tot 4 een groep kinderen begeleiden. Die kinderen, ja, die zijn eigenlijk zelfstandig aan het timmeren of doen een sportactiviteit. Of ja, een workshop, ja, gewoon een groep kinderen begeleiden. Het kan helpen zijn met sjouwen van hout, het kan zijn met begeleiden ja, iets maken, nou, al dat soort dingen.
0: Maar je hoeft niet iets speciaal iets te kunnen, zeg maar, dat je bepaalde kennis meeneemt. Nee, precies.
1: Nee,
0: eigenlijk is iedereen
1: niet welkom.
0: Ja, om mee te helpen. Nou, Elisabeth, volgens mij is het helemaal duidelijk. Het gaat dus om de Spelweek in Bijum, die dit jaar van 10 tot 14 augustus wordt gehouden. Als het allemaal lukt om de vrijwilligers rond te krijgen. En daarom dus nu ook jouw oproep, Elisabeth, voor mensen die mee willen helpen aan die Spelweek.
1: Zeker.
0: Hoe kunnen ze met jou in contact komen, Elisabeth?
1: Als ze graag mee willen doen, dan kunnen ze mailen naar een receptie. Apenstaartje tref.bijum.nl. En als ze daar dan ook aangeven welke dagen ze kunnen, want dan kan je maar 1 of 2 dagen, kunnen we je ook gebruiken. En de leeftijdsgrens is bij ons 16 jaar.
0: Kijk, dat is ook nog even belangrijk om te weten. receptie@tref.bijum.nl. En als je denkt van, ik ben nou alweer vergeten, geen nood. Je kunt ons ook even bellen of appen. 050-3188-288. En dan bellen we jullie ook met elkaar in contact. Lisbeth, we hopen je met goed nieuws te kunnen verblijden. Mocht jij zelf nog wat horen tussendoor, hou ons dan ook vooral op de hoogte. Want we zijn heel benieuwd hoe het gaat. En we gaan er gewoon vanuit dat plan A uitgevoerd kan worden dit jaar.
1: Zeker, goed zo. Daar gaan we voor.
0: Nou, we doen ons best, Lisbeth. Dankjewel voor je verhaal, hè.
1: Ja, jullie ook bedankt.
0: Jo, mooi hè.
1: Doei.
0: Doei. Straks hoor je hier de keuze van vandaag op vinyl. 2 mooie platen, maar ja, welke het wordt, dat mag jij bepalen. Je hoort zo de keuze naar Bente met 3, 2...

0: Twente. 3, 2, 1, hoor je hier. Ja. En wat gaan we zo meteen aan het einde van dit uur Noord en Ommeland horen, Karel? Dat is de vraag. Vandaag op vinyl. Het wordt in elk geval een mooi vinylplaatje op de draaitafel. Maar ja, probleem zoals elke week. Twee plaatjes, maar slechts één platenspeler.
1: Ja.
0: Dus.
1: En daarom heb ik de winnaar meegenomen.
0: Oh, je bent wel heel erg zeker van je zaak.
1: Dit is kleinkunst van de bovenste plank. En het ligt eigenlijk nog op de bovenste plank.
0: Het is bijna echt grote kunst.
1: Nee, het is kleinkunst
0: toch wel
1: van
0: kleinkunst.
1: De bovenste plank. Ja.
0: Nou, vertel maar eens. Wat heb je meegebracht?
1: Ik heb het Klein Orkest meegenomen.
0: Oh, wat mooi.
1: Met Over de Muur.
0: Heb een stukje luisteren?
1: Ja. En al.

0: prachtig nummer is het ook, hè?
1: Ja, en in die tijd... Dit paste zo goed in die tijdsgeest.
0: Ja.
1: Dat iedereen echt zat van, wauw, ja. Je ging even wat dieper nadenken over het verschil tussen Oost en West. Dat was heel bijzonder.
0: Ja, een heel, heel mooi, mooi nummer. En ik begreep ook later uit interviews dat Harry Jekkers, die het schreef en ook zingt, dat hij ook zelf een beetje verbaasd was over het enorme succes van dit nummer. En dat hij aan dit nummer eigenlijk zijn hele carrière wel te danken heeft.
1: Ja, absoluut.
0: Qua naamsbekendheid, maar ook financieel. Want het is een mega succes geworden.
1: Natuurlijk. Ja, maar morgen speelt hij zijn laatste cabaretvoorstelling in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.
0: Dat is ook zo, ja. Dat is morgen dus dat hij...
1: Ben jij vrij morgen?
0: Ja, maar geen kaarten. En ik vermoed dat het is uitverkocht.
1: Ik denk ook dat hij uitverkocht is.
0: Ja, maar ik vind zijn shows ook geweldig.
1: Ja, geweldig. Ja. Geweldige man.
0: Ja.
1: Ook maar, andere hele goede liedjes.
0: Maar hij is, ja, zeer zeker, zeer zeker. En hij, met Klein Orkest hebben ze op een gegeven moment ook een aantal kinderalbums gemaakt. Waar ook wel mooie liedjes op staan. Roltrap naar de Maan, dat album, geloof ik.
1: Ja.
0: Maar goed, hij is wel vaker gestopt. Of heeft hij even een sabbatical van zoveel jaar genomen. Dan zat hij weer in zijn huis op Ibiza.
1: Een verdiend rustmoment.
0: Ja, zou die nu echt, echt stoppen?
1: Ik denk het dit keer wel.
0: Ja, hè?
1: Ja, ook omdat het nu toch wel heel erg duidelijk aangekondigd is.
0: Ja, dat is waar.
1: En je staat in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En ga je dan nog een keer terugkomen om het om de hoek te doen bij de frietboer?
0: Ja, nee. Dat weet ik ook niet. Ja, ik heb hem wel in een interview horen zeggen dat als hij nog een keer echt mooie ideeën heeft of echt met een paar mooie liedjes en wat leuke verhalen erbij, dat het misschien dan ooit wel eens gaat kriebelen, maar daar is op dit moment helemaal geen sprake van. Hij is geloof ik 75 en denkt, ik kan alles nog heel goed doen zoals ik het wil. Ik heb nog succes. Ik ga eigenlijk niet wachten tot dat afneemt. En precies, mensen denken van, moet jij niet een keer stoppen?
1: Ja.
0: Op zich ook niet verkeerd om zo te denken. Goed, dat is dus de winnaar, denk jij, Karel. Maar
1: wat heb jij mee?
0: Ik zet er wat tegenover. Een jarige. Jeff Hanna. Ik heb er zelf nog nooit van gehoord. Jij misschien wel.
1: Nee.
0: Maar van het bandje waar hij in speelde hebben we vast wel eens een keer van gehoord. De Nitty Gritty Dirt Band.
1: Ja, tuurlijk.
0: En hun grootste hit eigenlijk in ons land. Die heb ik meegebracht. Hij is 79 vandaag en we hebben meegenomen Mr. Bojangles.

0: Nou, ik denk eens even een plaatje die je wat minder vaak meer op de radio hoort.
1: Ik ken hem ook van Neil Diamond.
0: Ja, die heeft hem ook opgenomen, ja.
1: Volgens mij heeft hij hem ook geschreven. Dat weet ik niet zeker. Gaan we nu uitzoeken. Ja.
0: Zij hebben er in elk geval een grote hit mee gehad, ook in ons land. Nou, ik ben benieuwd of Karel gelijk krijgt met zijn winnaar, het Klein Orkest Over de Muur. Of dat we toch deze mooie Golden Oldie gaan horen van de Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangles. Laat het maar weten, 050-3188-288. En je weet het, hè, in Vandaag op Vinyl gaat altijd alles eerlijk. Dus de meeste stemmen die gelden. Ja. En dat is vandaag ook zeker het geval. Zometeen maar eens even kijken waar Henk Elderman is neergestreken. Net gezellig op de rommelmarkt geweest. Heeft hij volgens mij nog die stevelplanken gekocht?
1: Ja, hoe was
0: het? Gaat het zo eens vragen. Wat nou het uiteindelijke bedrag is geworden en waar hij nu terecht is gekomen. Dat hoor je zometeen.

0: Jonas Brothers met Only a Human. En we gaan eens even bij Henk Elderman kijken. Henk, dat stevelplankje, wat is dat nou uiteindelijk voor motten beton?
1: Een stevelknecht, hè?
0: Stevelknecht, zo heet dat.
1: Ja. Ja, ik was aan het overdenken, maar die man die wol geen kaart op.
0: Dus, €4, hè?
1: Ja, €4.
0: Ja, op de
1: ik heb mijn auto liggen.
0: Oh, heeft hem wel metgenomen?
1: Ja, ik heb hem metgenomen. Kloor. Nou. Maar kon niet pin, maar dat hebben we allemaal hem netjes regeld.
0: Even met Chicky of wat dan ook.
1: Nou, ja,
0: dan kun je goud weer richten op het volgende onderwerp. Want dat heeft wat met bijen en honing te maken, hè?
1: Ja, ik loop nou achter Klaas Schipper aan. Want hij is imker. Ik dacht altijd dat het imker was, maar het is gewoon imker. En ik zorg ze hier al stonden, hoor, kind die zegt Sergei. De bijenkassen. Ja, Klaas, goeiedag. Is een beetje weer van imker.

0: van die kastnestjes staan?
1: Ik heb hier meestal tussen de 12 tot de 20 volken hebben gestaan.
0: Oké, okay, ja, volken namen jullie
1: ja,
0: dat, hè?
1: Ja, per kast, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ja, en wat ik me wel eens afvroeg, hè, van, al wordt die beiden in, zeg ik altijd,
1: ja, ja.
0: Al wordt die nou in welke nou, kast dat ze wat weten.
1: Ja, dat zit in een systeem eigenlijk. Hè. Maar als ze gewoon een kast meter verplaatsen, dan ben ze kwijt. Dan ben ze weer kwijt.
0: Ja.
1: Dan komen ze, ja, dan komen ze naar weer, ja, dan moeten ze het zuiken. Mm-hmm. Ja, dus verplaatsen, je kent ze eigenlijk, maar verplaatsen best... Ja, een 3 kilometer, 5 kilometer over de buurt, zeg maar. Als je ze verhoezen wil, zeg maar. Dan gaan ze weer terug naar het Oosterzee.
0: Ja, en wat fascineert je nou zo dan aan die...
1: Nou, ik vind beiden al belangrijk, zeg maar. Hier al daar, zeg maar. Een privaat biologische boerderij, zeg maar. En in 2013 heb ik begonnen. Dan ben sorry, eigenlijk ook goud en loop gewoon. En het is een stukje van een puzzel. Ik ben ook een stukje van die puzzel. Nu maakt het alles een stukje compleet. En dat is het mooie ervan. Mm-hmm. Voor de bestoeving en biodiversiteit, ja.
0: Ja, ja, ja. Er vlucht nog nooit in de boeten. Ja. Maar zit er ook nog gewoon in, hè? Kies van zo'n loten.
1: Dan kijk je even verderop.
0: Oh, oh, mogen we verderop? Want deze zitten allemaal dicht, hè?
1: Ja, dat komt nou.
0: Ja, oké.
1: Dan lopen we de bieten.
0: Oh, dicht onze biet. Nou, ik ben aan het ademen. Nou ja. Wie loopt even verder, Sergei? En dan hoop ik dat we ook nog even in die... kisten kunnen kijken, want dat is wel een mooie natuurlijk. Ja. Maar ja, waarom heeft hij hier stond? Is dit een ideale plek of zo?
1: Ja, de ideale plek, zeg maar. Dat is die fruitboom hier stond. En de omgeving is hartstikke goud ervoor. Dat is, dat kan niet beter uit.
0: Nee, oké. Okay.
1: Een lindenboom in de buurt. En, ja, kan niet beter.
0: Nee. En wat gebeurt er nou allemaal op zo'n dag natuurlijk? Ja, je bent hier aanwezig, maar... er komen ook mensen te kijken natuurlijk. Ja, hè? En ja. Doe geeft dan ook een soort van rondleiding?
1: Ja, we doen een rondleiding. Pieflaas doet ook omleiding. Ja, doet dat ook. En wij nog een stel nemen een ruiter toe. Die doen het ook. En, nou, dat maakt het ook hartstikke mooi.
0: Ja.
1: En ja.
0: Nou, we moeten hem doorlopen. Want, nou, de titel drinkt alweer een beetje. Ja. Ik weet niet hoeveel dat we nog moeten. Maar wie probeert hem in elk geval. Oh, bent dan naar de weg kwijt, hè? Oh, je moet hierin. Oh, goed. Weer door die bosdingen. Nou, doe me gewoon hoor. Ik ben ooit benijd dat de route. Maar ben er al veel mensen best in te kijken, behalve ik.
1: Ik laat daar aan bij je deur, hè.
0: Oké, okay, mag ik ook aan de andere kant staan, hoor?
1: Ja,
0: maar
1: ook.
0: Ja, kijk.
1: Nee,
0: dat wil. Oh, dat wil hij?
1: Nee.
0: Oh, oké. Okay. Nou.
1: Je moet
0: een andere
1: auto
0: ringen voor die. Oké. Je moet een andere auto ringen voor die, zeg. Ja,
1: dat is ook best,
0: hè. Ja. Oké, okay, nou, hij moet hem nou even open. Oh man, een beetje spuit. Wat spuit ze mee?
1: Gewoon een beetje water.
0: Oh, is gewoon een beetje water. Niet van die rook, zeg maar, was het ook wel een soort.
1: Ja,
0: source.
1: Dat wordt nou even zo in.
0: Ja. Oh, daar ben ook nog heel wat, dezend.
1: Ja.
0: En pikst toe, want de koningin blijft altijd zitten, hoor. Die pikst er zo goed.
1: Nee, de koningin die zit onderin. Oh. Er zit een reuster in en de koningin legt de akers. En die akers wil je niet in de broodkomers, of in de hunnenkomers, zeg maar. Dit. Dat zijn allemaal hunnenkomers.
0: Oh, oké.
1: Die zitten ook vol.
0: Ja, wat hoeveel hunnig zitten we nou in? Kist toch ook een potje van molken wat er nou in zit?
1: 60 kilo
0: in. Oh, 60 kilo?
1: Ja.
0: Oh man. Oh ja, kijk, door ben ze. Ja, mooi hoor. Mooi. Wat mooie beestjes bent ook, hè?
1: Ja.
0: Liek me ook... Ah, kijk, hij schroeft er een beetje hunnig op. Oh, wat mooi zeg. Mooi zeg. En ja, hij is er eigenlijk totaal geen last van, hè? Als het maar voorzichtig
1: ja,
0: met dust en nooit nog eens aan zoals ik deed.
1: Nee,
0: zeg maar.
1: Precies.
0: Nee, oké, okay, want... Dat is eigenlijk wel een automatisme, hè? Dat is gewoon aan het adem gehuist. En dit was een woord?
1: Ja, dat werkt.
0: Okay.
1: Dat was een verdediging, hè?
0: Ja. Het is hier wel ook banaal trouwens, moet ik zeggen. Ja. Wie loopt mee terug, hè?
1: Ja.
0: En dan... En het ook wel in zijn, denk ik, Klaas. Want, ja...
1: Zo druk,
0: ik heel. Nee. Door gaat niet om. Maar... Dan... En in elk geval een beetje een beeld krijgen, zeg maar, van wat hier vandoor gebeurt. Tot hoe laat is het nog? Tot hoe laat kunnen mensen hier nog terecht?
1: Tot vijf uur ben je aanwezig.
0: Oké. Okay. En dan loopt ze hier wat rond en dan, vangst toe gewoon een beetje de mensen op. En die geven dan aan van, wie wil wel in wat touwlichting hebben?
1: Ja, Piet Glas die gaat de appel over in en de jonge lui die zitten in de gruitentoon.
0: Ah,
1: dat is
0: okay.
1: Ook een heel mooi project om contacten met hem, denk ik.
0: Ja, nee, absoluut. Maar het advies is nogmaals, Nooit houden.
1: Nooit houden, nee.
0: Ja, oké. Okay.
1: Nee, maar dan lost je ook niet houden, ja.
0: Nee, zo is dat. Nee, mooi om hem...

0: met die King, noem die Biden. Ja. En ja, toen zei ze al van, ik doe dit eigenlijk al jongen. Ja, wat houdt hij nog meer bezig, zeg maar? Of is sowieso wel een beetje van de insecten?
1: Nou, ik ben het eigenlijk ook een beetje mee afgeruimd. Maar het boeit je en je bent ermee bezig met een stukje natuur. En je zou meer denken met Biden down en van je omgeving, wat er bluit en geruit. En dat vind ik al belangrijk. Ja.
0: Oké, nou, ik bedank je, Klaas. Ja. Vond het hartstikke mooi, hè?
1: Ja, dat is ook mis.
0: Ja, nee, inderdaad. Ik zal oppassen als ik bijzug.
2: Ja? Okay. Kees Gouden, Henk Doorn.
0: Ja, nee, absoluut.
2: In Loppersom dok in je terecht voor deze dag. Boerderij Eikema Heert. En dan kun je het zo allemaal bekijken. Hou daarin zien waar ik ga. Nou, een potje honing is natuurlijk altijd gouden. Ik weet niet of er al genoeg is, Henk. Maar wat je kind down, dat is ook wel lekker voor het weekend, dacht ik zo. Over een uur hun we Henk weer. En zo direct gaan we iets anders horen. Want dan hoor je wat gekraak en wat getik. Ja. En dan denk je, oh ja, vandaag op vinyl, het is weer zover.
3: Ja, dan is het zover.
2: Ja, we hadden het kleine orkest met Over de Muur. En de platen die ik dus mee had gebracht. Mr. Bojangles, even een stukje nog. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. De Nitty Gritty Dirt Band. De zanger daarvan is vandaag 79 geworden. Ja, en waarvan Karel al zeker wist, dit wordt de winnaar. Alleen de vogels. Het kleine orkest met Over de Muur. Omdat Harry Jekkers, de zanger en schrijver, morgen zijn laatste cabaretvoorstelling zegt te gaan spelen.
3: Ja.
2: Toch hoop ik dat hij nog...
3: Ja, je hebt daar niet zoveel vertrouwen in, hè?
2: Nou ja, ik heb gewoon de hoop dat hij toch nog even doorgaat.
3: Ja, dat is ook weer waar.
2: Nou ja, goed. Hoe wordt er gestemd, Karel? Klopt jouw voorgevoel een beetje?
3: Mijn voorgevoel klopt.
2: Toch wel, hè?
3: Maar het is wel kiele, kiele, kiele.
2: Er zijn nog allemaal mogelijkheden.
3: Zeker.
2: Kijk.
3: Dus ik zou zeggen 50 318 288.
2: Ja,
3: nog even een berichtje sturen.
2: En anders hebben we een telefoonboek.
3: Of een bel.
2: Ja, precies. Dat kan allemaal. 050-318-288. Facebookpagina, daar staat hij natuurlijk ook op met een mooi fotootje erbij.
3: Zeker.
2: Het oog wil ook wat.
3: Ja.
2: Nou, nog een paar minuutjes heb je de tijd. Laten we zeggen nog 3,5 minuut. En dan sluiten wij de lijnen voor vandaag op vinyl. Laat me weten welke het voor jou moet worden. Mr. Bojangles of
3: ja,
2: toch?
3: Ja, er komt er weer een. Er komt er weer een.
2: Voor?
3: Klein orkest.
2: Aha, nou. Als je toch die andere plaat wil horen, aan de bank, mensen. Je hoort het zo, welke plaat de meeste stemmen heeft gekregen.

0: Bridge to Your Heart van Wax. En daarmee sluiten we bij deze de lijnen, Karel. Ja. We kunnen niet meer stemmen op vandaag op vinyl. Maar als ik zo eventjes kijk naar de inbox van WhatsApp hier in de studio.
1: Wat en de telefoonlijn.
0: Laatste teller nog even binnenkomt.
1: Ja. Er komt nog één winnen.
0: Ja.
1: Harry Jek. Ja, het is een duidelijke zaak.
0: Een duidelijke winnaar vandaag. En ook wel terecht natuurlijk. Want dit nummer dat is echt een evergreen geworden.
1: En er belde net een mevrouw met een bijzondere herinnering. Dus speciaal voor die mevrouw.
0: Oké. Nou, en ze heeft het jou uitgelegd. En dan weten we waar dat om gaat. Zo heeft iedereen met muziek zijn eigen gedachten en eigen herinneringen. En dat is ook het allermooiste.
1: Ja.
0: De grote winnaar nu. We kunnen er niet omheen. En dat willen we ook niet. Het Klein Orkest met Over de Muur.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

0: kwartiertje, soms op het Alexanderplein.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 1 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
11: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
12: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij Menardi. Dat is puur genieten.
13: Flexibele banken, kasten, tafels en fauteuils. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
14: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
15: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
16: Radio Noord.
17: Noord en Ommeland.
18: Met Sergey in het Veen.
19: Straks geeft Jan Boonstra weer een wasbon weg. Gaat Henk Elderman pokkelglien. En bellen we met de grunniger David Bowie.

0: The Beatles met Penny Lane. Ja, en normaal hoor je op dit tijdstip altijd even een gesprekje over de muziek van iemand met zijn favoriete muziek. Dat gaan we nu ook doen, maar wel een speciale editie, want het gaat over muziek van hemzelf, maar ook weer niet helemaal van zichzelf. De Groningse David Bowie. Hij was in 1993 was hij bij de Soundmix Show. In het dagelijks leven luisterde hij ook wel eens naar de naam Henk Brugge. En dat in die Soundmix Show klonk zo.
1: Derde kandidaat, dat is Henk Brugge. Daar kom je vandaan?
2: Uit Groningen.
1: Uit Groningen. Dus de stad, moet ik zeggen.
2: Hoge Noorden.
1: Van Ancona. Ja. Heb je hem wel eens daar in het wild gezien? Of?
2: In het wild?
1: Nou, we weten
2: ik heb hem wel eens zien dartelen, ja. Maar,
1: ja, hij dartelt, hè. Hij dartelt. Ja, hij dartelt. Hij dartelt. Hey, straks gaat hij wat over je zeggen ook, hè, als je gezongen hebt.
2: Ja, dat weet ik. Goed.

0: En zo klonk dat dus op de televisie, de Soundmix Show met Henk Brugge als David Bowie. En het mooie is, we hebben hem aan de telefoon. Henk, goeiedag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Dat is al een hele poos geleden dat jij meedeed aan de Soundmix Show als David Bowie. Hoe luister je nu naar terug, na zoveel jaar? Hoe luister je daarnaar?
1: Ja, dat blijft gewoon een ontzettend leuk hoofdstuk uit mijn leven. Het was ontzettend leuk om te doen. Om daar te staan en ook om David Bowie te doen. En David Bowie is natuurlijk een icoon in de popmuziek. En ik ben nog steeds heel erg blij dat ik dat gedaan heb.
0: Ja, want hoe kwam je bij dat programma terecht?
1: Ik heb mij opgegeven als Neil Diamond, zal ik je vertellen. En ja, dat was iets compleet anders. Maar toen werd ik eigenlijk... werd mij verteld van we hebben al een Neil Diamond. Een hele goeie. En wij vinden jou eigenlijk ontzettend veel op David Bowie lijken. Qua stem en qua uiterlijk. En daar had ik eigenlijk zelf nooit echt bij stilgestaan. En een week later mocht ik terugkomen. Ik mocht dat nummer gaan doen van David Bowie, Space Oddity. En toen was ik direct door. En dat resulteerde dus in een optreden op tv als David Bowie.
0: Bijzonder. Nou, in het fragment werd er ook nog even over Jacques d'Ancona gesproken. Wat was zijn commentaar? Weet je dat nog?
1: Ja, Jacques die was eigenlijk wel heel erg tevreden met mijn performance. Het leuke was ook, ik kende Jacques uiteraard al vanuit Groningen. Diverse talentenjachten meegedaan. En dan leer je elkaar ook een klein beetje kennen. Dus dat was een hele goede kritiek in elk geval.
0: Ja, mooi is dat. Hey, we zijn nu 10 jaar na het overlijden van David Bowie. Wat heeft dat bericht toen met jou gedaan, toen je hoorde dat hij was overleden?
1: Ja, dat is nooit leuk om te horen. Ik bedoel, zo oud was hij nog niet. Uit mijn hoofd 69. En wat doet dat met je? Het is weer het wegvallen van iemand die heel veel betekend heeft voor de muziek. En niet alleen hij, maar in datzelfde jaar of het jaar daarvoor waren er nog veel meer idolen, zeg maar, die overleden zijn. Zoals een Michael Jackson, zoals een Prince. Noem ze maar op. En daar ontkom je niet aan. Zo het ouder je wordt, zo het meer ga je dat meemaken natuurlijk. Het doet wat met je. Het heeft mij ook wel bewust gemaakt van... het leven kan wel eens heel kort zijn inderdaad.
0: Ja. Ja, inderdaad. Nou ja, goed, het is altijd nog wel een je hebt het altijd nog wel gevolgd, ook de muziek van Bowie. Maar je deed dus mee, vertelde je, in de Soundmix Show als Neil Diamond. Vond je dat dan niet heel vervelend om opeens David Bowie te moeten doen?
1: Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik zat toen in een periode... Ik was al heel lang met muziek bezig. Hè. Dus ik was vanaf mijn 13e zit ik al in de muziek. Verschillende bandjes gehad. Van Surinaamse bandjes tot rock en weet ik het wat allemaal. En je bent een beetje op zoek naar je identiteit. En de Soundmix Show was natuurlijk op dat moment de springplank voor artiesten... om een beetje bekendheid te krijgen.
0: Ja, want wat heeft het jou verder nog gebracht?
1: Het heeft mij wel wat gebracht, uiteraard. Want dat was toen de enige talentenshow op tv. En daar keken miljoenen mensen naar. Dus ik wil ook wel eigenlijk wel een beetje zeggen van... Groningse David Bowie, misschien wel Nederlandse David Bowie op dat moment.
0: Ja.
1: En daar werd toch wel... Ik heb daar wel gebruik van gemaakt. Ook met de band die ik toen had. Ik deed ook nummers van David Bowie wel. Daar ga je toch gebruik van maken. Want mensen kennen je. Ja, en die willen dat dan ook horen. En dat deden wij dan ook.
0: Ja. We zijn nu 10 jaar later, na zijn overlijden. En dat is voor jou ook wel weer aanleiding geweest om als ik het zo mag noemen, jouw Bowie-act weer uit de kast te halen, hè?
1: Ja, het is... ik heb natuurlijk altijd wel zoiets gehad van ik moet daar eens een keer wat mee doen. Aan de andere kant vind ik het ook altijd heel gevaarlijk, omdat je komt wel aan de muziek van iemand. Dan moet je dat wel doen, weet je wel. Dus ik heb daar best wel een tijdje over nagedacht. En toen was het inderdaad 10 jaar geleden, begin van dit jaar. En toen had ik een idee en ik denk, dit is het. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. En dat is het resultaat ga je straks als het goed is horen.
0: Ja, want je hebt Space Oddity heb je opnieuw ingezongen, uitgebracht eigenlijk. opgenomen?
1: Ja, nou, nee, niet helemaal Space Oddity opnieuw opgenomen. Dat is niet zo. Het is een vervolg. Ik heb een vervolg geschreven op het nummer wat Bowie dus ooit heeft uitgebracht op Space Oddity. Dus ik ga door waar hij gestopt is.
0: Oké. En moeten we dat zometeen zelf gaan horen? Of hoe ben je dat vervolg gaan maken?
1: Nou, het originele nummer gaat over een astronaut die de ruimte ingaat en die eigenlijk niet terug kan keren naar huis. Die blijft in de ruimte zweven. Dat is even in heel kort de strekking. En ik heb dat opgepakt vanaf het moment dat ze dus geen contact meer hadden. Dus de ground control en Major Tom. En vanaf dat moment ben ik verder gegaan. En het verhaal, dat kun je uiteraard zo meteen horen.
0: Ja, ja. Ja. Zing je bewust dan als Bowie? Of heb je eigenlijk gewoon hetzelfde stemgeluid? Hoef je daar niet zoveel voor te doen?
1: Ik hoef daar niks voor te doen.
0: Nee, precies. Nee. Dus het is geen imitatie eigenlijk ook?
1: Nee. Mijn stemgeluid is eigenlijk bijna hetzelfde als Bowie. Het zal nooit exact hetzelfde zijn. Ook met de dingen die ik eigenlijk allemaal gedaan heb in mijn leven qua muziek. Ook qua muziekvormen en hoe ik er af en toe uitzag, heb ik ook wel een klein beetje een vergelijking met Bowie. Ik ben ook wel een beetje een chameleon geweest altijd. En nog steeds. Dus ja, doe maar. Dat is... Ja, het zit wel in me.
0: Ja, wat kunnen we verder nog van je verwachten, Henk? Want dit is dan weer gewoon weer een uitstapje naar het Bowie-werk, zeg maar. Ja. Geef je daar nog een vervolg aan verder?
1: Die kans is wel aanwezig. Ja, het is een klein beetje afwachten hoe dit ontvangen wordt. De mensen die het op dit moment gehoord hebben, die zijn eigenlijk allemaal wel heel erg enthousiast. Ja. Ik denk dat ik het ook met mijn huidige band, met G-Town Funk, daar zit ik nu in. Misschien dat we het daar ook mee gaan brengen. En misschien ook in de toekomst toch wel wat meer. Maar het moet wel goed zijn. Ik breng alleen maar iets als het echt goed is, anders niet.
0: Ja, en hier sta jij volledig achter.
1: Absoluut.
0: Ja. We gaan er naar luisteren, want ik ben ontzettend benieuwd ook naar het vervolg van het lied. Heeft het nog wel dezelfde titel of heb je daar ook net even een andere draai aan gegeven?
1: Een klein beetje maar. De originele heet Space Oddity en ik heb daarvan gemaakt Lost in Space Oddity.
0: Nou, we gaan er naar luisteren. Mag ik je dan wel de Groninger David Bowie noemen of is het gewoon Henk Brugge?
1: Ja, natuurlijk mag je met de Groninger David Bowie doen, maar ik heet gewoon Henk Brugge. Dus ja. Wat jij wil.
0: We gaan er naar luisteren, Henk. Dankjewel voor je verhaal. En mooi ook om nog even een beetje terug te blikken op die soundmix-periode. En dat het je toch nog een heleboel gebracht heeft. In elk geval ook nu nog dit nummer Lost in Space Oddity, Henk Brugge. Dankjewel. Goud weekend, hè.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.
2: Anybody? Ground control.

0: Hello? Major Tom? Are you there?
1: Ja, geweldig. Henk Brugge, ook wel de Groningse David Bowie, Lost in Space Oddity. Mooie, mooie stem. Wat vond jij ervan, Karel?
2: Ja, die stem is geweldig.
1: Ja.
2: Ja, dat is...
1: Komt wel heel dicht in de buurt, hè?
2: Wel dicht in de buurt.
1: Ja. Nou, hij is het toch niet verleerd in elk geval.
2: Nee.
1: Het zou leuk zijn als we wat meer daarvan horen. Want het klinkt hartstikke mooi. Wat ook mooi klinkt, dat is zometeen de warme stem van Jan Boonstra.
2: Ja.
1: Als het goed is, heeft hij nog zo'n mooi bonnetje liggen voor de wasstraat. Daar maak je zo weer kans op. Na Pink met Cover Me in Sunshine.

0: Pink met Cover Me in Sunshine. Ja, en dan is het nu tijd om een spelletje te spelen.
1: Joepie!
2: Spelletje spelen? Ik word daar zo moe van spelletje spelen.
0: Nou, wij worden er zeker niet moe van. We gaan lekker een spelletje spelen met Jan Boonstra. Met natuurlijk als grote prijs bon voor de wasstraat. Nou, die komt iedereen vast wel een keer goed van pas. Het enige wat je moet doen is het goede antwoord geven op de vraag van Jan. Jan, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, de zomervakantie is volop aan de gang hier in het noorden. Dat betekent dus dat veel mensen ook weer op pad gaan. Wat voor adviezen heb je voor de mensen die bijvoorbeeld een lange autoreis gaan maken?
3: Ah ja, adviezen. Als je om de mens zelf, dan zeg ik altijd, denk om jezelf, weet je wel. Als je moe bent, hou op. Ga lekker op een parkeerplaatsje staan en zo. Kom even weer bij. En natuurlijk, die auto die moet natuurlijk wel 100% zijn. Hè?
0: Ja.
3: Dat is natuurlijk ook.
0: Ja, want elke dag even een ritje van een paar kilometer naar het werk is natuurlijk iets anders dan een rit naar Zuid-Spanje bijvoorbeeld.
3: Ja, als je in één keer 14, 1500 kilometer moet rijden achter elkaar door, dan dat is een ander verhaal als dat je, inderdaad zoals je dat zegt, van Groningen naar Beden moet om naar je werk toe te komen. Ja, dat gebeurt er wel andere dingen in die auto, klopt.
0: Ja, ja. Wat zouden we dan zelf kunnen doen aan de auto qua controles of onderhoud?
3: Ja, maar natuurlijk, een must is alle vloeistoffen. Hè. De vloeistoffen moeten allemaal 100% op peil zijn. Dat is het belangrijkste.
0: Ja. Ja.
3: Je olie, je koffiestof, je ruitensproeien, dat soort dingen. Dat moet.
0: Ja, en zijn er nog dingen die je mee zou kunnen nemen onderweg? Extra olie of koelvloeistof of andere...
3: Ah ja, literje olie, dat is natuurlijk nooit weg. Maar koelvloeistof hoef je normaal gesproken nooit niet mee te nemen. Want als het goed is, is het goed. Dan raak je geen koelvloeistof kwijt. Nee. Maar olie wel. Dat is wel een tip. Neem even literje olie mee. En kijk vooral... Welke olie dat je meeneemt, weet je wel. Ga niet naar de Action of zo, haal die olie op. Nee, even specifiek zoeken wat voor olie heb ik
0: wat
3: nodig
0: moet er in de motor?
3: Mijn motor.
0: Want daar zit wel verschil in. Daar hebben we ook nog eens een keer een vraag over gehad, geloof ik. Over de dikte van de olie. Maar goed, een lange rit tegemoet. Ik weet dat jij zelf meer van het sleutelen bent dan van het rijden zelf. Wat is voor jou ooit is de langste rit geweest?
3: Ja, toch wel naar La Manga. Dat is in Spanje, dat is 2200 kilometer. Ja. Ja. Maar je doet nooit weer.
0: Nee, hè?
3: Nee, ik doe nooit weer.
0: Wat vind je dan
3: het
0: vervelendste van zo'n lange rit?
3: Nou ja, waar ik zelf heb, ik val heel gauw in slaap, weet je wel, tijdens het rijden. Dus een hele vervelende eigenschap is dat.
0: Ja.
3: Alleen, ik ga liever vliegen en dan met de taxi en dan is het klaar.
0: Ja, dan ben je er gewoon. Ja, wat ik zelf altijd met die lange ritten vervelend vind, dat zijn die eindeloze files. Dan wil je gewoon naar je vakantiebestemming en daar sta je weer.
3: Ja, en vooral natuurlijk in deze komende periode heb je natuurlijk zitten eraan te komen. Dat is een zwarte zaterdag, hè?
0: Ja. Vooral in Frankrijk is het dan druk, hè?
3: Ja, dat schijnt dat je allerlei vakanties komen erbij elkaar. Duitsland, Nederland, België, Frankrijk. Alles komt erbij elkaar. Gaat er weg op. Ja. En dan noemen ze het de zwarte zaterdag, ja.
0: Ja, en als je dan in de file staat, dan heb je wel een probleem.
3: Dan heb je, als je daarin staat, dan heb je echt een probleem. Alleen, daar komt natuurlijk weer de vraag.
0: Ja.
3: Ja, wat is ooit de langste file geweest van een zwarte zaterdag?
0: Oh.
3: Ja, is dat bijna 600 kilometer geweest? Is dat bijna 1000 kilometer geweest? Of is dat zelfs bijna 1200 kilometer geweest?
0: Dat is niet normaal, hè? Gewoon alles bij elkaar, zo'n enorme file op een zwarte zaterdag.
3: Dat kun je je voorstellen. Nee. Ja,
0: 6000 of ja, 600. 1000 of 1200 kilometer file. Het is sowieso allemaal al veel. Maar goed, er is dus ooit eens een record gebroken. Laten we hopen dat dat dit jaar niet weer opnieuw gebroken wordt. Maar een van deze antwoorden klopt dus. De langste file bij elkaar ooit op een zwarte zaterdag gemeten. Nou, Jan, heb jij verder nog vakantieplannen? Je bent net geweest, hè?
3: Ja, ik ben al geweest. Maar ik ga september nog even weer een dunnetje zo overdoen. En dan, dan is het weer mooi geweest.
0: Hè. Maar dan mooi met vliegtuig, hè?
3: Alleen maar.
0: En in de taxi. En dan lekker genieten. Jan, dankjewel voor vandaag. De vraag is wel duidelijk. Ik ben benieuwd. Mocht je het weten, 050-3188-288. 600 kilometer, 1000 kilometer of 1200 kilometer. Amen.

0: Anne van Clouseau. Nou, ik ben benieuwd. De vraag van Jan Boonstra was pittig, maar wel duidelijk. Je kunt natuurlijk altijd een gokje wagen, want dit is volgens mij niet echt kennis die iedereen zomaar paraat heeft. Nou, en je hebt ook altijd internet nog, hè. Maar goed, dan ben je wel weer wat tijd kwijt met het zoeken en kunnen anderen je weer voor zijn. We gaan eens even kijken. We gaan naar Kolham. Daar woont Jan Hageman. Hallo Jan.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, was dit echt een antwoord? Wist je dat zo? Of heb je toch nog eventjes moeten gokken of moeten zoeken?
1: Nou, het was geen blinde gok. Ik heb dat ooit eens een keer opgeslagen.
0: Kijk.
1: En toen dacht ik van, dat is 1200 kilometer. Het is direct te veel.
0: Ja, ongelooflijk, hè?
1: Dat staat me gewoon ergens bij dat ooit eens een keer in het nieuws geweest is.
0: Ja, nou, ik zou je vertellen, Jan, we gaan voor je klappen.
2: Ja, dat is heel goed.
0: Het was, of het is inderdaad bijna 1200 kilometer. En dat is... de drukste zwarte zaterdag tot nu toe. In de zomer van 2023 stond er dus bijna 1200 kilometer file in Frankrijk. Heb jij wel eens op zwarte zaterdag door Frankrijk gereden?
1: Nee, ik ben zelf nooit in een jaar in één keer in Frankrijk geweest. Want onder het kampje dan meestal in Duitsland. En, ja, iedereen die gaat rijden op een dag dat er geen files zijn, maar daar kun je toch niet omzijden. Wij zijn altijd op zaterdag heen gereden, op zaterdag terug. Ja. En ik zou je zeggen, in al die jaren dat we dat gedaan hebben, zelf nog nooit in de file gestaan.
0: Nou, daar heb je geluk mee dan, Jan. En dan ga je dit...
1: Als we morgen zeggen van dat ik de file richting Keulen, dan gaat iedereen die gaat een andere kant op.
0: Ja.
1: Als dat dan 10 uur is, ga dan gewoon door naar Keulen. Maar als jij bent daar om 2 uur, dan is de file weg.
0: Ja. Ja, dat is waar. Er zit wel een gedachte achter, Jan, inderdaad. Ja. Hoe je dat nu... En voor deze zomer, Jan, heb je nog plannen voor de vakantie?
1: Nou, niet zo heel veel. We hebben elke dag vakantie.
0: Oh, ben jij er zo een?
1: Ja, zo een minuut.
0: Ja, dat is wel lekker, hè?
1: Ja, dat is hartstikke lekker. Zeker met haar vader Marie.
0: Ja, maar ga je dan, als je een keer de deur uit wilt, doe je dat dan in de zomer? Of ga je dan juist in de winter even een warm tropisch oord opzoeken?
1: Nou, tropisch oord sowieso niet, maar daar heb ik niks mee. Zwemmen nog wel eens een keer, dat wil nog wel eens een keer gebeuren. Ja. Dat we met kinderen, kleinkinderen naar wintersport gaan, dat is ook wel eens gebeurd. Maar dat staat op het ogenblik even stil. En als het een beetje mee zit, dan gaan we in augustus nog een weekje weg naar kennissen in Zuid-Afrikaans.
0: Nou,
1: en daar wou ik dan.
0: Dat is ook mooi.
1: Ja, zeker.
0: Nou, dan hoop ik dat je geen files hebt onderweg. Maar je kunt wel met een schoon gepoetste auto die kant op. Want jij wint met het goede antwoord de wasbon voor de wasstra dus van Jan Boonstra. Die gaan we jou toesturen, Jan. En nou, alvast een fijne vakantie en veel succes met de wasbon, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Yo, mooi.
1: Yo, mooi.

0: Lipsync met Funky Town. En over een Funky Town gesproken met dochtje van Noordbrouck. Daar ben ze druk bezig met de voorbereiding voor het pokkelglieden. Henk Elderman deist er natuurlijk bij. Henk, heeft die nou een pokkel al in mijn vet?
1: Nee. Ik ga me daarna aan woken, zeg ik.
0: Is er wel een goeie pokkel voor?
1: Ja, nou ja, zijn ze hier ook al. Maar, dat kan best wel. Mijn
0: talent.
1: Ik ben trouwens allemaal wel mensen met mooi pokkeltje, zeg maar. Maar daar mogen we verder maar naar je over hebben. Het is gewoon een mooi evenement voor de 9e keer alweer hier in Noordbrouck. Het is ook het Open Noordbrouckster kampioenschap. Dus elke noin is wat dat betreft welkom. Ik weet niet hoeveel man dat zorgt er al inschrijven hebben. Dat ga ik straks even vroeg doen. Maar eerst maar eens even een van de deelnemers. Want ja, die gaat niet eigenlijk in vuur down. Hou ik het eigenlijk zo maar down, maar ik ga het dus niet down. Mooi.
2: Mooi.
1: Waar stonden we nou dan? Die boon ligt hoor.

0: Hij mag met de bezem, maar hij is kloor toch, of nee?
1: Ja, zeker is
0: een kloor. Oh, oké, goed zo. Wat zit er nou op? Gruinzuipen of geelzuipen?
1: Gruinzuip.
0: Gruinzuipen, ja. Dat is het beste, denk ik. Erg laat.
1: Zeker waar, zeker okay, waar.
0: Okay. Ja. En zelf ook nog heb je straks van hoor?
1: Ik nooit. Ik woon met dezelfde nooit. Nee, okay, nee, okay. Nee.
0: Maar
1: nee.
0: De voorbereiding is in ieder geval weer. Ik zal zeggen, kom maar. Ik heb daar geluid in mitpikken, Sergej. Ga ik, kijk, je springt erop. Oh, ik zit er zo binnen onder. En dan ga ik hem kijken, 1,5 meter. 6,5? Oh, nee, 7. Nou, 6,80 meter. Nou, oh, netjes hoor. Nou. Ja, het lijkt wel als in de auto was er wat zit. Ik ga hem naar Lida. Lida, kom er eens een bij. Want ik moet even de details weten. Want jullie beginnen om hoe lang is het? Hoe lang gaan jullie beginnen?
2: Vanaf 6 uur kunnen ze nog inschrijven. Volwassenen en kindjes. En om 7 uur gaan we van start. Beginnen de kindjes. Van 0 tot en met 12 jaar. En dan gaan de grote erachteraan. En dan kijken we hoeveel dat de mensen in het zwembad komen.
0: Ja, nou is het op zich natuurlijk niet zo gevaarlijk. Nee. Maar er doen kinderen mee, zeg je. Ja. Van, ja, het moet wel veilig gebeuren, hè?
2: Dat is ook zo, hoor. Er staan allemaal wel vrijwilligers staan erbij. Die houden alles in de gaten. We helpen ze eventueel, de kleintjes helpen we mee met op de baan te komen. Anders is het geen doen daarvoor.
0: Nee. Dus die baan die is 20 meter en 10 centimeter lang. Hè? Waarom precies nog niet 10 centimeter erbij?
2: Ja, dat is een goeie. Daar hebben we eigenlijk niet over nagedacht. Maar zo komt het af en toe uit met het stro leggen. En de pallets die eronder liggen. Mm-hmm. Dan komt het gewoon zo uit. Maar we halen altijd de 20 meter.
0: Ja, en nou is het Open Noordbroekster Kampioenschap. Dat betekent meteen ook dat de mensen van buiten Noordbroek komen en mee mogen doen?
2: Ja, zeker. Vorig jaar hebben de mensen vanuit Drenthe ook nog meegedaan. Dat jaar daarvoor is er zelfs eentje eerste geworden vanuit Drenthe. Dus ja, ze komen overal weg. Ja. Heel leuk.
0: Ja, het is een echte zomeractiviteit ook. Hè? Wat dat betreft zitten jullie helemaal goed met weer.
2: Vandaag zitten we goed. We hebben ook een jaar gehad, was het heel slecht. Maar we zitten nu echt geweldig qua weer. Ja. Dus we hopen op heel veel deelname die voor afkoeling zoeken.
0: Ja, maar ook al is het slecht, dan gaat het wel door zoals een paar jaar geleden.
2: Nee, toen hebben we het af moeten lassen, want er zat er ook onweer in de lucht. En dat is te gevaarlijk, dus daar moet je rekening mee houden.
0: Ja. En waar komt dit idee nou vandaan? Is dit nou echt een traditie in Noordbroek? Of gebeurt dit wel op meerdere plekken hier in Groningen?
2: Nee. Wij weten dat het hier zo opgestart is. En dat is door de heer Engbert Timmer. Die is met het idee gekomen, die staat daar.
0: Die man met die baard?
2: Ja, die verzorgt ook het geluid en het omroepen vanavond wie er aan de start komt te staan. En ik noteer de meters.
0: Oh, jij bent de jury?
2: Ja.
0: Strenge jury?
2: Nee. Nee hoor, okay, zeker niet.
0: Gelukkig.
2: Nee.
0: Jij staat dus langs de baan. Nou, ik zag net 6,80 meter.
2: Ja.
0: Is er nog iemand die hem wil proberen? Of, ja? Jij ook nog?
3: Ja.
0: Ga jij het ook doen? Nou, dan pikken we die er mee en dan loop ik naar hem, naar die man met de baard. Ja. Engbert, hè, eerst.
4: Dat ben ik.
0: Ja, goeiedag. Mooi.
4: Mooi.
0: Ja, toen moest voor de entertainment zorgen, heb ik begrepen.
4: Ja, entertainment. Ja, dan moet een gek weten dat het bouwt om bij Jammek op brood. Aan wat daar zo'n stil gebeurt, hè. Ja, en mensen moeten bij jou beroepen worden dat ze weten dat ze op tijd bij de boom staan.
0: Ja, ik hoor het al wel. Doe best toch wel geschikt voor u.
4: Ja, ze zeggen van wel. Dus ik doe mijn best. En ja.
0: Ja, maar daar staat allemaal in petto, de Van Hoor. Wat voor muziek hoort bij het Pottenglien?
4: Feestmuziek. Nee, van het zware, droevige partyon. Een beetje vrolijk muziek.
0: Ja.
4: Vooral ook Groningers natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk, dat hoort erbij.
4: Dus gewoon normaal, vrolijk muziek.
0: Ja. En zelf, hè?
4: Ja,
0: dat is de kwestie, hè?
4: Als je wat organiseert, moet je volledig erin opgaan om het goud te laten verlopen. En dan kan ik geen uitstapje op de boom verantwoorden.
0: Nee, want net zoals die zelf mag jureren en zelf mag becommentariëren.
4: Dat kan nooit. Nee, dat gaan we niet doen. Dat is nou eerlijk, hè?
0: Nee. Oké. Okay. Nou, om 7 uur begint allemaal. Op hoeveel deelnemers reeks toe?
4: Ja, dat zal hij doorvragen. Kijk, ze hebben ze nou een man of 20 opgegeven, maar ik begreep met 15, 20. Nou, gegarandeerd met dit weer. En straks het lawaai, en ze komen wel. Ik reken dat we wel op een vaderhoek komen.
0: Oh, Noordbroek is welkom in ieder geval. Nou, de boom wordt in ieder geval gauw voorbereid. Want die bezem die gaat er nog weer een keer overheen. En dan ga ik even. Ja, nog even een deelnemer. Dat kent nog wel een mens, zeg.
5: Jawel, maar ik vroeg me hier nog even wat over.
0: Ja, Tammer.
5: Wat wordt nou een gooie pokkel aan voldaan? Want ik zit te denken. Als je een dikke pokkel hebt, dan glijdt dat misschien wel beter. Maar dan werkt dat gewicht wat tegen.
0: Ja, nee.

0: Dat klopt, maar dat kan ik niet vragen aan deze deelnemer, want die heeft niet zo'n dikke potel. Maar die gaat... Nou, nee, dat valt reuze mee, toch?
1: Ja, dat valt wel mee,
0: ja. Ja, nee, maar wat denk je ervan? Hoeveel meter wordt?
1: Ik heb geen idee.
0: Lastig om te zeggen. Nou, hey, doe je best, hè, voor mij in elk geval, en ook even voor de rest die hier staat te kijken. Ik zou zeggen, doe maar. Oh, kijk, Zeeman. Oh, glijdt helemaal door tot aan 12 meter.
2: Onvoorstelbaar.
0: Meer nog wel. Ja, ja, ja. Ja, meer dan halverwege. 12 meter vattig, zeg ik.
2: Netjes hoor.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Hey, Sergej, die vroeg nog van hoe de studio, hè. Want, ja, moest er nou ook echt een dikke pol voor hebben om ver te komen? Of?
3: Nee, moest atletisch weten, denk ik. Atletisch en zo meer mogelijk rookvlakken hebben met de boon. Dan ga je waarschijnlijk wel verder. Ja. En hij erin lopen.
0: Ja, daar zou je wel een voorbeeld van, volgens mij.
3: Zou je er een voorbeeld van, zeer zeker. Ja. En vanop begon die Corrie Veten, zeg maar, die gewoon er maar ver.
0: Ja, glint ze zelfs het zwembad in?
3: Hij schouwt het wel. Okay. De verste hoogstanders hebben dat ze erin lopen, gewoon er zeker het zwembad in. Dus dat is 20 meter 10.
2: Nou, geweldig.
3: Dus,
2: ja.
3: Dat gaat allemaal gauw komen.
0: Mooi, nou, succes van de open met z'n handen. En ook een mooi spektakel van, zal ik zeggen, het weer is goud. Armei had het weer goud regelt, zeg ik, in Noordbrouck.
2: Zo is dat. Komt allemaal goud. Hey Henk, dankjewel. Ja. En doe is nou vrij, is nou weekend. Dus als je toch nog even denkt van, nou, ik glied er nog even over in, denk, kind dat.
0: Ja.
2: Kijk maar even. Bedankt, hè.
0: Oké.
2: Yo, mooi.
0: Mooi.
4: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
5: Deze week René Beverwijk. Ga je het night als Tietzo. Oh,

0: Mooi man, Gronings goud. De hele week gaat je hem vaker horen. Guided Night, altijd zo, van René Beverwijk. En we zeggen goedemiddag tegen Stefan Kosters.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hey, hallo. Dat wordt leuk, zometeen. Café Martini.
1: Nou, het wordt namelijk zo gezellig, zo'n groot feest, dat ik even een andere studio heb geboekt.
2: Oh, je had ruimte nodig.
1: Zodat andere collega's daar geen last van hebben.
0: Oh, dat wordt echt een groot feest.
1: Zo'n groot feest wordt het. Kan het
0: summer party.
1: Nou, niet te veel over verklappen, behalve inderdaad dat we heel veel zomerse muziek hebben. Onder andere bij ons in de jukebox. Uiteraard, daar kijk ik alweer de hele week naar uit, sluiten we weer af met Happy Hour. Oh. Tussen 5 en 6. En ik hoef daar niks voor te bereiden. Want dan wacht ik gewoon op al die mooie verzoekjes die binnenkomen. Het mag van alles zijn. Misschien heb je al een suggestie voor ons.
0: Kan je nu alvast even over nadenken. Ja, en we hoorden eerder vandaag, 2 uurtjes geleden geloof ik nog, Birdie met een Esperano Otra Vez.
1: Ja, de zomerhit van het jaar.
0: Ja. Die staat al weken op nummer 1 in de Noord 9. Vast onderdeel van Café Martini.
1: 8 weken staat hij al achter elkaar op nummer 1. Ja, of dat deze week ook het geval is.
0: Spannend.
1: Kan ik nog niet verklappen.
0: Maar hij heeft al een record te pakken natuurlijk.
1: Volgens mij wel. Ja, ik heb wel die statistieken niet paraat. Maar dat zou zomaar eens kunnen.
0: Geweldig.
1: Stel je voor, hè, 9 weken op 1. Nou, dan kan die dag niet meer stuk. Dan gaat Birdie aan de borrel vanavond. Het zou zomaar kunnen. Niet 1, maar 2 nieuwe binnenkomers ook.
0: Zo.
1: Meer ga ik daar ook niet over verklappen. En we spelen natuurlijk ook de pubquiz om mooie prijzen. Zal ik daar dan wel iets over verklappen?
0: Ja, een oefenvraag.
1: Nou, ik heb gewoon even iets over die allereerste vraag die ik ga stellen. Ja. Het juiste antwoord heeft iets te maken met het land van pizza en sambuca. Meer ga ik er niet over zeggen.
0: Dat is Italië toch? Niet?
1: Ja, volgens mij wel. Nou, ik verklap helemaal niks.
2: Nee, ik merk het.
0: Nee, dat is jammer. Gesloten boek.
1: Doe in ieder geval straks gezellig mee.
0: We moeten dus vooral
1: mooie prijzen te winnen.
0: Zelf gaan nadenken. Niet veel wordt ons voorgekoud door Stefan. En zo hoort het ook, want het is natuurlijk een leuk spelletje, die pubquiz. Dat en dus nog veel meer tot de klok van 6 uur hier op Noord in Café Martini. Karel, jij wordt weer bedankt.
2: Ja, was gezellig.
0: En goud weekend.
2: Yes.
0: En Noord en Ommeland meldt zich volgende week weer. Oh, wij sluiten af met een mooi zomersplooitje. Lijkt je dat wat?
2: Ja.
0: Ja, jou
1: ja zeker. Ja. Nou, dan ben ik ook in de stemming hoor. Toe maar.
0: Gaan we lekker dansen.
1: Kom maar door.
0: De Lambada.
1: Hoppa.
0: Goud weekend.

0: betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgsky's beeldende schilderijen tentoonstelling. En Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert. Op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 2 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
10: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
11: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
10: was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
14: Radio Noord.
15: Café Martini.
14: Met Stefan Kosters.
15: Goedemiddag, schuif lekker aan. De stamtafel of neem plaats aan de bar. Want het belooft een gezellige middag te worden met heel veel zomerse muziek.

Hold the Line van Toto. En daarvoor die zomerse klanken van Louis Fonsi in Échame la Culpa. Ja, nogmaals een goede middag en fijn dat je erbij bent op opnieuw de zomerse zaterdag. Het is heerlijk buiten. Op dit moment 26 graden op de Martinitoren. En daar komen misschien nog wel een paar graadjes bij. Heerlijk weer voor zomerse muziek en een gezellig bezoekje aan ons café natuurlijk. En naast veel zomerse muziek hebben we ook onze jukebox klaarstaan. En daar heb ik heel bij nodig hoor, om daar mooie muziek uit te kiezen. Je kan straks helpen door te appen naar 050-3188-288. Ja, en wil je nu al appen? Dat mag natuurlijk hè. Altijd leuk zelfs als je meepraat hier in Café Martini. Nou, later deze middag spelen we ook nog de pubquiz om mooie prijzen. En natuurlijk sluiten we de zaterdag af met Happy Hour, zoals altijd. Denk gerust alvast na over wat je wil horen. De muziek die wel al vaststaat, maar nog niet bekend is, die hoor je zo natuurlijk in de Noord 9, de hitlijst van Noord. Met deze week niet één, maar twee nieuwe binnenkomers. Wie dat zijn, ga je vanzelf horen. Ik ga je namelijk zo bij je praten. Tot 6 uur ben je meer dan welkom. Tot 6 uur is dit Café Martini.

0: Pet Shop Boys op Noord en daarvoor in Café Martini, Alex Warren en Fever Dream.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Van zaterdag 11 juli 2026, jaargang 13, week 28 alweer. Met natuurlijk die grote vraag, hè, staat Birdie weer op 1 met Esperano Otra Vez? Hij heeft in ieder geval een enorme hit te pakken. En of die weer op 1 staat, dat hoor je natuurlijk vlak voor 6, want dan komt de nummer 1 van Groningen voorbij. En de rest van de lijst is ook de moeite waard, hoor. Direct al op nummer 9 een groot talent. Nog maar 17 jaar is ze. Ze volgt op dit moment de opleiding muzikant in stad. Ja, het kan niet anders dan dat ze met gemak haar diploma gaat halen. Al 3 weken staat ze namelijk in onze hitlijst. Christine Landman met het nummer Heel Misschien.
3: Nou, dat gaat dus ook een beetje over ja, dus die nostalgie en zo. Mijn relatie was uitgegaan. En misschien ken je het wel, dat je dus steeds die twijfel hebt van... ja, moet ik hier nou inblijven of... Heb ik wel het goede besluit gemaakt? Dus daar gaat het liedje over.
2: Nummer 9.
4: Ik moet je vergeten.

0: The Queen of Eurovision, Loreen, hoorde je op Noord. Ja, ze won namelijk niet één keer het Songfestival, maar twee keer. De eerste keer was met deze. En later dus ook met het nummer Tattoo. En misschien weet je het nog wel. Ja, op tv zag er behoorlijk bijzondere uitzing. Ergens in een tosti-ijzer met die lange nagels van de. En over het Songfestival gesproken. Het is nog maar een paar jaar geleden dat een andere grootheid daaraan meedeed. Bonnie Tyler.
1: De Jukebox.
0: Maar die muziek zit niet bij ons in de jukebox hoor. Wel andere grote hits van haar. Want afgelopen week kreeg jij ongetwijfeld ook zo'n pushbericht op je telefoon. Ik schrok ervan. Bonnie Tyler is overleden. Ze werd slechts 75. Nou, in de jaren 80 scoorde ze natuurlijk hit na hit met die prachtige, heese stem van haar. Drie fragmenten van die grote hits ga je nu even horen. En jij mag bepalen welke jouw favoriet is.
2: Nummer 1.

0: De Jukebox.
1: Ja, natuurlijk zit deze week muziek van Bonnie Tyler daarin. En aan jou de taak om de mooiste plaat uit te zoeken. Is dat optie 1, It's a Heartache? Hoor je toch liever zometeen. Optie 2, Lost in France? Of ga je voor die andere grote hit van haar? Optie 3, Total Eclipse of the Heart? Laat me weten via de app van Noord. 050-3188-288 is ons nummer. It's a Heartache, optie 1. Optie 2, Lost in France. Of toch die laatste. Optie 3, Total Eclipse of the Heart. 050-3188-288. Laat me weten wat jouw favoriet is van Bonnie Tyler. Maar wacht niet te lang hoor. De uitslag hoor je al na The Dire Straits.
0: De Jukebox.

0: we er gewoon vrolijk van. De muziek goed gedaan. Bert Hadders en de Nozems met Louise. Met zo hier op Noord de zomerhit van het jaar. Eentje van Justin de Wild. Nou, die naam die zeg je misschien niks. Maar de titel, die ken jij zeker. Kunnen we zo meezingen. Ook Morgan Wallen komt nog voorbij. Maar eerst sluit ik hier even de lijnen.
1: De Jukebox.
0: Je kan niet meer stemmen op de beste plaat van Bonnie Tyler. De zangeres overleed afgelopen week. Veel te jong natuurlijk, ze werd slechts 75. Maar ze laat wel ontzettend veel goede hits achter. Wat dacht je van It's a Heartache, Lost in France of Total Eclipse of the Heart? En dat waren nou net de platen waar je ook op kon stemmen. Nou, aan het aantal appjes te zien kunnen we concluderen dat haar muziek ontzettend populair is hier in Groningen. De meeste stemmen die gingen naar haar allergrootste hit. Ja, hoe kan het ook anders? Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler.
1: De Jukebox.

Lost Somebody van Morgan Wallen hoorde je op Noord. En daarvoor de vrouw die deze week helaas is overleden. Ze werd slechts 75, Bonnie Tyler. En je hoorde de favoriet van ons Groningers, Total Eclipse of the Heart. Dus ja, zometeen hier in Café Martini, de Red Hot Chili Peppers. Natuurlijk niet te verwarren met de Red Hot Chili Pipers, want dat is dan weer een doedelzakband uit Schotland. Maar nu eerst, de zomerhit van het jaar. Nu al, en de zomer is nog maar net begonnen. Zing en dans maar mee met Justin De Wild, met Cheerio.

0: Nou, zometeen muziek, dat past bij zo'n dag als vandaag. 26 graden op dit moment. Daarom zomerse muziek van Gloria Estefan, de Conga. Ga je zo horen na een update in de hitlijst van Noord.
1: De Noord 9.
0: Met vlak voor 6 uiteraard de nummer 1 van Groningen. En nu de plaats die deze week op 8 staat. Ja, ze zakken behoorlijk hoor, want vorige week stonden ze nog op de tweede plek. De mannen van Wadaans hebben in ieder geval nieuwe muziek. En 6 weken staat Paljas al bij ons in de Noord 9.
1: Nummer 8.

0: Ah, heerlijk hè, die zomerse klanken van Gloria Estefan en de Conga. En daarvoor de nummer 8 in de hitlijst van Noord. De nummer 9 natuurlijk, Paljas van Waraans. Nou, na het NOS-journaal van 3 uur gaat onze hitlijst natuurlijk gewoon verder. Met dan in ieder geval nog 2 nieuwe binnenkomers.
1: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
2: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
1: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
2: bijzondere verhalen
1: en prachtige plekken.
2: Zet je zomer in beweging. Rondje Zummer vaart maandag verder van Holwierde via Appingedam en Ten Post naar Uithuizen.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Vers aan tafel.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
8: Vers
9: aan tafel.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
8: Vers
9: aan tafel.
10: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
11: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
10: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 3 uur.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ga nu naar Koken en Bonen.
14: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
8: Ga nu naar Koken en Bonen.
14: In het stadshart van Appingedam.
15: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
16: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
15: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
17: Ik heb trek in iets lekkers.
18: Neem de kersen van Oudenbos.
17: Iets zoets.
18: De kersen van Oudenbos.
17: Iets fris en sappigs.
18: Oudenbos.
17: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
21: Kom eens langs in de Oudenbos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
22: Radio Noord.
23: Café Martini.
24: Met Stefan Kosters.
0: Goedemiddag. Het is al gezellig druk hoor in de bruinste kroeg van Stad in Ommeland. En met z'n allen gaan we daarom meezingen met muziek van Marco Borsato.
25: Wat?

0: Stevie Wonder op Noord in Café Martini. Isn't she lovely?
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Het is tijd voor weer een update in de hitlijst van Noord. Met nu op 7, Falcon Hill. En dat is dan direct het pseudoniem van singer-songwriter Jelle de Valk. Nou, Jelle die is geen onbekende hoor. Hij schreef eerder ook liedjes voor en met Jason Staal bijvoorbeeld. En als gitarist toerde hij een beetje de wereld, maar vooral heel Nederland rond met verschillende acts. En sinds begin vorig jaar richt hij zich volledig op zijn eigen repertoire. En die ervaring neemt hij mee in zijn nieuwe single Can't Change.
3: Het komt er eigenlijk op neer van je kunt van alles veranderen, maar eigenlijk je kunt van alles willen veranderen, maar eigenlijk kun je mening veranderen. Dus je eigen perspectief en je eigen verwachtingspatroon. En soms is het maar beter om de dingen een beetje los te laten.
2: Nummer 7.

Ja, leuk hè. De nummer 7 van deze week, Can't Change. En al 8 weken staat Valkenhill dus in de Noor-9. Ja, en misschien blijft hij er ook nog wel een paar weken staan, want deze plaat gaat gewoon niet vervelen. En zometeen hier op Noord, de Queen of Pop. Maar nu

The Queen of Pop, Madonna, Hoorde Noord en Papa Don't Preach. Nou, vind je dit nou leuke muziek? Dan moet je zeker gaan kijken naar de finale van het WK voetbal. Het belooft namelijk een spektakel te worden. Ja, dan heb ik het natuurlijk niet over de wedstrijd zelf. Want daar kunnen we helemaal nog niks zinnigs over zeggen. We weten nog niet eens wie er dan spelen. Maar we kunnen wel wat zeggen over wat er allemaal in de rust gaat gebeuren. Heel Amerikaans eigenlijk. Een halftime show. Met allemaal artiesten die wij hier ook kennen. Madonna dus. Ook Justin Bieber. En ook Shakira gaat een buikdansje doen. En alsof dat nog niet genoeg is, ga je ook de Muppets zien. Echt waar. Allemaal in de halftime show van het WK voetbal. En in ons café wanen we ons in ieder geval zometeen in de jaren 80 met Quit Creole en de Coconuts. Onze halftime show eigenlijk. En die I'm Not Your Daddy ga je zo horen. Die zomerse klanken daarvan in ieder geval. Na Keen en onze conculega's van het Sovereign Light Café.

Ja, we waanden ons eventjes op een tropisch eiland met de zomerse muziek van Kid Krill en de Coconuts. Annie, I'm not your daddy. En de afgelopen minuten heb ik heel veel appjes gehad. Ik zei namelijk dat Cheerio misschien wel de zomerhit van het jaar is.

heel veel Groningers zijn het daar gewoon niet mee eens. Een andere grote hit van nu gaat namelijk de grote zomerhit worden, zeggen ze. Nou ja, pas aan het einde van de zomer kunnen we definitief vaststellen wat nou de grootste hit van het jaar is geweest. Toch ga je die ene plaat zo horen, die nieuwe van Rutger van Barneveld. Volgens velen de zomerhit van het jaar. Hij komt zo voorbij, na muziek Oud Grun. Hier is Wadaans met Trailbloord.

Ja, zou dit hem dan zijn? De zomerhit van het jaar. Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Het allitereert in ieder geval heerlijk, hè? Die ene zin. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Nou, dat kan vandaag. Het is heerlijk weer. Bijna geen wolkje aan de lucht. En het is zo'n 26 graden. Nou, vind je dat te warm? Blijf dan lekker hangen hier in Café Martini. Hier hebben we namelijk airco. En heel veel verkoelende hits met zo'n Starship. Nou, wait.

0: Queen en Another One Bites the Dust. En daarvoor in Café Martini, Nothing Gonna Stop Us Now van Starship. Ik zei het al, deze week maar liefst 2 nieuwe binnenkomers in de Noord 9. En we hebben ze nog niet gehoord. En dat betekent natuurlijk dat ze hoog binnenkomen in onze hitlijst.
1: De Noord 9.
0: Ja, dat blijkt maar weer, want ook op 6 nog steeds geen nieuwe binnenkomer. Riek Schuuring ga je namelijk horen met Wat een Geluk. En zijn nieuwste gaat over het gevoel dat je kunt hebben als je je kind voor het eerst ziet. En dat niemand dat gevoel kan veroorzaken of overtreffen.
2: Nummer 6.

0: Ja, leven is als een achtbaan met veel ups en downs. Life is a rollercoaster van Ronan Keating, hoor je op Noord. En daarvoor op 6 in de Noord 9, Riek Schuring met Wat een Geluk. Nou, onze hitlijst gaat natuurlijk zo verder na het NOS-journaal van 4 uur. En direct daarna vertel ik je hoe je kans maakt op zo'n goed gevulde snoesterpuut.
1: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
2: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
1: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
2: bijzondere verhalen
1: en prachtige plekken.
2: Zet je zomer in beweging. Rondje Zummer vaart maandag verder van Holwierde via Appingedam en Ten Post naar Uithuizen.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
12: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 4 uur.
14: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse Spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto. Maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
15: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen.
9: Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
10: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
15: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda.
16: Die wil ik ook.
15: Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
17: De juiste stap. Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
18: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
19: Radio Noord.
20: Café Martini.
21: Met Stefan Kosters.
22: Goedemiddag, heb je zin om wat te winnen? Dat kan hoor, doe dan zo mee aan onze pubquiz. En misschien is die snuisterpuut wel van jou.

0: De Gypsy Kings vermoord en daarvoor hoorde je Davy met Mercy. En hij ligt hier al klaar hoor. Onze snuiste puut, er hoeft alleen nog maar een adresticketje op. Misschien wel jouw adres, want ik mag hem zo weggeven na een update in de Noord-9.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord-9.
0: Met nu op 5 de eerste van 2 nieuwe binnenkomers. Afgelopen week was hij nog Gronings goud en die plaat pas perfect bij de zomer. Poco a Poco van Los Cascos. En dat duo bestaat uit Oscar en zijn vrouw Willemijn.
3: Het is eigenlijk een heel vrolijk zomers Latin liedje, zoals jullie van ons gewend zijn. Het gaat vooral over dat je veel moet genieten in het leven. Pluk de dag. Als je wil dansen, ga dansen. Als je wil lachen, lach. Geniet van elke dag, want het kan zomaar je laatste zijn. En ja, het is een vrolijke zomerse boodschap, maar die denk ik altijd wel belangrijk is.
2: Nieuw in de Noord-9.

0: Somber, hoor je op Noord met Homewrecker. En daarvoor nieuw in de Noord-Negen. Los Cascos met Poco a Poco op plekje 5. En wij gaan hier de tafeltjes even aan elkaar schuiven. We gaan een spelletje spelen hier in Café Martini.
1: De pubquiz.
0: De snoeste put is in ieder geval van jou als je meedoet. En misschien win je nog wel meer prijzen. Want iedere maand krijgt de maandwinnaar iets extra's. Namelijk een prachtige bokaal. Nou, die maandwinnaar die weten we pas over een paar weken. Want deze maand is nog lang niet afgelopen, hoor. Moet je trouwens veel je best voor doen. Want op dit moment staat een topper bovenaan in onze ranglijst. Namelijk Margien uit Veendam. 3 goede antwoorden kregen we van haar terug vorige week. Maar ook jij maakt natuurlijk nog kans op dat prijspakket. Hoe werkt dat ook alweer? Nou, je krijgt van mij een minuut lang allemaal muziekvragen. Makkelijk, moeilijk en alles ertussenin. Ieder goed antwoord is een punt waard. En na precies een minuut weten we hoeveel goede antwoorden je hebt gegeven. En bij 4 of meer goede antwoorden sta je dus al bovenaan. En uit ervaring weet ik, dat zou zomaar eens kunnen gebeuren. Opgeven voor de pubquiz kan vanaf nu 050-3188-288. Hartstikke leuk als je meedoet. En de eerste vraag, die verklap ik even. Uit welk land komen de volgende artiesten? Damiano David, Laura Pausini en Eros Ramazzotti. Nou, denk je het antwoord te weten? Direct de telefoon pakken, app of bel naar 050-3188-288. Als jij het antwoord weet op die ene vraag. Uit welk land komen de volgende artiesten? Damiano David, Laura Pausini en Eros Ramazzotti. Maar ik hoor jou graag en het goede antwoord terug. Naar Phil Collins, dit is Too Hard.

0: Ja, dat was de halftime show hier in Café Martini. Phil Collins en Two Hearts. Want we gaan natuurlijk gewoon verder met onze pubquiz.
1: De pubquiz.
0: Ja, aan de lijn heb ik Marinus Bronkema uit Bijum. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Heb je een goed weekend tot nu toe, Marinus?
2: Ja hoor, mooi weer.
0: Ja, geniet je ervan, van deze temperaturen?
2: Ja, warmer hoeft er voor mij niet te worden. Dit is uitstekend.
0: Nou, volgens mij heb ik dan ook goed nieuws voor jou. Want volgens mij hoorde ik Harma zeggen dat het inderdaad ongeveer zo blijft. Ook morgen.
2: Ja, nou ja, goede zaak.
0: Zo is het. Wat was je allemaal nog meer aan het doen vandaag, behalve radio luisteren?
2: Nou, waar de fietsjes sloop. De lumpia meneer achter installeren en straks de boel schoonmaken. En dan komt hij tegen kwart over zes weer en haalt hij het spul weer op.
0: Aha. Ja, dus je bent druk bezig vandaag. Druk in de weer.
2: Ja, nou ja, maar ik heb zoiets een dag niet gelachen, meer een dag niet geleefd. En werk blijft er altijd wel.
0: Dat is zo, dat is zo. En naast het werken heb je dan ook af en toe een beetje rust, want het is vakantietijd. Ga je nog weg?
2: Ja. Nee, je moet luisteren, het is 1,5 vakantie. Laat dan zeg maar dat blauw betaald naar reizen. En ik moet luisteren, ik heb watertje achter hier zo. Als ik wil vissen, kijk te vissen. Ik heb altijd wel waar.
0: Ja, en dan denk je dan nooit eens, ik zou ook wel eens aan zo'n strand willen liggen op Kreta of zo.
2: Nee,
0: dat is niet aan jou besteed.
2: Al die vreemde taal en dat vreemde eten, dat is niks voor mij.
0: Oké. Okay. Nou ja,
2: Holland support.
0: Kijk, nou heerlijk. Er staat er vanavond ook weer stamppot op menu. Of is het door te warmvuur?
2: Nee. Mevrouw en mijn kameraad die hem net patat gegeven met frikadel en kaassoulé. En ik eet vanavond een heerlijke bonenschotel van onze slager hier.
0: Kijk, heerlijk. Nou, het water loopt al in de mond. Eet smakelijk zometeen. Ja. Ja, we gaan de pubquiz spelen. Heb je wel eens eerder meegedaan, Marinus?
2: Nee, niet aan die pubquiz, nee.
0: Nee, nou, dan ga ik je gewoon even vertellen hoe het allemaal werkt. Een minuut lang ga ik allemaal vragen op je afvuren. Vragen die te maken hebben met muziek. Vragen over muziek uit Groningen, Nederland en de rest van de wereld. En iedere keer, als je een goed antwoord geeft, dan hoor je dit.
1: Goed.
0: Geef je een fout antwoord, of als je past, dan hoor je dit.
1: Fout.
0: Ja, en na precies een minuut weten we hoeveel goede antwoorden jij hebt gehad. En op dit moment staat Annegien bovenaan. 3 goede antwoorden, dus heb je 4 of meer goed. Dan sta je al bovenaan en maak jij kans op die prachtige bokaal.
2: Ah, super.
0: Helemaal duidelijk, hè? Ik begin gewoon met de eerste vraag. En zodra ik die eerste vraag heb gesteld, dan loopt de tijd ook. Marinus uit Bijum, heel veel succes. Hier komt jouw eerste vraag.
2: Ja, dankjewel.
0: Uit welk land komen de volgende artiesten? Damiano David, Laura Pausini en Eros Ramazzotti.
2: Italië.
1: Goed.
0: Welk instrument bespeelt Spike in de band Direct?
2: Gitaar.
1: Goed.
0: Welke zangeres, bekend van Total Eclipse of the Heart, overleed afgelopen week?
2: Pas.
1: Fout.
0: Welke Groningse zanger staat al wekenlang op 1 in de Noord-9 met Esverano Otraves?
2: Ja, dat is die Melbourne Birdie.
1: Goed.
0: Welke kleur staat centraal in een grote hit van de groep Eiffel 65?
2: Rood.
1: Fout.
0: Uit welke provincie komt André Rieu?
2: Brabant.
1: Fout.
0: Hoeveel kilo is René Beverwijk aangekomen in zijn bekende coronahit?
2: 20 kilo.
1: Fout.
0: Van welk artiest zijn de hits Born to Run, Hungry Heart en Born in the USA?
2: Bruce Springsteen.
1: Goed.
0: Op welk Waddeneiland staat een file in een hit van P.N. Rinus?
2: Rudder
1: Fout.
0: Dat is helaas fout, kan ik niet goed rekenen. We gaan de goede antwoorden even op elkaar optellen.
1: De pubquiz.
0: Nou, was het een makkie of viel het een beetje tegen, Marinus?
2: Misschien Monaco, dat was de laatste, nou hoor ik het wel, ja.
0: Ja, ja,
2: dus... nou ja, goed, de eerste keer, hè.
0: Zo is het, en ik heb goed nieuws voor jou, 2 keer zelfs. De eerste vraag had je goed, en dat betekent dat die snuiste puut van jou is. En jij staat op dit moment bovenaan in de ranglijst.
2: Aha.
0: 4 goede antwoorden kreeg ik van jou terug in een minuut, hartstikke knap. Ja, dat is altijd flauw, want we gaan toch die foute antwoorden belangs. Je gaf net zelf al aan dat eiland, hè, waar die file staat. De file op Schiermonnikoog. Ja. René Beverwijk die had een hitte in coronatijd met 1,8 kilo. André Rieu, die komt niet uit Brabant, maar uit Limburg.
2: Limburg, ja.
0: Ja, en Eiffel 65, die hebben een hit met Blue, Dabadi. Dus het juiste antwoord was blauw, daar was ik naar op zoek. En die zangeres die afgelopen week overleed, Total Eclipse of the Heart, dat was natuurlijk Bonnie Tyler.
2: Ja, Bonnie Tyler, ja.
0: Ja, sneu, hè?
2: Ja, niks uit te know.
0: Zo is het, het maakt ook allemaal niet uit. Jij staat gewoon bovenaan. Van harte gefeliciteerd daarmee. Maak er een goed weekend van. Marinus Bronkema uit Beijen, op dit moment bovenaan in die ranglijst van Café Martini.

0: Ja, weer gewoon vrolijk van, hè. Shalimar en The Second Time Around. Geldt trouwens ook voor de plaat die je daarvoor hoorde. Miley Cyrus en The End of the World. Iedere dag is er wel een dag van. Zo heb je veel bekende dagen, hè. Vaderdag, moederdag. Maar ook onbekende dagen, zoals de dag van het washandje. Ja, echt waar, dat bestaat gewoon. En hier in Café Martini vieren we graag een feestje. Dus we vragen ons af, ja, wat is er vandaag eigenlijk allemaal te vieren? Nou, zo is het vandaag de dag van de Vlaamse gemeenschap.
1: Ik hou van Vlaanderen, mijn vaderland.
0: Proficiat.
1: Ik heb aan Vlaanderen mijn hart verpand.
0: Nou, verder is er nog Wereldbevolkingsdag en ook de internationale dag van het paard.
2: De Jukebox.
0: Nou, laat dat nou net de thema zijn in onze jukebox. Een populair thema ook in de popmuziek. Heel veel platen zijn er gemaakt over dat ene dier dat geen poten, maar benen heeft. Drie daarvan ga je horen en jij mag bepalen welke jouw favoriet is.
3: Nummer 1.
4: You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain.
3: Nummer 2. Nummer 3.

0: Juke Box.
1: Nou, de dag van het paard. Natuurlijk drie platen over dat ene dier bij ons in de jukebox. En welke van de drie wil jij graag horen? Dat is een beetje de vraag die centraal staat. Is dat optie 1, America, A Horse With No Name? Hoor je toch liever de Stones? Optie 2 met Wild Horses. Of ga je voor die laatste? De dames van Luf, Trojan Horse. Nou, pak die telefoon, app ons even, 050-3188-288. Wat is jouw favoriet? Is dat optie 1 America, optie 2 de Stones of optie 3 Luf? 050-3188-288. Dan hoor ik zo wel er jij graag op wil stemmen. Maar wacht zeker niet te lang hoor, want er komen nog twee Harry's aan. Harry Styles, maar nu eerst Harry Nieuw.
2: De Jukebox.

0: Ja, de leukste Hardys hoor je natuurlijk op Noord. Harry Styles was dit met American Girls. En daarvoor kwam Hardy Nieuw nog voorbij met Altijd Onderweeks.
1: De Jukebox.
0: Met daarin muziek over paarden. Het is namelijk de internationale dag van het paard. De lijnen zijn gesloten. Je had de keuze uit America, A Horse With No Name. Je kon ook stemmen op de Stones, hè? Wild Horses. En de laatste optie was Luf met Trojan Horse. Nou, bedankt voor het stemmen via 050-3188-288. Ja, we kunnen concluderen dat heel veel mensen de penny even hebben weggelegd en hebben gestemd op onze jukebox met het thema paarden. De populairste komt van de band America. Hier is A Horse With No Name.
2: De Jukebox.

0: Vlaanderen voorbij op de dag van de Vlaamse gemeenschap. Want dat is waar deze jongens vandaan komen. Van Lost Frequencies, Are You With Me? Vlak voor zessen hoor je hier natuurlijk in Café Martini de nummer 1 van Groningen. De nummer 1 in onze hitlijst.
1: De Noord 9.
0: Ja, is dat opnieuw het feestbeest doet grun? Staat Birdie voor een 9e week op rij bovenaan? Je moet nog even geduld hebben.

0: hebben, want die gaat het straks horen. Want op 4 staat een ander prachtig nummer uit onze provincie. Al 3 weken staat Annemarie Zuidema in de Noord-9 met een heel persoonlijk nummer.
1: Dit nummer gaat eigenlijk over de geboorte van mijn zoon. Hij werd 6 jaar geleden geboren en dat veranderde mijn kijk op de wereld en op mezelf enorm. Het krijgen van een kind is, of het ouderschap is enorm spiegelend. En als een baby naar de wereld kijkt, dan ziet hij overal wonderen. En dat was voor mij een herinnering om altijd de schoonheid in de kleine dingen te blijven zien. Dus het is sowieso een ode aan het ouderschap en aan de verwondering. Maar bovenal ook gewoon aan mijn zoon. Want zoals de aarde om de zon draait, draait mijn wereld om hem. Dus hij is my son.
2: Nummer 4.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much. En intussen tijd hou ik hier gewoon de tijd even in de gaten. Want na het NOS-journaal van 5 uur is het nog gezelliger hier in Café Martini. Want dan is het happy hour. Wat wil jij graag horen? Laat het me weten via de app van Noord 050-3188-288. En misschien komt jouw verzoekplaat zo wel voorbij.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
16: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
17: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 5 uur.
18: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendelle 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
19: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
20: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
19: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
21: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering.
12: Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgelo.
21: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
22: Het is happy hour. Happy hour.
0: Ja, en als je dat hoort, dan weet je het. Niks is te gek. Alles mag je aanvragen via de app van Noord. 050-3188-288.
23: Radio Noord.
24: Café Martini.
25: Met Stefan Kosters.
0: En dat wordt allemaal zo gedaan. Irene uit Veendam gaf al iets door van ILO. Komt er zo aan. Maar eerst een zomersverzoekje van Richard uit Delfzijl.
26: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Irene uit Veendam vroeg deze aan. Yellow, don't bring me down.
1: Het is happy hour.
0: Ja, wil je nou net als Irene ook zo'n heerlijke plaat aanvragen? Onderdruk jezelf vooral niet. Pak die telefoon erbij. Toets ons nummer in 050-3188-288. En stuur dan even een appje. Vertel dan even welke plaat je wil horen. Waarom en eventueel voor wie je hem aanvraagt. Dat zou ook natuurlijk zomaar kunnen. Heel veel appjes komen al binnen. Vind ik hartstikke leuk. Erik van Veenen zag ik bijvoorbeeld net al. Hij wil graag een Duitse plaat horen. Ja, anders kan het mag op de zaterdag. Dus ook Duits. Matthias Reim, verdammt ik liep dich, komt er zo aan. Na de verzoekplaat van Lodi. En dat is extra leuk. Hij heeft iets ingesproken.
2: Mooi Stefan met Lodi Noordman. Ja, ik heb een speciaal verzoekje. En dat is Herman Bondhuis. We kennen hem natuurlijk ook van de specials. En ook van het nummer Moeken. Maar hij had ook een nummer gemaakt van Mien Durf. Zou je die willen draaien? Alvast bedankt. Hoi.

leuk is dat? Happy Hour is nog maar net begonnen. En we hebben nu al zoveel leuke platen voorbij horen komen. In het Grunnigs, in het Spaans, in het Engels. En nu kunnen we ze ook Duits aan dat rijtje toevoegen. Ja, dat kan allemaal. Want het is Happy Hour, hè? Hier in Café Martini. Via 050-3188-288 kun je altijd een gesproken appje sturen met jouw verzoekplaat. Je kan natuurlijk ook altijd iets aanvragen voor een ander. Nou, dat heeft Roos gedaan. Speciaal voor haar man, Mike van der Schoot. Ja, en ik heb een beetje het vermoeden dat hij fan is van The Simple Minds. Want dat is de groep die is aangevraagd met Belfast Child. Komt er zo aan. Maar eerst een verzoekje van Christel. En ze is enorm aan het genieten, laat ze weten, van deze zomerse temperaturen. 26 graden is het, hè. En daar hoort zomerse muziek bij. Hier is The Holiday Rap.

het vermoeden dat Roos en Mike enorm hebben genoten de afgelopen minuten. Want dit was hun plaat van The Simple Minds, Belfast Child, hoorde je. Ja, daar vroegen ze natuurlijk aan door een appje te sturen naar 050-3188-288. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb wel zin in een feestje. Ja, ik ga eens even kijken wat er allemaal binnenkomt. Superleuk, al die verzoekplaten. Ja, die is leuk. Het verzoekje van Tineke Groenewold. En dat is weer eentje in Duits. Ich bin wie du. Nou, die komt er zo aan. De voetjes gaan hier dus zo van de vloer. En ook Peter heeft al iets aangevraagd. Morgen begint zijn vakantie met onze eindbestemming Luxemburg. Nou, heel veel plezier daar, Peter. En om alvast een beetje in de stemming te komen, wil hij graag deze horen hier in Café Martini. Dit is namelijk de nieuwe van Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In.

0: Dankjewel Tineke voor deze plaat. Want dankzij jouw appje naar 050-3188-288 kan hij gewoon voorbij, hè? Hier in Café Martini. En daarvoor de nieuwe van Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In. En in de tussentijd stuurde Gert-Jan ook een appje. Zou je Five met Keep On Moving kunnen draaien in Happy Hour? Ik ben namelijk gisteren naar een concert geweest in het Ziggo Dome. En dat was al zo ontzettend goed. Nou, ik heb goed nieuws voor jou, Gert-Jan. Je kan gaan nagenieten, want ik ga hem opzoeken. Five, Keep On Moving, komt er zo aan. Eerste verzoekplaat van Pieter.
1: Ja, goeiedag, met Pieter Beersens uit Assen. Met het opruimen van het stiekemming gebeuren. Ik dacht aan... normaal, met rock, dames laat die rokjes maar waaien. En anders Brian Adams met Summer of 69.

0: Ja, leuk is hier. De nummer 2 van deze week had ik je maar nooit laten gaan. Van Bronsema Staal. En die is...
1: Nieuw. In de Noord 9.
0: En daarvoor op 3 hoorde je Lucas en Gea met Laat Me Maar Gaan. Ja, en dan de nummer 1 van Groningen. Ja, kan het spannender maken dan dat het is, want dat is het totaal niet. Al 9 weken staat hij bovenaan. Het is de zomerrit van Birdie. Es Verano Otra Vez. En van tevoren kon hij daar alleen nog maar van dromen.
2: Nou, en ik hoop gewoon dat de mensen het leuk vinden als ze van de zomer in Nederland met de regen, zeg maar, denken van jongens, wat moeten we hier nog? Dan ga ik gewoon vliegen. En dan ga ik gewoon naar een warm tropisch land met Mr. Birdie. Hand in hand. Ga maar lekker dansen.
1: Nummer 1.

Je hoorde de nummer 1 van Groningen, de nummer 1 in de Noord-Negen. Birdie en Es Verano otra vez, wat iets betekent als het wordt zomer. En de hele lijst is vanaf nu ook nog een keer te beluisteren via de app van Noord of op rtvnoord.nl. Ja, en daarmee is het ook bijna sluitingstijd voor Café Martini. Zometeen op de radio. Nog veel meer heerlijke muziek hoor. In de avond van Noord. Ik zag bijvoorbeeld al de nieuwe van Bruno Mars klaarstaan. Die ga je in ieder geval horen zo direct na het NOS-journaal van 6 uur. En op TV Noord kun je zo kijken naar een nieuwe aflevering van Expeditie. Heel veel plezier erbij. Goed weekend en een fijne avond hè.

0: van de week. Yo!
1: Dag iedereen!
2: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
3: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
2: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
3: bijzondere verhalen
2: en prachtige plekken.
3: Zet je zomer in beweging. Rondje Zummer vaart maandag verder van Holwierde via Appingedam en Ten Post naar Uithuizen.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
8: e-boekhouden.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: e-boekhouden.nl.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 6 uur.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïense drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Noord.
10: De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
8: Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Mugova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchová, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3 uur. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.